0: in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je...

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week.

Ja, zo'n mooie, maar ook een beetje trieste start van dit programma Link met Ramses Shaffy als hij zingt over het tijdstip 5 uur. Dan is het 5 uur in de ochtend. Hij is eenzaam na een feest en de vriendin die hij meende te hebben gedurende het gehele feest is verdwenen en hij zwerft over straat. Er is maar één die dat zo mooi en uitzonderlijk goed kan zingen, dat is Ramses Shaffy. En dat was in 1966 en hij werd, dat moet ik er ook even bij zeggen, begeleid door een fantastisch orkest van Frans Meitz. En nog een beetje, het is zo geweest dat dit nummer, 5 uur, de achterkant was van de single Sammy, dat een grote hit werd in 1966. Ja, toen werden er nog schijfjes uitgebracht die voor 3,95 gulden werden verkocht. En dan had je op je platenspeler 2 nummers. In dit geval Sammy en het melancholieke 5 uur. De link van vandaag is het getal 5. Dat is mede, of vooral eigenlijk, door mijn collega Pieter Nijhoff bepaald. Hij draaide in zijn vorige uitzending van Link het nummer 5 Miles Out van Mike Oldfield. En toen dacht ik, het getal 5, dat is toch mooi om daar allemaal nummers bij te zoeken. De volgende is er ook zo een, dat is van de Proclaimers. En dat is een Schots duo uit 1988. En zij hebben met dit nummer, let op, 5 keer zoveel verdiend als met het overige repertoire van deze Proclaimers. En het nummer dat je nu gaat horen van de Proclaimers heet I'm Going to 500 Miles.

Ja, zo'n mooie ritme, die 500 miles. Op zo'n ritme kun je natuurlijk zo'n afstand best wel halen, denk ik. De Proclaimers uit Schotland doen dat natuurlijk wel. Die 500 miles, die komen later in het programma nog wel een paar keer terug. Let op mijn woorden. Je luistert naar het programma Link. Aan mijn linkerhand staat ook technicus Adrie Speckley. Wij hier met z'n tweeën in de studio zorgen voor de mooie muziek gelinkt aan het getal 5. Het getal 5 hoor je terug in The Fifth Dimension. Een groep waar ik altijd een beetje nerveus van werd van de meeste nummers. Dus ik heb een voor mij wat rustig nummer uitgezocht van The Fifth Dimension. Dat is Up, Up and Away.

Ja, dat is mooi. Kijk die ballon in de lucht, die beautiful balloon, bezongen door de Fifth Dimension. Mooie close harmony samenzang van mannen en vrouwen in die groep, de Fifth Dimension. Ik ga over naar shake hands. Je schudt elkaar de hand als je de vrede wilt tekenen of als je elkaar begroet. En shake hands doe je soms ook met een autoriteit. En dat doe je soms ook met een Santa Claus of met een kerstman. En Louis Prima die zong daarover. Shake hands with Santa Claus. En dat deed hij al in 1951. Shake hands!

Ja, je hoort allerlei soorten muziek in dit programma Link. En dit was typisch muziek uit de jaren 50. En je hoorde de stem, de karakteristieke stem mag ik wel zeggen, van Louis Prima. En hij schudde de hand met Santa Claus. Geef me de 5, zei hij tegen Santa Claus. Je luistert dus naar Link. Het thema is het getal 5. En ik ga dan over naar een groep. Die noemt zich de Dave Clark 5. Natuurlijk een Engelse groep. In de tijd van de 60 jaren in Engeland waren zij een van de vooraanstaande groeperingen die zich op het vinyl heel goed heeft gemanifesteerd. En ook heel veel succes heeft gehad in de Verenigde Staten. Ze hadden met Because een grote hit al daar. En Because was hier niet zo'n hit. Het was de achterkant, de B-kant van Can't You See That She's Mine. Dat was hier een redelijke hit. Maar de A-kant was in de Verenigde Staten juist Because. Dat later ook nog is gecoverd door The Supremes. Maar die versie is veel minder dan van deze Dave Clark 5.

Because I Love You, de Dave Clark 5. En ik heb wat recensies gelezen ten aanzien van deze plaat. In de Verenigde Staten werd dit nummer gerecenseerd als: dit is schitterend, dit is bijna Beatle-waardig. En de recensent bedoelde daar ook mee dat de close harmony zang tussen deze heren van de Dave Clark 5 heel veel weg heeft van wat de Beatles op hun vroegere en bij hun vroegere werk ook deden. Nou, dat kun je opvatten voor de Dave Clark 5 als een compliment, denk ik. Het getal 5 is de link in deze uitzending. En Tom Waits, die heeft in 1973 op, geloof ik, zijn eerste album een schitterend nummer geschreven en ook gezongen over zijn ervaringen in een oude Buick 55, de Roadmaster. En hij zingt over het feit dat hij een vrijpartij heeft gehad met zijn vriendin in die auto. Hij stapt de auto uit en de vriendin is ook weg. En hij is diep treurig. Eigenlijk te vergelijken met Ramses Shaffi om 5 uur in de nacht in Amsterdam verlaten. Tom Waits.

Ja, je kunt heel veel plezier beleven. Ook liefdesplezier in die Buick Roadmaster 1955. Want daar zong Tom Waits over. Maar daarna, als de liefde van zijn leven, tenminste dat dacht hij in die nacht, verdwenen is, dan komt er zo'n klaagzang zoals we dat net hebben gehoord. Ah, trouwens, er valt er ook nog iets over te vermelden. Dit nummer is ook op een album opgenomen door de Eagles. Maar Tom Waits vond dat verschrikkelijk slechte uitvoering. Toen hebben ze ook natuurlijk een controverse met elkaar gekregen. Maar tijdens een later optreden van de Eagles vertelde een van de Eagles aan de zaal dat Tom Waits uiteindelijk wel heel erg blij moet zijn geweest. Want de royalties die Tom Waits heeft gekregen omdat zij dit nummer hebben gecoverd, die logen er niet om. En Tom Waits heeft daarna ook gezegd, oké. Ik vind die uitvoering best wel aardig. Dat is het verhaal van de Eagles en van Tom Waits. Ik ga nu over naar een ander nummer. 925. Het getal 5 komt terug. En 925 is een nummer van Dolly Parton. Dat kennen wij natuurlijk heel goed. En zij zingt over de ongelijkheid, seksisme, racisme op de werkvloer in de Verenigde Staten. Ja, eigenlijk overal op de wereld. Vooral de ongelijkheid tussen man en vrouw. En hoe ze ook ongelijk worden betaald. 925. Het is ook natuurlijk gerelateerd aan een film. 925. Luister naar Dolly Parton.

0: De kofferbak.
1: Ja, en in deze rubriek hoor je hetzelfde nummer in twee verschillende uitvoeringen. En het getal 5 staat in deze uitzending centraal. En ik had al eerder gezegd, we gaan het nog eens hebben over die 500 mijlen. 500 miles. Ik ga een nummer draaien van Bobby Bear. 500 miles away from home. En Rosalie Cash, de dochter van, die heeft dit nummer ook opgenomen in 2009. En zij zorgt voor een totaal andere uitvoering dan de uitvoering van Bobby Bear. Die is wat sneller. En Rosalie Cash die zingt dit nummer in een wat langzamer tempo. Bobby Bear zingt het in 1963. Maar oorspronkelijk is het een nummer geschreven door Hedy West. En door haar zelf ook op het vinyl gebracht in 1961. En als je goed luistert naar de tekst, dan is het een weerspiegeling van eenzaamheid van een reiziger die ver van huis is, geen geld meer heeft en zich eigenlijk schaamt en daarom ook niet terug wil naar huis en op zichzelf teruggeworpen is. 500 mile away from home. Het werd ook nog een redelijke hit van Peter, Paul en Mary. Het is ook opgenomen door The Highwayman en The Journeyman en ook zelfs door Joan Baez. We gaan luisteren naar Bobby Bear en vervolgens de coverversie van Rosalie Cash.

De melodie is hetzelfde, alleen wat langzamer bij Rosalie Cash, de dochter van Johnny Cash, zoals ik al zei. En je hoorde eerst de uitvoering van Bobby Bear, 500 mijl weg van huis, in de rubriek De Kofferbak. Je luistert naar het programma Link, het getal 5 staat centraal. En net als Ramses Shaffy is het Jacques Dutronc die om 5 uur, niet in Amsterdam, maar in Parijs ontwaakt. En ook hij loopt door de straten en bemerkt dat Parijs wakker wordt, terwijl hij net een nacht achter de rug heeft. Jacques Dutronc, il est 5 heures.

van Jacques Dutronc. Hij zingt dat Parijs ontwaakt, maar hij is nog niet wakker, deze Jacques Dutronc. Ondertussen heeft hij wel beschreven wat hij allemaal ziet in Parijs. Striptease tenten tot en met de Arc de Triomphe. Dat is Parijs. Van Parijs, Frankrijk, ga ik over naar een broek. De 501. En die wordt bezongen door twee mensen uit Nederland. En dat zijn Bilal Wahib en Ronnie Flex. Ja, een broek kan je tot fantasie brengen. Ik zeg er verder niks over, maar luister maar naar deze twee mensen. In het kader van het thema 5 luister je naar 501. Ik zag er niet.

Ja, de 501 wandelt verder door, nagestaard door Bilal en Ronnie Flex, Bilal Wahib. Een nummer uit 2021. Van 2021 zak ik weer wat op de tijdsladder naar het jaar 2006. En dan heb ik twee country artiesten, dat zijn Alan Jackson en Jimmy Buffett. En zij gaan zingen over It's 5 o'clock somewhere. Dat is een mooie tekst, want vooral Alan Jackson, die de voornaamste zangpartij voor zijn rekening neemt, die zingt over het feit dat hij landarbeider is en in de hete zon midden in juli werkt. En hij verlangt naar tijdstip 5 uur, want dan kan hij stoppen met werken. Maar het is toch maar 11 uur en later in de opname wordt het 11:30, 12 uur. Maar hij zingt uit wanhoop, ergens is het toch 5 uur, dus hij wil stoppen. Luister naar It's 5 o'clock somewhere.

0: good.
1: Just come a little bit back.
0: Okay. We just want to make sure you can keep it between the navigational beacons.
1: Between the booze, I got it.
0: All right. Well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere.
1: I'm ready. Crank it up.
0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Ja, ik vind het wel een mooie live-opname hoor, van deze twee, Alan Jackson en Jimmy Buffett. Het klinkt vrolijk, maar de inhoud is helemaal niet zo vrolijk. Het gaat eigenlijk over de uitbuiting van landarbeiders. En wellicht ook wijzen ze naar de slavenarbeid van toendertijd. Alan Jackson en Jimmy Buffett, It's 5 o'clock somewhere. Ik ga over naar Lou Bega en hij gaat zingen over de Mambo No. 5. En dat is oorspronkelijk een nummer uit 1949. Het is gecomponeerd en ook gezongen door Pérez Prado, een Cubaan. Dat is een wat langzamere uitvoering, klinkt ook wat ouderwetser. Dus ik heb nu gekozen voor de uitvoering van Lou Bega uit 1999. En dat was me een gigantische hit. Laat me horen, Adrie.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Ja, daar gaat hij. Hij gaat zijn eigen weg op Mambo nummer 5 met heel veel vriendinnen die hij bezongen heeft. Deze Lou Bega. Je luistert naar het programma Link. Centraal staat het getal 5. En als je het over 5 hebt, dan kun je zeker als je in een radiostudio bent ook denken aan Radio 5. Nou, Radio 5, een grote concurrent natuurlijk van 1 Vallei. Maar wij zijn heel erg eerlijk. Zij hebben een fantastische Evergreen Top 1000. En in die Evergreen Top 1000 staat op nummer 5, een nummer van de Eagles. Op nummer 55 staat Elvis Presley met Suspicious Minds. En op nummer 555, nummer 555, staat ABBA in de Evergreen Top 1000 van Radio 5. Op 555 ABBA met One of Us. En dat duurt 3 minuten en 55 seconden.

Ja, ze sterven langzaam weg, maar het waren wel soepele klanken van ABBA, One of Us. En we sluiten af met een nummer dat heet Take 5. En dat is geschreven door de saxofonist Paul Desmond. En dat deed hij al in 1959. Je hoort er ook op dit nummer van de Dave Brubeck Quartet een solo van Paul Desmond, een stukje verderop. En je hoort ook een fantastische drum solo. En trouwens, pianist Dave Brubeck komt ook aan de orde. Ja, je hoort al Paul Desmond hier op de achtergrond. Dit was het programma Link. En ja, ik geef technicus Adrie eventjes de 5 om in termen van de Link-uitzending te blijven spreken. En ik dank Adrie voor de samenwerking in deze uitzending. En Adrie was beslist niet het vijfde wiel aan de wagen. Nee, je was alle 4 wielen tezamen om dit voertuig Link verder te krijgen. Mijn naam is Dirk Meijer en tot een volgende keer in het programma Link.

0: van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Welkom bij Mijn Dozijn op zaterdag 10 oktober 2026. Met vandaag de gast Robin Palma. Die was, voor de regelmatige luisteraar, die was in januari ook al hier te gast, maar toen in een hele andere context. Want toen hadden we dit programma even laten vervallen een aantal weken om aandacht te besteden aan allerlei partijen uit Veenendaal die toen meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En Robin Palma was een van de mensen die toen te gast was. Maar dat was eigenlijk een heel ander programma, helemaal in het kader van politiek. En nu hebben we hem op persoonlijke titel. We gaan het heel weinig over politiek hebben, maar meer over de persoon Robin Palma. En dat viel me toen al op, toen hij bij mij ook in de uitzending was, dat hij een aantal dingen had waarvan ik dacht, hey, daar gaan we in Mijn Dozijn nog eens even aandacht aan besteden. Maar we beginnen bij het begin. Hij was een van de laatste kinderen die geboren werd in het ziekenhuis in Wageningen. En daarna stopte dat ziekenhuis en kreeg je allerlei andere ziekenhuizen en samenwerkingen met andere ziekenhuizen. Hij is 26 jaar, hij woont in Veenendaal, is daar ook geboren en getogen en is, zoals ik net al aangaf, fractievoorzitter van D66 in Veenendaal in de gemeenteraad. Hij is afgestudeerd European Studies in Den Haag, maar hij verveelde zich, of ik weet niet precies wat de reden was, maar op dit moment heeft hij ook weer een studie opgepakt, sociaal planoloog. Een 2-jarige studie waar hij net aan begonnen is in Utrecht. Daarnaast is hij part-time dagvoorzitter en debatleider. En hij vertelde me de vorige keer, daar ben ik ook heel benieuwd naar, dat hij ook een aantal jaren online radio gemaakt heeft. Dus in, min of meer is hij een soort collega van ons geweest. Of misschien nog, ik weet het niet. Ik ga straks met hem praten, dan maken we verder kennis met Robin Palma en zijn eerste plaat in de lijst is Shepherd met Hometown.

0: Wat een heerlijke vrolijke plaat aan het begin van mijn dozijn, Robin.
1: Ja, je moet de ochtend goed beginnen, toch?
0: You are my hometown, ja.
1: Zeg dat tegen mij? Nee, grapje.
0: Nee, vertel, waarom heb je deze plaat op nummer 12 gezet in jouw
1: lijst? Ik vind dus aan muziek mooi als muziek een verhaal vertelt. Daar hou ik echt van. Dus de nummers die ik uitgekozen heb, over het algemeen vertel ik allemaal een verhaal van een bepaald perspectief. Ja. En we eindigen zo meteen ook met een nummer wat Hometown heet. Dus ik vond het wel mooi om twee nummers met dezelfde titel te hebben, maar die eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. Dus dit was een heel vrolijk opbeurend verhaal. En ik ga vast een spoiler geven. Mocht je deze ochtend nou ook vrolijk willen afsluiten, laat dan het laatste nummer even schieten. Want dat is eigenlijk een heel erg sad verhaal. De hele andere kant van
0: Ja, maar dat is het leven. Ying en yang. Precies. Alles hoort erbij. Dus op zich wel heel mooi.
1: Zeker, ja.
0: We kunnen wel helemaal vrolijk dansend allemaal nummers doen. Maar
1: het zit allebei een beetje in.
0: Het is goed om die andere kant ook te laten zien. Welkom, Zeker. Je bent nu op persoonlijke titel hier. Ja. Niet als fractievoorzitter D66.
1: Nee, toen jij zei we gaan niet over politiek, wilde ik eigenlijk al weglopen.
0: Dat was moeilijk. Dat begrijp ik wel. Dus ik zal je afremmen als je toch weer allerlei propaganda verhaaltjes hier gaat houden.
1: Dat vinden mijn collega's in de Veendam ook fijn als je dat doet.
0: Nee, maar het gaat vooral om jou, wie jij bent. Je bent 26 jaar. Ja. Ik gaf net al aan in de introductie. Op dit moment doe je een studie sociaal planoloog. Ja. Maar eigenlijk, dat vertelde je in januari aan mij, had je een studie gedaan, European Studies.
1: Correct, ja.
0: Dan denk ik, hè, en nu deze opleiding, hoe kan dat nou weer?
1: Het is heel anders. Nou, European Studies zitten we heel erg in eigenlijk een hele theoretische studie inderdaad. Ja. Door ook juist door het raadswerk wat ik gedaan heb, kwam ik eigenlijk achter dat ik ook dat planologen en hoe je een stad inricht en hoe je dat nou ook echt voor mensen doet. Hè? De sociaal planoloog met de sociale heel duidelijk daar ook in aanwezig.
0: Vanuit de politiek heb je daar nu ook mee te maken. In Veenendaal met planologen,
1: ja, zeker. Met ruimtelijke plannen en hoe je dat doet en omgevingsvisies en hoe je nou zo'n stad inricht. En op die manier ben ik nou eigenlijk in aanraking gekomen met, dat vind ik ook heel interessant.
0: Ja.
1: En vandaar dat ik me besloten heb om ook nog eens te laten omscholen. Ja. Want als ik nog een keer een opleiding wilde volgen, was dit wel het moment.
0: Dus je volgende baan wordt een planoloog ooit nog eens?
1: Ja, of radio, DJ, een grapje, maar dat lijkt me heel leuk.
0: Kun je niet van leven, hoor,
1: nee,
0: trouwens.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Hey, we moeten door, zie ik even op de klok, want anders komen we niet aan alle platen toe.
1: Ja.
0: Macklemore stond vorige keer ook op je lijst, maar nu heb je een ander nummer gekozen. En Zeker. Nu een samenwerking met Kisha.
1: Ja, inderdaad. Ja, Good Old Days, dat heel erg gaat over een beetje ook in het moment leven niet zoveel spijt hebben. En de vraag die je ook stelt, de Good Old Days, maar toen When we were young, maar zijn we eigenlijk niet nog steeds jong?
0: Ja, beantwoord die vraag eens.
1: Volgens mij zijn we in ieder geval jong van geest.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je uit Italië met zijn nummer New Shoes uit 2007. Ja. Hij trok een nieuwe schoen aan. Welke nieuwe schoenen trek jij aan?
2: Nou, ik heb nu helaas geen nieuwe schoenen aan.
1: Nee,
2: maar,
1: dat zag ik. Ik zag wat vlekjes.
2: Ja, inderdaad. Ja, nee, welke nieuwe schoenen trek ik aan? Ik ben bijvoorbeeld nieuw studie begonnen. Dat is een soort een nieuwe schoen die je aantrekt.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar het nummer van New Shoes gaat eigenlijk ook veel meer over hoe kleine veranderingen in je leven soms ook je perspectief op het leven erg kunnen aanpassen. Dus in dit geval hoe een paar nieuwe schoenen soms ook gewoon jezelf vrolijker kunnen maken en dingen in een ander perspectief kunnen zetten.
1: Ja, wat heb je dan nog meer in gedachten? Als klein iets wat toch wel behoorlijk invloed heeft gehad op jouw leven?
2: Oh, een goede vraag.
1: Ja, je legt de bal voor het doel, ik schiet hem erin. Hè?
2: Ja, nee. Daar heb ik niet zo goed antwoord op, merk ik. Nee, weet ik niet. Als een nieuwe sport beginnen bijvoorbeeld. Ik ben begin dit jaar met hardlopen begonnen.
1: Oké.
2: Dat is wel iets van, maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon fysiek. Dat fysiek, je fitter gaat voelen en zo.
1: Conditie, aan je
2: zeker,
1: conditie werken.
2: Ja, maar dat is zo'n kleine, een paar uurtje per week iets anders gaan doen en je voelt je gewoon fysiek.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen als je in de politiek zit en je doet studie. Je gaf straks aan dat je 30 uur ongeveer kwijt bent per week aan de politiek. 30 uur aan die studie.
2: Ja.
1: Ja, dan denk ik, wat blijft er nog voor tijd over? Inderdaad, om nog aan je conditie te werken en een beetje in beweging.
2: Ja, dat is, maar het is,
1: dat komt er wel eens in het gedrang, denk ik.
2: Des te belangrijk om dat dan wel te doen natuurlijk.
1: Dat doe je dan met hardlopen op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Hey, je komt uit Veenendaal.
2: Klopt.
1: Daar ben je geboren en getogen.
2: Ja, en dat is geboren in Wageningen inderdaad, maar geboren.
1: Ja, oké, in het ziekenhuis. Maar daar heb je nauwelijks herinneringen aan natuurlijk.
2: Nee, en ik weet ook niet wat betekent dat ze meteen naar mij sloten. Maar dat kan goed of slecht zijn, maar laat ik het midden. Ja,
1: dat gaat het even niet op. Maar hoe was het? Hoe is dat om je hele leven in Veenendaal te wonen? Ja, je weet niet hoe het anders zou zijn.
2: Nee, ik weet niet hoe het anders is. Maar ik zie natuurlijk ook wel andere steden. Hè? Ja. Vooral als je jong bent. Dus toen ik 18, 19, 20 was. Maar toen kwam al snel corona. Maar dan is een stad als Utrecht of Den Haag waar ik studeerde. Was natuurlijk, dat lonkte wel een beetje.
1: Ja.
2: Maar Veenendaal is gewoon een heel fijne plek.
1: En dus ook heel erg veranderd, denk ik, in die jaren.
2: Nou,
1: ten opzichte van je jeugd ook.
2: Ja, ja.
1: Waar veel meer import.
2: Zeker, ja. Ja, dus je ziet Veenendaal als echt zo'n groeistad die ook heel erg veel van andere gemeenten overneemt qua inwoners inderdaad. Dus je ziet hele wisselende mensen. Ik weet nog wel, mijn ouders zijn daar in 1996 hebben ze daar een eerste koophuis gekocht.
1: Oh, ja.
2: En die vertelden wel, of het waar is, dat moet je aan hun vragen. Maar die vertelden toen nog wel inderdaad dat ze dan op zondag gingen rijden. En dat je echt stoete mensen naar de kerk had die ook gewoon midden op de weg liepen. Want ja, je mocht op zondag toch niet rijden. Dus ze liepen gewoon midden op de weg.
1: Oh, dan vonden ze dat anderen er ook niet mochten
2: rijden.
1: Nou
2: ja, zoiets inderdaad. Ja, nou goed, ik ga hun niet invullen. Maar
1: is dat nu nog?
2: Nee, dat is niet meer zo.
1: Dat is toch wel zie, dat is wel veranderd.
2: Zeker,
1: dan.
2: Ja. Maar ik woon wel op de Kerkenwijk tussen allerlei kerken in. Je ziet op zondag en gewoon 3 keer per dag inderdaad hele stoete.
1: Het gebeier hoor je ook van de klokken en dat soort
2: zeker.
1: Dingen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat is ook heel mooi, hè, dat er voor al die mensen ook een plek in de maatschappij is.
1: Absoluut, dat geldt voor iedereen. Als we elkaar maar, ik zeg altijd, als we elkaar maar met rust laten en niet ideeën opdringen die jij hebt.
2: Zo'n mooi slogan van een partij, ik zal hem noemen, maar laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Zoiets is het een beetje. Ja.
1: Persoonlijke vrijheid.
2: Persoonlijke
1: kortom.
2: Vrijheid, inderdaad.
1: Ja, dat klopt. We gaan verder met muziek, Michael Jackson.
2: Yes.
1: Een nummer wat ik helemaal niet kende. Ja, ik kende het wel in de originele versie van A Horse With No Name.
2: Ja, klopt. Ja. Hij is een beetje plagiaat gepleegd misschien, maar we gaan het hebben over A Place With No Name, inderdaad. En dat gaat over een nummer heel erg. A Place With No Name is eigenlijk in dit nummer zoeken naar een plek waar je je thuis voelt, innerlijk vooral. Tussen alle chaos van de je werk, je studie, je leven. Toch een plek zoeken waar je je thuis en veilig kan voelen. Een beetje een utopie zoeken eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat is dan A Place With No Name. En het is ook wel grappig om te vertellen. Het is van het album Escape. Dus het laatste album eigenlijk in 2014 uitgekomen is. 5 jaar na de dood van Michael Jackson.
1: Ja.
2: Maar er zijn 2 posthume albums uitgekomen. Michael ken je misschien wel.
1: Ja.
2: Wat veel mensen niet weten is dat nummer, of dat eerste album van Michael, dat is zo snel in elkaar gezet.
1: Ja,
2: dat daar ook gewoon een heel aantal nummers op zitten.
1: Dat wist ik niet.
2: Nee, ja, die achteraf gezien blijkbaar helemaal niet van Michael Jackson zijn. Dat ze dat zeer erg gaan twijfelen. Dus, en met Escape hebben ze daar iets betere research naar gedaan. Dus dit nummer is wel echt van Michael Jackson.
1: Het is uit de kluizen gekomen waar nog allerlei nummers in lagen. We gaan er nu naar luisteren. Daarna gaan we naar Whitney Houston luisteren. En daar ga je straks iets meer over vertellen.
2: Yes.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ah, we konden niet stil blijven zitten bij deze plaat, Robin. Hè? Nee, I wanna dance with somebody, Whitney Houston.
1: Precies.
0: En die brengt jou naar de universiteit van de week. Gisteren, denk ik, hè?
1: Is dat... Gisteren, we hadden hiervoor inderdaad even gesprek. En het was gisteren natuurlijk Paarse Vrijdag.
0: Ja.
1: En ik loop zo de universiteit binnen en ik kijk naar mijn kleding en ik denk... Verhek, ik heb geen paars aan. Dus ik denk, daar ga ik toch een nummer nu uitkiezen die wel iets met Paarse Vrijdag te maken heeft. Want Whitney Houston is natuurlijk met I Wanna Dance With Somebody. Ja. Is natuurlijk een heel mooi nummer wat gaat over liefde vinden. En je op je gemak voelen bij iemand. En het verlangen naar iemand. Maar het is de afgelopen jaren ook een beetje ontpopt tot een protestnummer voor de LHBTI-gemeenschap. Mm-hmm. Zeker richting de Pride bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hele mooie clips die ook online staan. Dat eigenlijk dit nummer, een nummer van boodschap en verbintenis, gezongen wordt. Terwijl er aan de kanten mensen aan het protesteren zijn tegen de Pride.
0: Ja.
1: Heel mooi contrast gaf dat. En daarom heb ik dit nummer ook wel gekozen.
0: En voor jou is de Pride persoonlijk belangrijk? Daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar dat vraag ik nu.
1: Ik val zelf op mannen inderdaad. Ja. Dus voor mij is het wel belangrijk. Ik vind af en toe hoe we de Pride weergeven als protestbeweging, dat je dan wel kan afvragen, schieten we soms niet de boodschap voorbij als je echt... we moeten ons denk ik soms op bewust zijn dat hele conservatieve gemeenschappen alleen maar de Pride zien. Mm-hmm. En daar soms ook juist een tegenreactie op krijgen. Dus we moeten denk ik altijd een discussie voeren met hoe kunnen we die Pride ook echt in zo'n daglicht zetten dat het ook...
0: Maar wat is dan de weerstand daarvan ten opzichte van zomercarnaval Rotterdammer, zeg maar?
1: Nee, maar dat is heel duidelijk een feest.
0: Snap je?
1: En Pride is heel duidelijk een...
0: Is ook een feest?
1: Ook. Ja, maar ook een protestbeweging.
0: Ja.
1: Maar dus een voorbeeld is, wij hebben, en dat is mijn persoonlijke band ook met de Pride. In Veenendaal voor het eerst een Pride georganiseerd een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: En daarvoor afgaand voor het eerst een COC-café.
0: Ja.
1: En toen heb ik alle politieke partijen uitgenodigd. Toch een soort politiek, maar onder andere de SGP. En die zijn ook gekomen, de SGP. Dus die kwamen op echt zo'n queer
0: mooi.
1: Avond kwamen die.
0: Wow.
1: Maar ze kwamen wel van tevoren naar mij toe met Robin, we willen best komen. Maar we hebben geen zin om tussen de halfnaakte dansende mannen te staan.
0: Uh-huh.
1: Dat was hun enige beeld van de LHBTI-gemeenschap.
0: Het vooroordeel.
1: Altijd halfnaakte dansende mannen zijn.
0: Ja.
1: En daar heb ik ook doorgevraagd. En dat was omdat het enige beeld wat zij zagen waren halfnaakte dansende mannen op prideboten.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat moet kunnen. En dat is super mooi dat het kan. Maar we moeten ons
0: maar daar slaan ze wel op aan.
1: Ja, precies. Dus we moeten ons ook afvragen, inderdaad, schiet dat dan af en toe niet zijn doel voorbij? Ja, ondanks dat ik vind dat daar plek voor moet zijn, hoor. Dus dat is mijn...
0: Je moet in gesprek blijven met iedereen,
1: dat inderdaad,
0: denk
1: ja,
0: ik. En elkaar in je waarde laten.
1: 100%.
0: Ja, ja. Raccoon, daar gaan we naartoe. De eerste Nederlandse plaat in jouw lijst.
1: Ja, en de laatste kan ik ook wel verklappen, maar ik luister niet zo gek veel Nederlandse muziek, ben ik bang.
0: Nee?
1: Nee.
0: Okay.
1: Maar dit vind ik een heel mooi nummer. En het gaat eigenlijk, voor wie het niet kent, is al later. Raccoon gaat eigenlijk over... Het album heet ook Spijt is iets voor later. Dus dat sluit misschien ook mooi aan. Het gaat eigenlijk over op iemand af durven stappen. Een biertje met iemand drinken. Mm-hmm. En gedurende het nummer groeien de zanger en degene waar hij over zingt tot elkaar.
0: Ja.
1: Krijgen ze op een gegeven moment ruzie. En daar zit een hele mooie verhaallijn aan vast.

0: Je hoorde Troye Sivan met Youth. Op dit moment is een ander nummer van hem uit, Party.
1: Iets andere betekenis.
0: Die heb je niet gekozen. Jij koos My Youth is Yours van Troye Sivan.
1: Zeker.
0: Een icoon, hè? Van deze tijd, Troye Sivan.
1: Troye Sivan is wel een icoon van deze tijd, inderdaad. Ja, en dit is eigenlijk dus ook nog eens een nummer van zijn allereerste album. Wat nog steeds, toen was hij 18 of 19, geloof ik. En toch nog een vrij diepe betekenis, dat album. Het gaat eigenlijk over, het heet Blue Neighborhood. En het gaat dus eigenlijk over als queer jongeren opgroeien in een hele conservatieve gemeenschap.
0: Ja.
1: En daar is dit nummer is dan iets minder over dat conservatieve, maar dat is daar eigenlijk een voorbeeld van.
0: Ja, ja, ja. Ja, een mooie iemand die zich heel erg uitspreekt wat dat betreft. En zeker. Het leven leeft ook volgens mij.
1: Ja, dat ook inderdaad.
0: Wij gaan, een persoonlijke plaat volgens mij. De volgende plaat die heeft enigszins met je moeder te maken.
1: Klopt inderdaad,
0: gaf je me aan tijdens de koffie.
1: Ja, nou ja, vorige keer had ik een nummer over mijn vader meegenomen. Dat was van Sam Vender. Ja. En nu, ik weet niet of ze luistert, maar anders krijg ik zo een appje van haar. Een nummer over mijn moeder, weet ze ook. Mm. En het heet Angela. En het gaat eigenlijk over het verhaal van haar. En het is niet één op één aansluitend, maar wel zij is opgegroeid in een omgeving waar ze eigenlijk nooit thuis voelde, nooit gezien werd en dat soort zaken.
0: En dat was in het Westland?
1: Bij mijn moeder wel inderdaad. Ja. Dus die,
0: maar bedoel je dat ze daar zich niet thuis gevoeld heeft in het Westland?
1: Ik moet natuurlijk oppassen, ik niet al te veel details over mijn moeder vertel, maar nee, mijn moeder is opgegroeid en ook geadopteerd en opgegroeid en heeft een hele leuke, lieve vader gehad, een moeder die wat moeilijker was en deed zich daardoor bij die moeder nooit gebonden gevoeld.
0: Okay.
1: Dit is dus, gaat het erover op een gegeven moment het nummer hebben ze het over strangers. Dat is dat een beetje, hè. Je bent wel je moeder, maar je voelt toch geen verbintenis.
0: Nee.
1: En uiteindelijk landt Angela van het nummer bij een man wie zich wel thuis voelt en wie zich fijn voelt en wie zichzelf kan zijn.
0: Ja.
1: En dat heeft mijn moeder nu ook gelukkig gevonden. We hebben bij haar nieuwe man. Dus het is een mooie metafoor voor eigenlijk hoe mijn moeder er opgegroeid is en uiteindelijk gezet.
0: Ondanks een moeilijke jeugd zou je kunnen
1: dat
0: zeggen
1: inderdaad.
0: Dan.
1: Ja, zeker.
0: En toch vanuit de sterkte van haar persoonlijkheid waarschijnlijk.
1: 100%. Ja, dus ik ben ook heel trots op mijn moeder.
0: Ja.
1: Heel erg. Ik heb, dat zegt misschien iedereen over zijn moeder. Ik heb de liefste moeder op de wereld.
0: Ja.
1: Heel blij met haar.
0: Ja, ja, ja. Dus deze plaat draag je aan haar op.
1: 100%. Dus als ze luistert, ik hoop dat ze luistert. Deze is voor jou.
0: Anders kan ze terugluisteren, Robin.
1: Ja.
0: Wat gaan we daarna horen? De aansluitende plaat?
1: Ja, daarna gaan we dus Jess Glynn met Don't Be So Hard On Yourself luisteren. En dat is ten eerste weer even wat vrolijks na al dat wat zwaardere muziek. Dus even gewoon een lekker dansnummertje.
0: Ja.
1: En het gaat, zoals de titel ook al zegt, over je kan fouten maken. En dat is allemaal prima. Maar je moet ook even niet zo hard op jezelf zijn. Daar ben ik zelf heel slecht in. Ik ben vrij hard voor mezelf altijd.
0: Ja.
1: En gewoon een beetje genieten van het leven.
0: Ja, dus af en toe spreek je jezelf toe. Robin, niet zo serieus.
1: En dan zet ik dit nummer op. En dan,
0: dan gaan wij zo even de stoelen aan de kant zetten hier, Robin.
1: Heel goed, komt goed.
0: Maar eerst nog.
1: Het is jammer dat die camera's nog niet werken. Dus,
0: nou, nee, maar goed ook, denk ik.
1: Misschien wel, ja.
0: Is de Luminers die de dankzegging aan jouw moeder, Angela.
1: Zeker, ja.

0: Heerlijk, eventjes de voetjes van de vloer was dat.
1: Zeker.
0: Met dit dansnummer. We zijn aangekomen bij jouw top 3, ja. Robin. Vandaag te gast hier in Mijn Dozijn, Robin Palma uit Veenendaal. Ik gaf in de introductie aan dat jij jaren online radio gemaakt hebt.
1: Dat
0: Hoe
1: klopt,
0: zit
1: ja.
0: dat?
1: Ja, wij waren conculega's.
0: Ja, ik was me er niet van bewust, maar vertel eens, wat was dat?
1: Nee, ik was toen ik denk dat ik 14 was. Dus dat is, ik had iets meer haar voor de kijkers live. Nou, ik heb iets minder haar tegenwoordig. En toen, vanaf dat ik 14, dat ik denk een jaartje of 17 was. En daarna in coronatijd nog een paar maanden. Heb ik voor een online radio, dat heette Sim Radio. Was een paar honderd luisteraars, niet zo heel groot.
0: Nee.
1: Heb ik gewoon, ik vond radio maken leuk. En ik zocht een hobby en dat ging ik doen.
0: Dus en wie was je inspiratie? Had je een inspiratie?
1: Nou, ik vond toen, mijn droom was toen, hè, je bent een jong met je droom. En de vorige keer hadden we een nummer dat heette Rockstar. En dat ging ook over DJ'en in je eigen kamer. Dus dat was daar een beetje aan gerefereerd ook.
0: Ja.
1: En mijn inspiratie, ja, niet één persoon, maar meer, ik wilde altijd dan bij 3FM uiteindelijk
0: En had je daar dan een DJ ook in die tijd waar je een beetje tegenop keek of een voorbeeld aan nam?
1: Ik denk dat iedereen die een beetje in die generatie opgroeit is, Giel Beelen heel erg mooi en vet vond. En elke ochtend stonden Mattie en Wietse toen nog op de radio aan als ik wakker werd. Dat was ook heel leuk.
0: Een andere zender.
1: Een andere zender, inderdaad. Ja. Ik luisterde eigenlijk inderdaad zelf nooit zoveel 3FM, altijd Q-music, maar ja.
0: Oké. En wat voor muziek draaide je dan op jouw online radiostation?
1: Nou, dat was iets minder zwaar dan dit toen ik 13 was, maar...
0: De hitjes die toen
1: De hitjes, ja, veel hitjes pop, gewoon een beetje met de tijd mee.
0: En had je een nickname of was het onder je eigen naam?
1: Het was onder mijn eigen naam, ja.
0: En met jingles ook?
1: Op een gegeven moment met jingles. En ik had op een gegeven moment spelletjes dat je dan moest gaan raden. Nou ja, een beetje gebaseerd op alle spelletjes die er waren. Dat je moest gaan raden welk nummer het was. En dan kon je dan dingetjes mee winnen en zo. Was heel leuk.
0: En hoe konden luisteraars daarop reageren dan?
1: Dat was gewoon een online platform waar mensen dan op gewoon...
0: Dus dat was live ook? Dat gebeurde ook live?
1: Het gebeurde allemaal live inderdaad. Ja, je zag altijd hoeveel luisteraars je had. Het was ergens altijd tussen de 150 en de 450.
0: Okay. Ja.
1: En ik weet dus toevallig misschien ook wel een leuke anekdote. Ik maakte toen op een gegeven moment radio met een vriend van me. Die dan heel erg aan de andere kant van het land woonde. En ik weet dus dat mijn stiefvader luistert. Want die appte mij net. Dus hoor je Onno. En toen hebben we een keer hem gebeld. En toen deden we net alsof hij op een of andere dating site stond. En
0: je stiefvader?
1: Mijn stiefvader inderdaad. Live in de uitzending. En toen, dat vond hij zelf op dat moment heel niet leuk. Nu kunnen we er heel erg goed om lachen. Maar toen hebben we dus net alsof gedaan dat we hem vanuit een dating site aan het bellen waren waar zijn nummer op stond. Nou ja, je doet soms wat rare dingen als je 14 bent.
0: Dat zijn de grenzen in je hoofd nog niet allemaal.
1: Die daar niet
0: ben
1: zo.
0: Niet bewust van.
1: Dat is leuk als je met z'n tweeën op de slaapkamer zit en je belt je stiefvader. Niet zo leuk als er 500 mensen meeluisteren. Maar nu is het een mooi verhaal.
0: En daar heb je nog een opname van bewaard gehouden.
1: Die opname hebben we nog wel, inderdaad. Dus mocht die een beetje vervelend worden, dan heb ik die opname nog. Nee hoor, grapje.
0: Een mooie anekdote. En een mooie tijd. Dus wie weet, in de toekomst, wij zoeken nog mensen hier bij de radio.
1: Nou, ik zei, als ik niet meer tijd heb, dan vind ik dit wel een leuk radioduo, Henk. Dan,
0: Nou, wie weet wat er nog eens van komt als je wat meer ruimte krijgt.
1: Precies.
0: In welke vorm dan ook.
1: Mooi, ja.
0: Die top 3, ik gaf het net aan. Is het echt een top 3 of is het, had het ook in een andere volgorde kunnen zijn?
1: Het had ook
0: in
1: een andere volgorde kunnen zijn. En zoals ik net zei, ik probeer altijd een beetje verhaal te vertellen met muziek.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje een thematiek. Hè. Het thema is, wat hier is natuurlijk een beetje het leven van deze verschillende nummers die ik gekozen heb. En het nummer volgende nummer gaat eigenlijk een beetje over het leven en een beetje over de dood. Want het heet Dead Boys van Sam Fender. En dat heeft hij geschreven eigenlijk nadat hij een hele dierbare vriend van hem verloren is.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat heel erg over, je hebt tegenwoordig natuurlijk de manosfeer en dat je daarin getrokken wordt en dat jongens niet over hun gevoelens kunnen praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt ook ergens het nummer, onze cultuur is, heb je problemen, dan ga je gewoon alcohol drinken. En je praat er eigenlijk niet over. En daar vraagt hij met het nummer eigenlijk aandacht voor. Ook omdat dat misschien wel een van de redenen is dat die dierbare vriend van hem overleden is.
0: Ja.
1: Nou, in deze tijd waarin het ook toeneemt en waarin we steeds meer die manosfeer zien opkomen, vind ik het heel mooi om dit nummer zo te laten horen.
0: Ja, die daar ook met die ziel. Ik zocht ook wel even wat achtergronden bij dit nummer. Mm. En ik las inderdaad dit op internet, wat jij nu net zegt. Was een debuut-CD.
1: Klopt, ja. In 2008.
0: Knap om dan al zo'n nummer te schrijven, maar ik schrok heel erg van dat in het Verenigd Koninkrijk de grootste moordenaar zelfmoord is voor mannen jonger dan 45 jaar.
1: Ja, en heel de Europese Unie staat overigens.
0: Meer dan kanker of verkeersongevallen.
1: Ja.
0: Weet je om hoeveel mannen per week het gaat?
1: Dat weet ik niet, maar
0: ik schrok ervan. 84.
1: 84, dat verbaast me niks, maar het is heel veel. Ja. Maar des te mooier dat hij met dit nummer echt wel, en het is ook gewoon echt een mooi goed nummer om naar te luisteren, daar aandacht voor vraagt.
0: Ja, of het wat oplevert.
1: Dat weet je nooit, maar wij hebben het in ieder geval over nu. Dus maar iets opgeleverd.
0: Het is even op de kaart gezet.
1: Ja, precies.
0: En mocht jij luisteren nu en ook dat soort nare gedachten hebben, daar is 113 voor.
1: 100%.
0: Bel daar vooral heen of chat of kijk even op internet.
1: Goed dat je het zegt,

0: Sam Fender was dat met Dead Boys.
1: Ja, we hadden ze even omgedraaid.
0: Ja, we hebben iets. Ja. We hebben niet opgelet.
1: We hebben niet opgelet.
0: Vertel.
1: Wil je dan over het andere? Ja, nee, we hebben we waren

0: zo met de laatste twee nummers bezig, denk ik. Dat we even, en dat is natuurlijk niet. Murphy de Sons gaat ons zo meteen opbellen dat ze dat niet leuk vinden, denk ik. Dat
1: we die krijgen we zo boos. De opzeggingen van het lidmaatschap.
0: Zeker, dat soort dingen inderdaad. Want die zijn we even vergeten.
1: Maar de goede luisteraar heeft wel in de gaten dat daar Mumford & Sons nog tussen zat met Hopeless Wanderer.
0: Zeker, ook een heel mooi nummer inderdaad. En die eigenlijk gaat over aan de ene kant heel erg veel vrijheid willen, maar aan de andere kant je dan eenzaam voelen en ook ergens bij willen horen. Dus een beetje die tweestrijd, die innerlijke tweestrijd van vrijheid en ergens bij willen horen, dat gaat eigenlijk, daar gaat
1: Heb jij dat gehad, over. Die tweestrijd, toen je jong was?
0: Ja, nou ja, niet. Ik heb met mijn vrienden, zo heb ik altijd heel erg fijn gehad. Familie was iets hele fijne, zeg maar, echte familie. Maar we hadden niet echt een andere familie, dus dat was misschien wel een gemis. Mm-hmm. Maar nee, niet zozeer echt zoals in het nummer beschreven wordt, denk ik.
1: Nee. Je had wel een vriendengroep waar je mee terecht kon, ook als het wat moeilijker met je ging, zeker. Om het even zo te zeggen.
0: 100%, ja.
1: Een lol maken is natuurlijk makkelijk, maar ook, die andere kant.
0: Ja, was ook eigenlijk dat is weer een link met Dead Boys inderdaad, van je kunt wel gaan drinken en alleen lol maken, maar soms is het ook goed om even diepe goede gesprekken te hebben.
1: Ja. Oh, mooi dat je dat toen al had.
0: Zeker.
1: We zijn ik kijk even op de klok. Ja, we hebben niet zoveel tijd meer. aangekomen bij jouw laatste plaat.
0: Zeker,
1: vertel eens.
0: Nou, dat gaat eigenlijk wel. We begonnen met Hometown en we eindigen met Hometown. Hometown, het begin was heel erg vrolijk en blij en jij bent mijn Hometown. En ik voel je thuis bij mij en dat soort zaken. En deze hometown hier is eigenlijk een hele depressieve hometown. Je hometown is eigenlijk eentje van depressie en je niet goed voelen. En daar proberen los van te komen. Mm-hmm. Dus een hometown kan aan de ene kant een heel vrolijke betekenis hebben. Maar als je wat minder vrolijk in het leven staat en misschien wel met depressie kant en dat soort zaken. Dan is hometown misschien ook wel juist een hele plek waar je eigenlijk vandaan wil gaan. En daar gaat dit nummer wat meer specifiek over.
1: En zo zijn jouw eerste en jouw laatste nummer verbonden met elkaar.
0: Zeker,
1: hier. We horen het al op de achtergrond. 21 Pilots. Robin, mag ik jou heel erg bedanken voor je medewerking aan Mijn Dozijn. Mooie muziek.
0: Top,
1: heel anders als begin dit jaar toen je als D66 lijsttrekker hier was.
0: Top.
1: Ga je goed.
0: Jij ook, dankjewel Henk.
1: En nog een fijne dag.
0: Jij ook.
1: Hier is 21 Pilots nummer 1 op de lijst van Robin Palma.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gilling.
1: Een hele goede middag, welkom bij Studio C. Achter de knoppen Adrie Spekkelen. En dit programma zit boordevol met hele interessante onderwerpen. Aan het eind van het uur gaan we stilstaan bij dat het in oktober de maand van de geschiedenis is. En in het kader van die maand van de geschiedenis vindt er een bijzondere bijeenkomst plaats op woensdagmiddag 14 oktober in het kader van Lichaam en Geest. Daar ga ik over praten met de archivaris van de gemeente Ede, Rob Urban. Daarvoor komt Leonie Muiderman langs samen met Diana Fluit. Zij heeft een boek geschreven met een blinde stok de snelweg op. Een persoonlijk boek ook. Zij gaat uitleggen waarom die titel en wat er allemaal achter zit. Elevation. Dat is een groep die u waarschijnlijk helemaal niks zegt. Dat kan kloppen. Het is een Amerikaanse groep uit Los Angeles. Die wel in heel veel landen optreedt. Hoe vaak ze in Nederland opgetreden hebben, dat weet ik niet. Het is een tributeband van U2. En het bijzondere is dat daar een Nederlandse drummer deel uitmaakt van die groep. Hij is dit weekend eventjes in Nederland voor familiebezoek. En dit was de uitgelezen kans om hem even uit te nodigen. Hoe nou iemand uit Nederland in zo'n groep terechtkomt en daar ook nog wel een tributeband voor U2. Het tweede onderwerp, dat is het onderwerp dus daarvoor. Dat is een boek wat verschenen is. Het boek De Duivelsberg. En dat gaat over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Dirk Wisman heeft daar heel veel werk voor gedaan en onderzoek voor gedaan. En daar is dat boek uit voortgekomen. Hij komt daar alles over vertellen. En na de volgende plaat is Willem de Vos hier te gast. Onze verhalenverteller die hier iedere maand komt. En hij wil het vandaag hebben over heel Nederland repareert. Maar eerst nog even daartussenin. Muziek van de drie grote troubadours uit België zijn volgens mij Wannes van de Velde, Rimmel van het Groenewoud en Jan de Wilde. De grootste. Jan de Wilde, hij werd vorig jaar 80 jaar en hij noemt zichzelf liedjesmaker. En in dit liedje uit 1990 vond hij dat hij lang genoeg beleefd was geweest. En hij ging dus los op diverse wezens.

0: Wij gaan door met het verhaal van Willem de Vos. En daar hoort nog een geluidje voor. Gaan we die laten horen, Adrie? Lukt dat? Of gaan we even, kijk even naar mijn techniek.
1: Een verhaal door Willem de Vos.
0: Welkom. Iedere maand ben je hier te gast met een verhaal. En we hadden eerder deze week even contact met elkaar ter voorbereiding op dit programma. Het wordt je eerst een ander onderwerp en later kwam je daar weer op terug, Willem. Hè?
2: Ja, weet je, elke dag is een thema. Elke
0: ja, dat
2: week
0: klopt.
2: Is een thema. Het is vandaag geloof ik Coming Out Day. Het is ook de dag van...
0: Morgen geloof ik. Oh, gisteren op de scholen en zondag officieel internationaal, zeg maar. Ja.
2: En de dag van de daklozen. Maar ik denk, kijk even vooruit, volgende week is de week... van het repareren.
0: Ja.
2: Heel Nederland repareert.
0: Ga je iets dichter bij de microfoon? Hè?
2: Heel Nederland repareert. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is ook een mooi thema. En er zijn prachtige verhalen over.
0: Ja. Ja.
2: En er is ook veel aandacht voor nodig.
0: Dus ja, en voor repareren hebben we gelukkig tegenwoordig ook repaircafés, hè, waar je terecht
2: en
0: kan
2: zelfs
0: met
2: een
0: spullen.
2: Wet. Ook heel... oh, zelfs een wet, ja, die fabrikanten verplicht om dingen reparabel te maken.
0: Dat werd tijd, hè?
2: Dicht te lijmen.
0: Ja, ja, ja. Ja. En komt dat ook in jouw verhaal straks naar voren, dit aspect?
2: Nou, dat gaat vooral over het vakmanschap van mensen die kunnen repareren en in hoeverre dat gewaardeerd wordt.
0: Oké, nou, we gaan luisteren.
2: Eén uit de oude doos. Henry Ford, dus de man van de A-Ford en de T-Ford, die verdiende een vermogen met het aan de lopende band, letterlijk aan de lopende band, produceren van auto's. En toch stond hij bekend als een man die enorm op zijn centen zat. Op een keer was een belangrijke machine in de Ford-fabriek kapot. De technici van Ford zelf konden de oorzaak van het mankement niet vinden. Ford belde ten einde raad een externe technicus. Die keek 5 minuten naar de machine, zette met een krijtje een kruis op een bepaald onderdeel en hij zei, als je dat onderdeel vervangt, dan doet hij het weer. De man bleek gelijk te hebben. Maar Henry Ford schrok enorm van de nota die de man stuurde van $10.000. Ford belde meteen op. Die nota kan nooit kloppen, brieste hij. Je bent hooguit 10 minuten binnen geweest. Ik eis een specificatie. En die kwam een paar dagen later met de post. En daar stond op arbeidsloon $5. Wetend waar het kruisje moet staan, $9.995. Nou, een beetje vergelijkbaar, maar ook wel van een andere orde, is het verhaal over de slotenmaker. De slotenmaker deed er in het begin meer dan een uur over om een slot open te krijgen of het te vervangen. Het kostte hem veel moeite en veel kracht en in de meeste gevallen bleef de deur ook niet heel. Toch betaalden zijn klanten hem graag de gevraagde €70. Met meestal nog een fooi daarbovenop vanwege de zware inspanningen. Maar in de loop van de tijd groeide zijn ervaring en werd hij er steeds handiger in. Op het laatst had hij nog maar 10 minuten of een kwartier nodig om de klus te klaren en bleef de deur gewoon heel. En wat was daarvan het gevolg? De fooien werden steeds kleiner en de mensen maakten steeds heftiger bezwaar tegen een rekening van €70 voor slechts 10 minuten werk.
0: Ja. Wat kunnen we daarvan leren, hè?
2: Dat je vakmanschap moet bewieroken en moet eren. In plaats van te denken van, nou, dat doet hij met 2 vingers in de neus, dus waarom zou ik er zoveel voor betalen?
0: Ja.
2: Als je zelf niet kunt.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat wordt volgens mij, gebeurt ook steeds meer, dat vakmanschap meer beloond en gewaardeerd wordt, toch?
2: Ja, hoewel er toch heel veel, nog steeds heel veel aandacht uitgaat naar wat we met ons brein allemaal kunnen. Mensen die wetenschappelijk opgeleid zijn of HBO opgeleid zijn. Ook belangrijk. Maar zonder al die steunpilaren die zorgen dat de apparaten werken.
0: Nou, dan essentieel, denk ik.
2: Kun je ook de studio hier niet runnen.
0: Ja, dat was het, Willem.
2: Ook voor deze technicus bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Zonder hem zouden we geen uitzending. Mag ik je bedanken weer, Willem, voor iets waar we weer over na kunnen denken, denk ik ook. En wij gaan verder met de volgende plaat. Ik neem je graag mee naar Brazilië voor een lied in carnavalsfeer met een diepere bedoeling. Ik heb het over de zanger Caetano Veloso, die Al Ilie schreef met inspiratie vanuit zijn toen 9-jarige zoon. Het nummer is een ode aan de schoonheid, waardigheid en vreugde van de zwarte gemeenschap en het werk van de zogenaamde Afro-Braziliaanse blok. En de herhaling in dit liedje hoort het zo, die prijst de schoonheid van het bestaan en de kracht van deze culturele beweging.
3: Okay.

0: Koken.
1: Oktober is de maand van de geschiedenis. En het thema is lichaam en geest. Nou, daar heeft het volgende onderwerp niet zo heel veel mee te maken, denk ik. Maar dat ga ik zo overleggen. Maar wel geschiedenis. Geschiedenis van onze omgeving. Ik heb het dan over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Daar is een boek over verschenen. Het boek heet Duivelsberg. En het is geschreven door Dirk Wisman. Die zit bij me. Fijn dat u naar de studio kon komen, meneer Wisman.
2: Fijn dat ik hier kon zijn. Dank u wel.
1: Ja, want er is heel veel over te vertellen. Ik denk dat we wel een uur zouden kunnen vullen.
2: Nou, dagen, denk ik.
1: Ja. Voordat we op dat boek ingaan, wie is Dirk Wisman?
2: Dirk Wisman, geboren in 1966. Actief geweest bij Defensie, ja. Bij het Korps Mariniers. Daarna in het bedrijfsleven. En in 2018 als schrijver, als hobby, ook aan de slag.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik zag ook nog op de website dat u MSS Defense, dat u daar de oprichter van bent. Wat is dat voor organisatie?
2: MSS Defense is een solution provider. En wij leveren allerlei oplossingen voor defensie in binnen- en buitenland.
1: Oplossingen voor defensie?
2: Dat kunnen producten zijn, dat kunnen systemen zijn.
1: En bent u dan intermediair naar fabrikanten die spullen leveren?
2: Wij zijn ook distributeur. Dus wij zorgen ook zeg maar dat materialen van de fabrikant naar de eindgebruiker.
1: Maar er is toch rechtstreeks contact tussen defensie en de fabrikanten?
2: Niet altijd.
1: Is dan de rol van
2: niet
1: jullie?
2: Wij hebben zeg maar ook de vakkennis. Dus we hebben aan de ene kant hebben we kennis van de aanvragen van de defensiedomein. Aan de andere kant hebben wij kennis van wat de markt te bieden heeft. En daar zijn wij dus de intermediair.
1: Heel actueel, denk ik.
2: Wat zegt u?
1: Heel actueel is dat.
2: Absoluut.
1: Maar daar gaan we nu verder niet op in, want u zit hier voor wat anders. Sinds 2019 doet u intensief onderzoek naar de gevechten die plaatsvonden in Reinen bij de Grebbeberg. Waar komt die fascinatie uit voort?
2: Dat komt omdat de broer van mijn opa daar is gesneuveld. En dat was een verhaal in de familie wat als kleine jongen een beetje langs jou heen gaat.
1: Ja.
2: Maar op een familiebijeenkomst hoorde ik dat mijn overgrootmoeder tot aan haar dood zeg maar niet heeft kunnen leven met de zijn dood. En dacht dat hij dus ook in krijgsgevangenschap was verdwenen, et cetera, et cetera. En toen was ik eigenlijk getriggerd om te kijken wat er echt aan de hand was. En toen was al snel het hoofdstuk over mijn oom Wim, de broer van mijn opa, geschreven. Nou, het ene hoofdstuk was klaar, het tweede hoofdstuk. Ja. En langzamerhand ontstaat er dan een boek.
1: En word je dan gegrepen door het verhaal?
2: Absoluut.
1: En wat zijn dan de bronnen voor het boek wat u geschreven hebt?
2: Nou, de bronnen zijn legio. Er is zeer veel onderzoek gedaan naar de Grebbebergen. Omdat de legerleiding daar toch lafheid zag en daar uitgebreid onderzoek naar deed.
1: Ja.
2: En er zijn dus duizenden documenten over de strijd bij de Grebbeberg. Die zijn online beschikbaar. En dat is een uitermate grote bron van allerlei materiaal dat ik gebruik heb voor mijn boek.
1: Mm-hmm. Ik las op uw website dat het op een gegeven moment dat u het haast voelde als een soort chaos door de hoeveelheid informatie die er was. Hoe krijg je daar dan ordening in, vraag ik me af.
2: Ja, door het te lezen en door toch zeg maar het ene document met het andere te verbinden, naar de dwarsverbanden te kijken.
1: Een soort puzzel is het dan?
2: Het is
1: die
2: een absolute puzzel. Ja? Absolute puzzel. Er is daar toch in een aantal dagen is daar zo waanzinnig veel gebeurd.
1: Want het boek gaat maar over 4 dagen toch, of niet? Begreep ik?
2: Het gaat uiteindelijk over 4 dagen. En zeg maar met een focus op 2 dagen. De echte strijd op de Grebbeberg is van zaterdagochtend tot maandagochtend. Dus een dikke 48 uur. Ja, en in die 48 uur is er onnoemelijk veel gebeurd. Het was één grote chaos op een relatief kleine oppervlakte in een relatief beperkte tijd.
1: Nou zijn er al veel boeken over geschreven, over wat er toen gebeurd is.
2: Dat klopt.
1: Toch ontbrak er iets aan waardoor u dacht, ik ga daar weer een boek over schrijven.
2: Ja, dat klopt. De meeste boeken, die zijn als je naar het militaire niveau gaat kijken, geschreven op compagniesniveau, op bataljonsniveau. Iedereen kent de verhalen van majoor Jacometti, van majoor Landsaat en noem maar op. Maar de verhalen van de enkele man, van de dienstplichtige Vaandrig, van de dienstplichtige sergeant die daar gevochten hebben, ja, die ontbraken wat mij betreft. En ik heb vanuit hun perspectief een chronologisch en geografisch logisch verhaal proberen te schrijven.
1: Dus chronologisch is in de tijd en geografisch is de plek waar het plaatsvond op de Grebbeberg, zeg maar.
2: Dus zeg maar, mijn boek volgt zeg maar van oost naar west alle belangrijke gevechten.
1: Gedurende vier dagen. Ongelooflijk. Ja. Nou heb ik begrepen, u hebt dagboeken gebruikt, u hebt verslagen gebruikt en uiteindelijk 31 verhalen in die volgorde die u net aangaf gebruikt. Welk persoonlijk verhaal of verslag heeft het meest indruk op u gemaakt en waarom?
2: Ja, ik denk toch het verhaal van de luitenant Niemands Verdriet. Daar zijn toch wel dingen over te vermelden. Hij zit op het Hoornwerk. Die levert daar toch een interessante strijd. En het meest aangrijpende is dat hij zeg maar als enige al tijdens de Tweede Wereldoorlog gestraft is voor het feit dat hij zeg maar laf zou zijn geweest. Dus hij is zeg maar in de Tweede Wereldoorlog is hij in staat van beschuldiging gesteld en is hij ook zeg maar gestraft
1: op welke voor manier?
2: Lafheid.
1: Is hij gestraft?
2: Hij heeft 1 jaar celstraf gekregen.
1: Tijdens de oorlog?
2: Tijdens de oorlog, ja. Ja.
1: En u geeft in het boek aan dat dat toch iets anders is, dat verhaal?
2: Nou, dit is natuurlijk dat we destijds werden met de maat van toen gemeten. En nu meten we met de mate van nu. Mm-hmm. En ook met de informatie van nu.
1: Ja.
2: Ja, en dan wordt het toch zeg maar anders gekeken tegen incidenten die toen als volledig normaal werden beschouwd. Hè, want destijds. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld de executie van sergeant Meijer. Ja, dat gebeurt niet volgens het oorlogsrecht van destijds. Hè, maar ook niet volgens de normen en waarden van vandaag. Er zijn toch hele aparte gevallen. En als je erin gaat verdiepen, is eigenlijk de strijd bij de Grebbeberg is een opeenschakeling van allerlei aparte, noemenswaardige
1: situaties. Er zijn ook een aantal mensen door eigen vuur overleden, las ik.
2: Klopt. Daar gaat een tweede boek van mij over, Eigen Vuur. En in de oorlog is het zo dat er altijd eigen vuur is. Hè. Dat doen we vandaag blue on blue. En dat gebeurt, hè, dat is in Afghanistan gebeurd. En dat gebeurt normaliter per ongeluk. Ja, maar in de Grebbeberg is er sprake van eigen vuur op bevel.
1: Dan gebeurd na die 4 dagen in mei?
2: Nee, tijdens de 4 dagen.
1: Maar waarom heeft u dat niet in dit boek dan meegenomen?
2: Dat staat er wel in. Een aantal incidenten staan daarin.
1: Ja.
2: Maar dat onderwerp aan zich is dusdanig veelomvattend en belangrijk dat daar een eigen boek over geschreven wordt.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, want we hebben het dan niet over 10 mensen of over 20 mensen. Maar zeg maar in mijn boek Eigen Vuur toon ik min of meer aan dat 1 op de 4 of 1 op de 5 gesneuveld zijn door eigen vuur. En ook door bewust eigen vuur, dus op commando.
1: 1 op de 4?
2: 1 op de 4.
1: Van de
2: 400.
1: 400.
2: Hè, en dan is zeg maar het bevel.
1: 100 mensen. Ik schrik even van dit aantal.
2: En het staat ook zwart op wit, hè, de bevelen. Hè.
1: Ja.
2: Hij die zich terugtrekt, stelt zich bloot aan doodgeschoten te worden.
1: Ja,
2: dus de mannen die zich wilden overgeven of wilden terugtrekken, daar werd bewust vuur op uitgebracht.
1: Daar gaat een nieuw boek van verschijnen.
2: Ja.
1: Ik kijk op de klok. Helaas, meneer Wisman, onze tijd is alweer voorbij. Ik vind het heel jammer, maar we hebben in grote lijnen even wat dingen hierin behandeld. Duivelsberg is het boek waar we het over gehad hebben.
2: Ja.
1: Is nog verkrijgbaar gewoon in de boekhandel. Als dat nieuwe boek verschijnt, dan zouden we u graag weer in de uitzending willen hebben om daarover te praten met u.
2: Nou, fantastisch. Ik kom graag.
1: Heel graag. Mag ik u hartelijk danken en graag tot een andere keer. Dus
2: graag gedaan. Tot ziens.

0: Ja, dit was een heel bijzonder liedje wat je hoorde. België, ja, in het eerste nummer stond ik er ook al bij stil. Die kent heel bekende leuke bandjes. Leave a Light On is een bekende single van de post-rock band Marble Sounds, uitgebracht in 2013. Het melancholische nummer is hun grootste hit. En de tekst van het nummer gebruikt nacht en een klein lichtje als metafoor voor een relatie die stroef loopt. En hoewel de zanger zingt dat hij een lichtje aan kan laten voor de ander, realiseren beide partners zich gaandeweg dat een klein lichtpuntje niet genoeg is om de relatieproblemen volledig te laten verdwijnen. En het duet aan het eind benadrukt dat ze allebei aan zullen moeten werken aan die relatie. En daarmee zijn we aangekomen bij het volgende onderwerp.
1: Studio C Muziek.
0: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Jorgen.
1: Ja.
0: Ingmar Aloff zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik.
1: Familiebezoekje.
0: Ja, een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nu zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, ja, precies, dat kan me wel voorstellen. Ja. Ja. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website.
1: Klopt,
0: waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Ja, van mijn ouders ook, van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze het eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze van, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend. En die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles met een Duitse-Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee,
1: en we zouden daar voor nieuwjaar zouden we met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent,
1: nee,
0: toch?
1: Niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers.
0: Ja.
1: Nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje. Ben ik naar Los Angeles verhuisd. En daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus
1: dat
0: best
1: was
0: wel
1: in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut
0: hoe voelt dat?
1: Niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten, maar dat doe ik
0: ja,
1: natuurlijk
0: dat
1: niet.
0: Valt
1: zoals
0: wel
1: Jan
0: mee.
1: De Bont en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook benieuwd naar of dat
1: het
0: geval
1: hoor,
0: was.
1: Dat is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is
1: de hele
0: dat
1: nuchtere
0: die,
1: Nederlander.
0: Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, ja, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen LA en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja.
0: Ja,
1: even met de koter spelen. En dan,
0: Ja, maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten, heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van Elevation, wat de tribute band is.
1: Ja.
0: Dus buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, hè? Mag je nou zomaar een tribute band oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tribute band
0: Want even een beetje cru gezegd, jullie varen mee op het succes van U2 en jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort dingen?
1: Met auteursrechten is het zo, voor zover ik weet, dat als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: En niet als je ermee verdient door
1: live
0: zo,
1: spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben.
1: Dat
0: mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA en dergelijke.
0: Heb je enige relatie met U2 buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Het was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt
0: dat
1: me hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: Ook, en ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Want nou, ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge,
0: ja.
1: Dallas Shue, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach. Ook in de Los Angeles regio. En die stond stil en die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, Elevation. Hij zei, nou, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje. Ja.
0: Ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja. Dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebril op en zo.
1: Ja,
0: dat,
1: de stoere zonnebril.
0: Nou ja, het is maar een pose, hè?
1: Ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas kan nog veel met je willen bespreken. Maar ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Renen.
1: Bolle,
0: ik vond het een beetje onduidelijk op de website. Hoe laat?
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, ja, dat is gewoon pauze om even wat te drinken. En
1: ja,
0: zo.
1: Precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van
0: tevoren. Volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk. 27, dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aandacht gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag ik je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van Elevation, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bol Eet in Renen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: Super.
0: Hartelijk dank. En wij sluiten af met een stukje van volgens mij Elevation van U2, wat jullie hoofdnummer is eigenlijk.
1: Zeker spelen.
0: Daar beginnen jullie ieder optreden mee, heb ik begrepen.
1: Niet elk optreden, ligt er een beetje aan. Maar we spelen het elk optreden.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Studio C evenement.
1: Met een blindenstok de snelweg op is een persoonlijk boek, geschreven door Leonie Muiderman en Dirk van der Glind. Hoe ga je verder als je leven je heeft stilgezet? Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beide. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
2: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
1: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
1: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
2: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
1: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè? Nee. Er zit wat fictie in.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. Mm. En in dit boek heb verwerkt.
1: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
1: Ja, je leven staat volledig
2: compleet.
1: Op de kop, denk ik. Hè?
2: Ja, compleet.
1: Alles moet je herijken.
2: Ja, zeker.
1: Je werk, hoe je leeft, huis waar je woont.
2: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
2: Ja.
1: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval aan de kapster, als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
2: Ja.
1: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd, dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
1: Hoe bedoel je dat? Dat dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
2: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik. Ja.
1: En ja, het is, je bent al geen 17 meer, je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
2: Ja, dat is een hele goeie, want ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord accepteren, want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt. Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij. Ja.
2: Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
2: Ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven. Een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
2: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat ik, mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken. Om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders. Ja. Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in grotere getalen
1: uit te brengen. En het wat breder te trekken. Niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om en zich dat, een beetje te kunnen verplaatsen.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, nou ja, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. En ja, wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee,
2: dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
3: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
3: Nee.
1: Dat is pas later gekomen.
3: Nee. Ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd.
3: Ja.
1: Oh, toen zijn jullie.
3: Toen zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
3: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
2: Ja.
3: En dat liep helemaal niet goed. En ja, zo is het denk ik gestart dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Ah, ja,
3: en
1: ja, ja.
3: Nou ja, dat hebben we inmiddels anders georganiseerd via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd en al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
3: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.

0: wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt, want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
0: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel, het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja. Nou, en dat wie wil dat niet? Dat is de basis, is denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of is die er al?
0: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus er gaat ook wel iets ontstaan.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: dat je hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen?
0: Nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen.
0: Recht te
1: zeg
0: doen,
1: maar.
0: Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
0: Dank je wel.

0: In 1978 kwam het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Toto uit. En dit instrumentale nummer, Charles Anthem, is de allereerste track van dat debuutalbum dat de band direct op de kaart zette.
1: Studio C, geschiedenis.
0: Oktober, dat is de maand van de geschiedenis en het thema dit jaar is lichaam en geest. En het historisch Café Ede, dat gebeurt op woensdagmiddag 14 oktober, staat stil bij dit thema met 3 lezingen. En daar ga ik praten nu over met Rob Urban, de gemeentearchivaris, want die weet hier alles van. Rob, fijn dat je even langs wilde komen.
2: Dankjewel.
0: En kon komen ook. Je bent gemeenteargivaris, wat houdt dat eigenlijk in? Vind kort.
2: Heel kort, ik beheer de overgedragen archieven van de gemeente.
0: Ja.
2: En nou ja, wij zorgen er ook voor dat wij mooie archieven hier uit de gemeente Ede zelf bij ons onderbrengen. Zodat we die ook aan geïnteresseerden kunnen laten zien.
0: En als kind wilde je al archivaris worden? Hoe werkt nou zoiets dat je daarin terechtkomt?
2: Nee, vroeger heb ik daar nog niet echt over nagedacht.
0: Nee,
2: dat is pas later gekomen.
0: Ja,
2: ik heb geschiedenis gestudeerd.
0: Oh, ja.
2: En vervolgens dacht ik van, wat wil ik nou verder? En toen heb ik vervolgens archiefwetenschappen in Amsterdam gestudeerd. En nou ja, toen
0: uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen. Ik ben er nooit geweest. Is dat groot, dat gemeentearchief in Ede?
2: Het is redelijk groot. Er zijn natuurlijk veel grotere gemeentearchieven of regionale
0: Tuurlijk, Amsterdam.
2: Ja, of het Gelders.
0: Ben je er wel eens geweest trouwens?
2: Ja.
0: Is dat indrukwekkend?
2: Het is allemaal heel groot.

0: het Nationaal Archief in Den Haag bijvoorbeeld. Ja, dat is heel erg indrukwekkend.
1: Ja.
0: Dus,
1: en is het gemeentearchief voor iedereen toegankelijk?
0: Ja, het is voor iedereen toegankelijk. Het is,
1: dus ik kan daar gewoon heen of tijdens een afspraak maken?
0: Tijdens bezoektijden kun je er gewoon naartoe. Ja. Het handigste is natuurlijk om een afspraak te maken om aan te geven wat je precies zoekt. En dan,
1: Zoek jij dat op of je collega uit de grote kast? En
0: mijn collega's.
1: Moeten we handschoentjes aandoen?
0: Je hoeft geen handschoentjes aan.
1: Oh, dat hoeft niet?
0: Nee, nee.
1: Ook niet voor hele oude stukken van eeuwen oud?
0: Je krijgt ook niet alles te zien natuurlijk. Oh. Hele oude stukken die blijven gewoon...
1: Maar misschien is er al een gedeelte gedigitaliseerd, zodat je het via internet kan vinden.
0: Er zijn ook aardig wat... archieven al gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld het oorlogsarchief wat we hebben is helemaal gedigitaliseerd.
1: Kijk aan.
0: En er zijn ook andere stukken die wij ook al hebben gedigitaliseerd.
1: We gaan naar 14 oktober, Rob. Ja. Dan vindt het volgens het Historisch Café plaats in het gemeentearchief. Dus 3 lezingen zijn er die middag. Die zullen het Edese verleden rond dit thema van verschillende kanten belichten. Is er veel informatie te vinden ook over dit thema in het archief?
0: Er is zeker veel informatie over te vinden in het archief.
1: Want ik las ook herstellingsoord voor rustbehoevende ambtenaren hebben we in Ede gehad. Het HORA.
0: Klopt.
1: Ik kende de naam HORA wel, maar ik wist niet dat dit de afkorting was. Dat is lezing 1 hè, van Peter van Beek die daarover gaat.
0: Peter van Beek is oud archivaris van de gemeente Ede.
1: Ja.
0: En hij heeft een heel groot dik boek geschreven over de geschiedenis van de gemeente Ede.
1: Oh,
0: en daar is één onderwerp. Is dus,
1: dus dan weet hij er ook heel veel van.
0: Hij weet er zeker veel van.
1: Hij is jouw vorige collega, je ex-collega.
0: Hij is nog steeds werkzaam voor de gemeente.
1: De tweede lezing is Verborgen Wedstrijd. Dat is de geschiedenis van het Edese voetbal. En dan neemt Jan Randewijk ons mee. Hè?
0: Klopt. Hij gaat dieper in op de verborgen wedstrijden die voetballers spelen. Dan moet je rekening houden met wat gebeurt er met een voetballer als hij een hele belangrijke penalty mist. Hoe werkt dat door in zijn geest? Ja, of wat kun je leren van het voetbal? Het is niet altijd winnen, je kunt ook verliezen. Dus het kan je ook iets brengen. En daar gaat...
1: En dan gerelateerd naar clubs hier in Ede?
0: Ja, met name ook clubs, maar ook gewoon voetballers zelf. Bijvoorbeeld denk aan Marco van Basten, die op jonge leeftijd, 28 als ik het goed heb, heeft moeten stoppen.
1: Ja.
0: Ook omdat zijn lichaam het niet meer aankon, omdat hij helemaal kapot geschopt is.
1: En wat dus doet,
0: wat
1: met
0: doet dat met je?
1: Oh, dus de hele verdieping daarbij.
0: Ja, maar ook mensen hier uit Ede, voetballers.
1: Die komen ook aan de orde
0: als
1: in die
0: goed
1: lezing.
0: Is, komt er ook,
1: Lezing 3. Onbegrepen in stilte de opkomst van psychiatrische hulpverlening aan doven. Nou, die geschiedenis kennen we natuurlijk. Die is actueel met de Riethorst en de Gelderhorst in Ede.
0: Klopt helemaal,
1: Maar wat is daarover te vertellen, vraag ik me af.
0: Daar is heel veel over te vertellen.
1: Ja. Okay.
0: Peter, die neemt ons daar dieper op in. En die gaat het met name hebben over de psychiatrie. En hoe dat tot stand kwam. Omdat voor doven voor die tijd heel weinig meer werd gedaan. Er werd weinig onderzoek naar gedaan. Ze werden eigenlijk weggezet, om het zo maar te zeggen, de doven.
1: Nou, klinkt heel interessant.
0: Is ook heel interessant.
1: Tot slot, het Historisch Café is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe moeten we ons aanmelden?
0: Ja, er zijn nog plaatsen vrij en je kunt je aanmelden via gemeentearchief. @ede.nl.
1: Gemeenteachief@ede.nl. Mag ik heel erg bedanken, Rob, voor deze toelichting. Komt dat allemaal? Vindt dus plaats woensdagmiddag, hè?
0: Ja.
1: 14 oktober tussen 16:30 en 17:00. En de inloop is, de start van de inloop is 15:00.
0: Klopt helemaal.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: En je hoort de laatste minuten Bok Espok, een van de meest bekende en iconische composities van de Baskische Trixita, speler en muzikant Kepa Junkera. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste minuut van Studio C vandaag, die helemaal vol zat, zoals u merkte. Ik wens u nog een hele fijne dag. Graag tot een andere keer bij Studio C. Ik dank Adrie Spekle voor de techniek. Volgende week zit hier in dit programma mijn collega Ruben Landman. Tot een andere keer.

0: van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 239. Met op techniek vanavond, kalme rots in iedere branding, Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Jarenlang bracht Lars de Jong als politieagent anderen het slechtste nieuws denkbaar. Maar als zijn eigen vrouw ongeneeslijk ziek wordt, moet hij dat gesprek met zijn eigen kinderen voeren. Lars schreef hierover een prachtig, mooi, indringend en liefdevol boek getiteld Je mag verder. En hij is hier om erover te vertellen. Peter, zullen we gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan we dat doen.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja, tijd om wakker te worden, want het is inmiddels oktober. Maar dit is ook gewoon een heel mooi liedje van Green Day, wat zanger Billy Joe Armstrong schreef nadat zijn eigen vader overleden was. Lars de Jong, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ontzettend trots dat je hier bent. Ik vind het heel mooi dat je hier bent. We gaan er ook een hele mooie uitzending van maken. Maar eerst, voor de luisteraars, stel je even voor. Wie is Lars de Jong? Waar kom je vandaan? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Wie ik ben, heb je net gezegd. Dagelijks leven werk ik even bij de politie.
0: Ja.
1: En daarnaast ben ik... Dat heb ik het boek geschreven natuurlijk van Je Mag Verder. Wat eigenlijk wel mijn grootste passie geworden is. Omdat eigenlijk daarin... ga je iets meer van jezelf geven. Dus eigenlijk waar je echt mee verbonden bent. Dus dat vind ik eigenlijk nog leuker dan het werk wat ik doe.
0: Ja.
1: Niet dat ik het werk niet leuk vind, maar dit is iets wat echt persoonlijk van je is. En dat daardoor ga je wel meer aan zelf, vind ik.
0: Ja. Maar er is wel in het... ook in de promo's van het boek wordt wel de link gemaakt met... wat ik net ook zei voordat de uitzending begonnen. In je werk als politieagent heb je heel veel moeilijke gesprekken moeten voeren. Maar het kwam op een gegeven moment wel heel dichtbij.
1: Ja, klopt. Ja, normaal gesproken, als je ergens voor je werk naartoe gaat en je gaat, er is ergens een ongeluk gebeurd, iemand is overleden, je moet slecht nieuws gaan brengen, is het niet jouw verdriet. Het is, je komt bij andere mensen aan. Je weet wel, het moment dat ik nu aanbel, je gaat wel het leven van die mensen verwoesten, want je gaat slecht nieuws brengen.
0: Ja.
1: En dat is verschillend geweest. Het is van kinderen, van oudere mensen, verkeersongevallen, iemand die zelfdoding, noem maar op, voor alles wat. Maar daar ben je en je voelt het gesprek. Je ziet de emotie, je voelt de emotie. Je zorgt dat de mensen in ieder geval wel een soort van opvang hebben vanuit hun eigen inner circle van kan iemand bij hen zijn. Maar vervolgens verlaat je en denk je wel, nou poeh, dat was heftig. Maar dan ga je naar huis.
0: Ja, wil ik zo meteen absoluut met je verder over. Maar ik wil eerst even voor de luisteraars uitleggen. We gaan het hebben over een onderwerp vanavond wat best wel een beetje beladen is.
1: Ja.
0: Tenminste, er kan best wel een beetje een taboe of een zwaar deken op rusten. Mm-hmm. Als je het hebt over overlijden of over sterven. Ja. Of de periode daar naartoe. Maar jij hebt het boek geschreven met heel veel ruimte voor mooie, tedere, humorvolle en stoere verhalen. Want ik heb het boek er helemaal uitgelezen. Mm-hmm. Dus ik vroeg jou, moeten we vanavond het format aanpassen? En toen was jij heel resoluut. Toen zei je, nee, we maken er een gewone uitzending van.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we ook gewoon doen. We hebben straks de korte quiz. We hebben in het tweede uur de gastentrek voor je. Mm-hmm. En het is best wel een stevig onderwerp wat we gaan bespreken. Maar we gaan het ook doen met oog voor het leven. Is dat mooi omschreven zo?
1: Ja, zeker. En ook omdat iedereen gaat wel op een bepaalde manier met verlies te maken hebben. Of heeft er al te maken mee gehad. Dus vaak willen we het gesprek uitstellen. Of we niet gaan voeren pas als het er is. Maar soms is het ook goed als je vooraf al erover gesproken hebt.
0: Ja.
1: Heel mooi om zo te doen. Absoluut.
0: Nou, dan hebben we die disclaimer alvast even gemaakt.
1: Ja.
0: Even terug naar die moeilijke gesprekken die je hebt moeten voeren als politieagent.
1: Mm-hmm.
0: Een van de dingen die ik me afvroeg, je hoort wel eens dat in sommige gevallen zo'n gesprek ook voor jullie als agenten best wel een stukje moeilijker is.
1: Mm-hmm.
0: Is dat het verschil tussen iemand die op leeftijd is en natuurlijk overlijdt versus een kind wat maakt dat een moeilijk gesprek soms nog moeilijker?
1: Ja, het kan je gaat toch iets of refereren aan je eigen situatie. Wel eens een keer een reanimatie gehad van een baby die overleed. En dan denk je, zelf ook kleine kinderen. Dus dat is wel heftig.
0: Ja.
1: Ook was een keer een slecht nieuwsgesprek moeten voeren waarbij twee persoonlijk waarschijnlijk om het leven waren gekomen bij een auto-ongeluk. Maar die auto was uitgebrand. Dus waar alleen allemaal resten waren er zichtbaar. Dus we moesten een tandenborstel, andere spullen halen, een kam voor DNA. En dan ga je een gesprek voeren wat eigenlijk heel ongemakkelijk is. Ja, waarschijnlijk is die en die overleden. Maar we hebben dat nodig. Dus dan ben je ook eigenlijk heel zakelijk wel bezig. Terwijl je ook ruimte hebt voor emotie.
0: Ja.
1: Maar ook was dat je gewoon iemand eigenlijk heel... die is gewoon qua ouderdom overleden. En denk je, oké. Ja, en mensen verwachten het wel, toch verdriet. Maar ja, toch een mooie leeftijd. En dan ga je er ook wel eerder weer door.
0: Ja. Ja, dus daar zit verschil in.
1: Ja, absoluut.
0: Nou heb je bijna aan het eind van het eerste je boek, heb ik gelezen alsof het in twee delen is geschreven. Mm-hmm. Hè? Tot het moment waarop je Jeanette moet begraven. En dan het tweede deel is als het leven weer verder gaat. En dat je de draad weer moet oppikken. En aan het eind van dat eerste deel beschrijf je wat je had aan de ervaring als agent in het voeren van de gesprekken rondom het einde en het verlies van Jeanette. Wat ik me toen afvroeg toen ik dat las. Heeft de ervaring die je nu beschreven hebt in dit boek ook iets veranderd aan hoe je de gesprekken voert als politieagent?
1: Ja, ik heb wel in ieder geval, omdat ik nu ook in leidinggevende functie zit, heb ik niet meer dat ik aan bij de deuren langs ga om aan te bellen.
0: Ja.
1: Maar je hebt wel andere slechtere of andere gesprekken waarbij iemand zijn contract niet verlengt of iets anders. Iemand die niet functioneert. Is natuurlijk wel heel iets anders dan iemand overlijdt.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet dat ik de empathie die je hebt of sympathie voor zaken, die blijven wel. Ik heb niet echt iets helemaal maar anders gedaan. Het is wel dat ik wel merkte toen ik het mijn eigen kinderen moest vertellen. Dat ik dacht van ja, ik ben getraind hoe je het moet doen. Ik weet hoe ik het ga doen, maar ik begon en brokken je keel.
0: Ja.
1: Dus dan merk je ook dat het denk ik je eigen emotie is, dat die dichterbij kwam. Maar het is, ik heb niet dat ik het anders doe of dat ik het lastiger vind om iets te doen weer. Nee, dat heb ik niet ervaren.
0: Nee. Dus de manier waarop jullie getraind worden om dit te doen is ook een allesomvattende goede methode, zeg maar.
1: Ja, hoe ik hem ervaren heb wel.
0: Ja.
1: En nu vanuit de politieacademie waar ik dan ook werk, vind ik wel heel goed dat we de aandacht aan besteden. En ook van het gesprek zelf. En het is ook belangrijk dat je weet van wat de woorden die je kiest. En ook van dat jouw woorden ook effect hebben op het rouwproces van de personen bij wie je het vertelt.
0: Ja.
1: Dus dat je wel heel bewust moet zijn van hoe je het zegt.
0: Ja.
1: En als iemand vraagt van wat is dan gebeurd? Als je het niet weet, vul het niet in. Zeg je, dat weet ik niet. Dat ga ik wel even voor je navragen. Daar kom ik op terug. Dus ga niet dingen zelf invullen of zelf verzinnen. Dus dat zijn wel wat we ook willen meegeven altijd.
0: Ja.
1: Je moet gewoon heel feitelijk en natuurlijk wel met ook gevoel brengen. Maar het is niet jouw verdriet wat je brengt. Maar je moet wel openstaan voor het verdriet van de ander die er is.
0: Op dat gebied, hè, en dan gaan we even naar de muziek toe die jij hebt meegenomen. Vind je jezelf daarin nu een ervaringsdeskundige?
1: Ik ben benieuwd wanneer je het van jezelf mag zeggen. Ik heb wel heel veel gesprekken gevoerd. En ik weet niet of, als ik denk omdat je nu met je eigen kinderen moest voeren, dat je dan ervaringsdeskundige bent. Ik heb wel de verschillende emoties gezien wat kan gebeuren. De een kan vol verbazing kijken. De andere kan echt neerstorten. En de ander gaat lachen van, waar heb je het over? Dat klopt niet.
0: Nee.
1: Dus je weet welke reacties je kan krijgen van wat je uit een theorie en ook qua rollenspel geleerd hebt. Ook in de praktijk ervaren. Dus ja, ik heb heel veel gesprekken gevoerd. En ik weet wel hoe ik erop reageer. Dus ik weet niet of je dan ervaringsdeskundige bent, maar ik weet wel hoe ik het moet doen.
0: Ja. Ja. We hebben wat nummers, die heb jij uitgekozen.
1: Ja.
0: Je zei, een paar nummers heb je me van verteld wat de betekenis, daar komen we later op. Maar heel veel was ook gewoon, nou dat komen we wel op in de uitzending. Dus ik ga dan toch voordat ik een nummer ga draaien, even aan je vragen wat de link is die je hebt. Ik heb klaarstaan Stella Lefty met Boston.
1: Oh, dat vond ik eigenlijk een heel mooi nummer. Gewoon vrolijk.
0: Ja.
1: Ik denk eventjes wat anders. Dat ik alleen maar muziek van de uitvaart zou doen bijspreken. Ik vond het wel een leuk, vrolijk nummer wel eigenlijk.
0: Nou ja, dat is een hele goede reden om hem te draaien, denk ik. Zou het gaan doen?
1: Ja,
0: komt-ie aan.

0: Alex Warren Passenger. En dat is een nummer uit 2026, uit dit jaar. Dus dat rijst het vermoeden dat jij deze ingefluisterd hebt gekregen als tip.
1: Ja, van mijn dochters.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Dat klopt.
0: Ja. En die vonden dit een leuk nummer?
1: Ja, gewoon ook een vrolijk nummer. Dus ja. Die mocht erbij.
0: Ben je nog een beetje bezig met muziek van nu? Of komt dat vooral via je dochters binnen?
1: Nou, zelf niet zo. Ja, ik vind Ed Sheeran, ben ik echt wel fan van. Dus ja. dat is meer van nu. Maar de rest is meer van die meiden.
0: Ja, ja. Ja, ik ken het. Ik ben ook heel lang muzikaal opgevoed door mijn kinderen. We gaan het hebben over het boek wat je geschreven hebt. Ik heb tegen je gezegd in de voor het gesprek wat we hadden voordat de uitzending begon. Ik ben niet echt een lezer, maar deze heb ik bijna in één adem uitgelezen. Mm-hmm. Dus dat zegt wat over de impact van het boek. Ik neem aan dat jij wel wist hoe je moest schrijven voordat je aan het boek begon. Ik neem aan dat je rapporten hebt geschreven, processen verbaal hebt geschreven. Maar dat is toch heel wat anders dan een boek schrijven. Ja. En dan ook nog eens een boek wat zo ontzettend dichtbij komt. Wat jouw verhaal vertelt. Wat echt, waarbij je ook jezelf bloot moet geven.
1: Ja.
0: Wanneer had je voor het eerst het idee dat je dacht, ik wil dit wel in een boekvorm gaan gieten, wat ik meegemaakt heb?
1: Nou, dat was eigenlijk dat ik wilde de kinderen, eigenlijk Olivia en Carice, wilde ik meegeven met wat er was gebeurd. Want zij waren 8 en 9 toen Jeanette overleed.
0: Ja.
1: Eigenlijk heel jong. En ik merkte dat zij herinneringen met elkaar gingen koppelen. Of in ieder geval een soort aangesproken herinnering. Ik had iets verteld en dan dacht ze dat het hun herinnering was. Maar ze hebben in die situatie ook heel veel voor mij betekend. En ik had van een student op de academie, die had een wandeltocht door Spanje gedaan, had hij een boekje van geschreven. En dat was iets maar misschien 50 pagina's. En ik had die mee en ik las hem. En ik denk, hey, ik lees net of ik dan met je meeloop. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het op papier zetten. Want heel het verhaal had ik al beleefd. Zat al in mijn hoofd. Iemand vroeg een keer van, hoe heb je slecht nieuwsgesprek met je kinderen gedaan? Of hoe heb je Christel leren kennen? Hoe was het overlijden? Dus alle delen van het boek werden al een keer gevraagd aan mij. Alleen ik moest het nog in een volgorde zetten.
0: Ja.
1: En wat je zegt, ja, als ik hier een procesverbaal ga voorlezen, dan dat is niet echt leuk.
0: Nee.
1: En toen ben ik wel op een gegeven moment denk, nou, ik ga googlen, hoe schrijf je een boek? En zo ben ik begonnen. En ik ben ook gaan kijken, wat vind ik zelf een prettig boek om te lezen? Wat is de lettertype? Wat is de regelafstand? En zo ben ik eigenlijk me gaan oriënteren van, hoe schrijf je een boek? Hoofdstukindeling, hoe moet dat eruit zien? Dat is eigenlijk best wel, misschien heel technisch nog hoe ik ernaar gekeken heb.
0: Ja.
1: Maar dat vond ik wel belangrijk dat je niet een hoofdstuk van 40 of 50 bladzijden hebt. Dat je denkt, waar ben ik nu gebleven? Dat het gewoon overzichtelijk is, dat je weet wat je leest. En dat je eigenlijk wordt meegenomen in mijn verhaal. Dat je eigenlijk gewoon met mij meeloopt door het verhaal heen.
0: Ja, en is het vanaf dag 1 dat je die beslissing genomen had, ook gelijk de bedoeling geweest dat het een boek was wat in een grotere oplage zou verschijnen, waar je wat in de boekhandel zou terechtkomen? Of heb je nog heel lang gedacht van dat je het alleen voor je dochters zou schrijven?
1: Eerste instantie alleen voor mijn dochters. En ik had het door een oud studiegenoot, die ook als tegenlezer gebruikt heb, die had ik het laten lezen. Die had zelf ook 2 boeken uitgebracht, 3 zelfs.
0: Yeah.
1: En dus ik had hem toegestuurd van, kan er eens naar kijken? En toen hadden we afgesproken en hij zei, nou, dit is echt gaaf. En dan niet natuurlijk wat er gebeurd is, maar hoe het beschreven is. Hij, dit is zo mooi. Hij zei, in ieder geval wat je laat zien, hij is een veerkracht. Hij zei, gewoon doorpakken in situaties waarbij je niet weet, of als je weet dat het iets eindig is, maar toch ga je door. Kwetsbaarheid vanuit mannelijk perspectief. Hij zei, fantastisch, hier moet je veel meer mee doen. En toen dacht ik, nou, weet je, misschien moet ik het toch wat breder aanpakken. En toen heb ik het verhaal blijft natuurlijk hetzelfde. Maar ik heb het toegankelijker geschreven. Dat meerdere mensen kunnen lezen. Niet alleen voor dan mijn dochters, dat het over hun moeder gaat. Dus dan dat het ook over Jeanette ging. Af en toe zat de moeder in. En dat het eigenlijk een breder publiek kan raken.
0: Ja, en heb je, is dat een proces geweest waarvan je van eigenlijk al snel wist waar het moest beginnen en waar het verhaal moest eindigen? Of is dat eigenlijk met het loop van het schrijven, zijn er dingen afgevallen, zijn er dingen bijgekomen? Is dat echt zo'n proces geweest?
1: Nou, schrijven is sowieso altijd schrijven schrappen. Ook als je dus je heel veel geschreven en ik wist wel waar die begon, waar het voor de meiden begon. En dat was eigenlijk aan de ontbijttafel dat we daar zitten. En de onderzoeken ervoor, dat weten het allemaal niet. Dus wanneer begon het voor hen? En dat was aan de ontbijttafel waarbij we dus zeiden, of knik je naar Jeanette, nu zeggen we het. Dan zeg je, meiden, ik heb slecht nieuws. Mama is ziek en mama gaat dood.
0: Ja.
1: En heel veel emotie was er. Maar toen begon het verhaal voor hun pas echt. Dus daarom wilde ik daar beginnen. Ik had veel en veel meer geschreven, maar op een gegeven moment ga je toch schrappen, want je moet ergens een keer een punt zetten. En ik vond, waar het eindigde was gewoon ook, het laatste hoofdstuk heet ook Je mag verder.
0: Ja.
1: En waarin ik ook zeg dat ik verder ben gegaan, maar ik laat je niet achter. Verder gaan betekent niet dat je iemand achter je laat en dat je gewoon maar doorgaat. Dus ik vond dat hij heel erg reflectief was hoe ik het ervaren heb. En daar krijg ik ook heel veel ook op terug van mensen, mooie reacties van, oh gaaf, nu snap ik zo'n proces. Ik begrijp wat je mee bedoelt.
0: Ja.
1: En dat je doorgaat, dat je iemand hebt leren kennen, betekent niet dat je iets vergeet, wat je iets achter je laat.
0: Ja.
1: En dat is ook eigenlijk wel een misschien de bredere boodschap van heel het boek, is ook van, kijk, wat je overkomt, daar heb je vaak geen keuze in. Maar hoe je ermee omgaat, daar kan je nog wel voor kiezen.
0: Ja, want het is ook een boek wat, los van dat het jouw verhaal is, natuurlijk ook heel veel mensen tot steun kan zijn. Of ik heb ook wel rouw en verdriet en overlijden meegemaakt. Dus je hebt heel veel herkenning van bepaalde dingen. Maar toch ook weer, het is niet een boek wat alleen maar gaat over de slechte. Er zit ook hoop in en verlichting in. En,
1: het is juist vooral ook vanuit kracht. En ook van, heel vaak wordt ook gezegd, van, op een gegeven moment kon niet meer lopen. Nee, maar we hebben een rolstoel, dus we gaan met een rolstoel naar buiten toe. En als je ook de voorkant van het boek ziet, dat is een zelfportret van Jeanette geweest. En die heeft ze ooit gemaakt, voor mij toen ze een jaar of 18 was. En daarbij beschrijf ik ook in het boek van, kijk, de ziekte kon heel veel van je wegpakken, maar die lach pakte ze niet af. Dus kijk nou altijd wat je weer wel hebt. En zo hebben we iedere keer, dat moet je ook wel kunnen, maar zo iedere keer vanuit kracht gekeken. En natuurlijk zijn ook dagen geweest, denk ik, hoe moet het? Ik kan nog geen paardenstaart maken. Hoe moet het bij die meiden straks? Die heb ik ook wel gehad. Maar toch weer, weet je, we gaan er gewoon voor.
0: Ja.
1: En ik vond dat de kinderen, wat ik heel belangrijk vond voor het schrijven, dat zij een hele belangrijke rol erin hebben gehad. Want we vertelden het dus aan die ontbijttafel. Dag daarna hebben we ook gezegd, we gaan naar Open Oma toe. Om het te vertellen, het slechte nieuws. Nou, daar wilden ze niet bij zijn als we vertelden, maar ze gingen op de gang spelen. En we vertellen het bericht en we zijn met z'n vieren eigenlijk allemaal aan het huilen. Dus Open Oma en Jeanette en ik. En de jongste komt binnen, Carice, die zegt, waarom huilen jullie? Mama is er toch nog? Ik heb helemaal gelijk, dat is het. Nu is het nog. De dood komt vanzelf wel, maar nu leef je nog.
0: Ja.
1: En zo ben ik iedere keer kracht gaan halen, ook uit de logica van een kind eigenlijk.
0: Ja. En je haalde hem zelf al aan en hij staat hier toevallig in mijn schemaatje van om dat te vragen. Want ik denk dat Jeanette bijzonder creatief was, moet zijn geweest. Want het is een prachtig zelfportret. Wat ervoor. Nou had je de keuze uit, ik denk wel, 1000 foto's. Mm-hmm. Gezinsfoto's met de kinderen, foto's tijdens het proces genomen.
1: Ja.
0: In het boek staat ook een foto van Jeanette.
1: Ja.
0: Uiteindelijk helemaal aan het eind. Maar je hebt deze, waarom moest het deze cover worden?
1: Nou, ik vond het wel mooi toen ik Jeanette leerde kennen. Toen zij woonde in Utrecht, toen kwam ik het huis binnen. En toen hing die tekening die ze dus gemaakt had, die hing dus eigenlijk gewoon in haar huis. Ik zei, wat gaaf. Ze zei, oh, keer wat getekend. Zo reageerde ze.
0: Ja.
1: En ik zei, ik vind het heel mooi. Uiteindelijk is hij steeds met ons mee verhuisd. En net voordat ze overleed, moest je ook dingen organiseren, ook qua rouwkaart. Ik zei, wat zou je willen? Ze zei, ik wil toch die tekening gebruiken. En ik dacht, dat vond ik mooi. Dus ook de rouwkaart is het geweest. Maar toen ik hem voor het eerst zag, het heeft veel meer betekenis dan alleen maar een zelfportret.
0: Ja.
1: En achteraf, dit is het geworden. Maar ik vind het wel gewoon heel mooi. Want je refereert aan die foto die achter in het boek staat van de tegenlezers. Die je net niet kende, zeiden ook van, hoe ziet ze er eigenlijk uit? Ik ben wel benieuwd ernaar. Ik zei, ja, zoals de cover, dit is er. Ja, maar heb je ook een foto? Maar voor mij zie ik hier gewoon Jeanette in. Dus daarom heb ik die andere foto waarbij je ook ziet dat het gewoon een hele krachtige vrouw is. Gewoon een hele zelfverzekerde vrouw was het. En ik vond gewoon een hele mooie persoonlijkheid. Dus ik vind ook een krachtige foto aan het eind dat je weet van, over wie ging het dan eigenlijk?
0: Ja, ik vond het ook, het geeft op een gegeven moment een beeld bij. Ja. Het is ook heel raar, maar het is fijn dat hij aan het eind zit.
1: Ja, natuurlijk, snap ik.
0: Tot die tijd was het een beetje in mijn hoofd, was ze wie ze was.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk klopte het beeld ook bij wat ik in mijn hoofd had gemaakt. Maar ik vind hem ook, Lunter is natuurlijk een, dit verhaal had overal plaats kunnen vinden. Mm-hmm. Maar het vindt toevallig wel plaats voor een groot deel in Lunteren.
1: Ja.
0: En ik vind het ook een wat oud-Lunterse dag hebben. Die voorkant.
1: Oh ja, qua. Zo, ik heb het niet bekeken. Ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: het heeft er ook wel wat van. Ja. Maar het is mooi. Waar uitte die creativiteit van Jeanette zich nog meer in?
1: Koken. Dat ook. Ja, ik denk, ze kon heel goed koken. En dit was een heel mooi teken. En ik zie ook wel Olivia, dan onze oudste dochter, die kan ook wel heel mooi tekenen. Dat vind ik heel leuk om te zien. Je houdt ook van koken. Is ook een soort kopie misschien wel van Jeanette. Maar dat was daar zag je het vooral. Maar ook, kijk, in haar werk Zij werkte bij Kiwa, een certificeringsorganisatie. En daarbij was zij, naar mijn weten, ook de eerste vrouwelijke directeur op de education tak. Dus ze was ook wel heel ambitieus. En ik vond het, ja, ik gewoon eigenlijk, ze was wel wat ze deed, deze ook goed.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel, wel mooi hoe, hoe zij was.
0: Mooi. Ja. Het is inmiddels 8:30 geweest. Mm-hmm. En dat betekent. Nee, die andere, Peter. We gaan naar de korte quiz, toch?
2: De Appassionata gastentrack.
0: Peter. Peter is even in de war.
3: Ik had expres mijn microfoon niet aan. Ik denk, ik val een beetje buiten. Maar ik ga nu eventjes de juiste opzoeken.
0: Ja, doe dat maar.
3: Dit is wel de verkeerde.
0: Ja, zie je, dit is live radio, mensen. Dat is een zeker.
3: Dan heb ik niet die.
0: Door de andere maar dan.
3: Dan 1, 2 of 3, zeg het maar.
0: Dan doe ik maar 1. Maakt mij niet uit.
3: Oké.
0: Het is een beetje.
2: Dit is. De Appassionata.
0: Nee, de korte quiz moeten we hebben. Hij ben echt niet, lekker. Weet je wat? We slaan de korte quiz jingle even over.
3: Dit gaat helemaal niet goed, want die staat er ook niet op. Ik heb alleen gastentrek erop gezet.
0: Maakt niet uit. We gaan de korte quiz doen. Normaal hebben we daar een hele ingewikkelde jingle voor. Helemaal niet interessant. De korte quiz, Lars. Je krijgt steeds twee keuzes en het dilemma is dat je steeds één van de twee moet kiezen. Mm-hmm. Allebei of geen van beide is geen optie.
1: Mm-hmm.
0: Helder?
1: Ja.
0: Helder. Dan gaan we dat doen. Ede of Lunteren?
1: Lunteren.
0: Oké. Toen ik aan het boek begon, wist ik precies hoe het zat. Of nee, juist tijdens het schrijven kwam ik erachter hoe het zat.
1: En hoe wat zat het verhaal?
0: Toen ik aan het boek begon, wist ik precies hoe het zat. Of tijdens het schrijven van het boek kwam ik erachter hoe het zat.
1: Nee, toen ik begon, hoor. Ja.
0: Oké. Ons hele verhaal is wel verteld of nee, er is altijd een nieuw hoofdstuk om te delen?
1: Hier is alles van verteld.
0: Oké. Rouw is individueel of pijn is universeel?
1: Ga ik voor één. Voor, ja,
0: rouw is individueel.
1: Ja.
0: Als ik 112 nieuws lees uit de regio, dan doe ik dat altijd als Lunteraan. Of nee, dat doe ik altijd een beetje als politieagent.
1: Ik lees het nooit. eerder als politieagent zou ik het lezen dan.
0: Oké. Okay. Ja. Tijd hield alle wonden. Of rouw slijt niet altijd, maar soms groeit het leven eromheen.
1: Ja, die laatste. Ja.
0: Oké. Okay. Het verhaal maakt de schrijver of de schrijver maakt het verhaal?
1: In deze is meer het verhaal. Het verhaal maakt de schrijver.
0: Het verhaal maakt de schrijver. En tot slot, ACDC of ABBA?
1: ACDC maar dan.
0: Nou, daar komt-ie.
1: Ja.

0: Van het album Hopes and Fears uit 2004, Kane met Somewhere Only We Know. Voordat ik je over dat nummer wat ga vragen, ga ik je eerst vragen, moeten we nog op iets terugkomen uit de korte quiz? Of zeg je, nee, al die antwoorden waren prima, goed
1: ja,
0: zo.
1: Ja, was prima zo.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is hartstikke mooi. Dit nummer, waarom heb je hem op de lijst gezet?
1: Ja, ik vond hem ook heel mooi. En met eigenlijk de titel, het is niet eens van Somewhere Only We Know, dat iets is wat we samen weten. Maar meer, ik vind het ook wel, je hoopt dat je elkaar ooit weer keer ergens tegenkomt. Ja. En dat was ook eigenlijk ook met afscheid nemen toen ook van, ik hou van je, dank je wel. En misschien tot ziens.
0: Ja.
1: En was eigenlijk gewoon heel liefdevol en heel dankbaar. En dan vond ik dit wel mooi erbij aansluiten. Dus vandaar dit nummer.
0: Ja. Is dat tot op de dag van vandaag een gedachte waar je steun aan beleeft? Dat je zoiets hebt van, het kan maar zo zijn dat we elkaar nog weer een keertje tegenkomen?
1: Ja, maar ik hoop niet dat ik op de gang is. Dan zou ik me echt helemaal suf schrikken. Ja. Dat niet, hè?
0: Dus, nee, die snap ik.
1: Ja, dus, ja. Maar wat ik zelf... ik had toen ook gevraagd, net dat je net overleed, van ben je bang voor de dood? En waarom, zei ze ook. Nee. Ja. En ik zei het ook wel eens dan, of tegen Christel ook, van nou, ik had, als maar wat zou overkomen, nou, gelukkig loopt er nog iemand ergens rond die me kan ontvangen. Dus ik heb ook geen angst ervoor. Denk, nee. Dus dat is iets wat misschien meer een mooie gedachte eraan is, of een romantische gedachte eraan vast.
0: Ja.
1: Dus zo.
0: Mooi. We gaan even terug naar je boek. Wat mij opviel in het boek is dat er heel veel is gekoppeld aan data, aan datums. Mm-hmm. Je weet in het boek precies te noemen de dag dat jullie voor het eerst naar het ziekenhuis gingen, wanneer je het slechte nieuws kreeg, de dag van de eerste chemokuur, de dag van de laatste chemokuur. Mm-hmm. Al die data zijn, maar ook vakanties die heel belangrijk mm-hmm. voor jullie waren in die periode. Weet je precies te pinpointen? Is het zo, en ik heb het eigenlijk net gezien, dus ik weet dat het zo is. Ja. Zijn die data's nog steeds tot op de dag van vandaag momenten waarop je denkt, oh ja, het is vandaag die en die dag, dat betekent...
1: Ja. Nou, de data waar ik hem zo beschreven heb, was ook echt puur voor de kinderen. Dat ze ook wisten, want vaak wordt er gezegd, oh, maar wanneer was het dan? Of waar was het? Dus daarom vond ik het wel belangrijk dat ze wisten van, nou, in maart eerste keer het ziekenhuis, april krijgen we te horen van ongeneeslijk ziek, 4 mei eerste chemo en dan is het 3 weken doorstellen steeds. Nou, wat ik net zei, vandaag is exact 5 jaar geleden dat wij terugkwamen vanuit Griekenland. En, maar dat is, ik vind het voor de kinderen ook wel dat ze het later hebben van, maar wanneer was het dan? Wanneer gingen we dan?
0: Ja.
1: Dus daarom ben ik zo expliciet geweest met de datum benoemen erin.
0: Maar het geeft mij als lezer ook een besef van in welke tijdspannen ja. jullie dit allemaal hebben moeten doorstaan.
1: Ja, die ook. Dan zie je ook van hoe kort het is. Want ja. We hebben ook eens gevraagd, heeft ze nog lang geleefd naar de diagnose werd was gezegd. Had ik het over een kort ziekbed. Maar ja, wat is kort?
0: Ja.
1: Maar dan zeg ik van, oh ja, het is zo'n 8 maanden. Oh, dat is wel kort, zeggen sommige mensen. En anderen zeggen, oh, 8 maanden. Oh, nou, dat is te doen. Bewijzen ja. van, hè.
0: Maar jullie zijn in die 8 maanden bijvoorbeeld wel nog gewoon vanuit Lunteren naar Ede verhuisd. Bijvoorbeeld. Ja. Om maar wat te noemen.
1: Ja.
0: En dan maakt het weer, dan denk je weer van, goh, dat is best wel, als je het alleen maar zou lezen in feiten, denk je, nou, er is al wel een hele tijd overheen gegaan.
1: Ja, dan is die denk ik wel fijn om zo te lezen. En dat was ook echt wel echt super strak gepland door Jeanette ook, die ook projecten, dus dat onwijs goed. Dus wij waren ook, toen we in Ede gingen wonen, de eerste die ook echt alles gewoon klaar had, gewoon van plintjes tot gordijn tot tuin. En het was echt fantastisch, dat zat in de puntjes geregeld. Hmm. En dan weet ik nog wat ik ook op een gegeven moment tegen haar zei van, toen het klaar was, ik zei, misschien moet je een ander project hebben. Dus, hoezo? Ik zei, ja, ik zei, dit ook een stukje afleiding. Ja. En toen een dag of een paar dagen later zei ze, ik denk dat je wel gelijk hebt. Voor mij moet ik weer iets anders gaan doen. En dus het hielp haar ook wel om eigenlijk dan toch invulling te geven aan je weet, het leven is eindig. Niet exact wanneer. Want dat is ook eens wat ze tegen de arts zei. Van, ja, ik wil niet weten wanneer het over is. Ja. En die arts zei terecht, ja, dat kan ik ook niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen hoe de ziekte verder vordert. En welke impact het op je lichaam en op je leven heeft. Dus... nee, die data, ik denk dat het ook wel goed is om te benoemen. Zeker als lezer, ja. maar ook in eerste instantie voor de kinderen. Van wanneer is het gebeurd? Maar terecht wat je daaraan teruggeeft. Oh, het nemen we wel goed mee met hoe snel dingen gaan. En hoe hard het gegaan is.
0: Ja, en even voor de mensen die thuis nu op hun hoofd krabben. En denken van, maar hoe zou dat? Jullie zijn begonnen in Lunteren.
1: Ja.
0: Jullie zijn naar Ede verhuisd. Inmiddels woon je wel weer in Lunteren.
1: Ja.
0: Maar dat komt omdat jullie twee gezinnen volgens mij hebben samengevoegd.
1: Ja.
0: En op zoek moesten naar een grotere woning waarin dat paste.
1: Ja.
0: En toen kwam je weer in Lunteren uit.
1: Ja, klopt. En dat was ook wat Jeanette had als hobby Funda. Dus die was vooral nog aan het huis zoeken.
0: Is dat een hobby?
1: Ja, bij haar wel. Ja, maar ja. Christel heeft ook wel zo'n hobby, heb ik gemerkt. Dus daarom we verhuisden wel veel. En in Lunteren woonden we toen tijdelijk, omdat het huis in Ede gebouwd werd.
0: Ja.
1: En zo waren die kinderen vooral... Ja, ik wist gewoon de IJsselon te vinden, de Albert Heijn. en de speeltuin. Dat was mijn referentiekader. En nu is het wel iets meer geworden, hoor.
0: Ja, ja. We kwamen uit dat nummer van Keane. En daar legt hij al een beetje de link met wat muziek doet in dit soort dingen. Als wij dingen hebben die ons aangrijpen, maar ook positief, hè, bruiloften, geboortes, maar ook overlijden, dan hebben we vaak muziek die ons linkt aan een bepaalde periode. Was dat bij jullie ook zo? Zijn er bepaalde nummers blijven hangen uit die periode? Je hebt er een aantal genoemd net in toen we even offline waren.
1: Ja.
0: Momenten waarop je muziek en wat er gebeurde samenkwamen?
1: Nou, die heb ik vooral met Ed Sheeran. Met, ik dacht, Overpass Graffiti, dat hij heet, volgens mijn nummer.
0: Yeah.
1: Toen hadden we wel, toen moesten we voor de uitvaart moesten we dingen organiseren. En ik vond de tekst ook wel mooi erin. En ik zei, want ze wilden een nummer van Ed Sheeran. Ik zei, wil je deze? Ze zei, nee, ik wil liever een ander nummer. Wat meer over onze liefde gaat. Dus dat zijn een paar nummers. Wel, Visiting Hours vind ik heel mooi. Dan denk ik, oh, kon ik maar een keer op bezoek gaan. Ja. En dat ik, ja, van heel mooi geschreven. Dus dat vind ik mooi. Natuurlijk van Pink, wat ik zei, van Cover Me in Sunshine. Omdat ze dat altijd met de kinderen zong. En dat als ik die hoor, denk ik altijd, oh ja, weet je, mooi. Maar het is eigenlijk meer een mooie herinnering. Het voelt goed. En wat ik ook in dit boek beschrijf, omdat ik hem ook voel, denk ik, dit heeft ook betekenis gehad.
0: Ja.
1: Dus ik vind het ook wel prettig om die nummers te horen. Het is niet dat ik nummers niet meer luister of denk van, oh, die druk ik snel weg. Dat heb ik niet.
0: Is muziek dan ook een vorm van troost?
1: Ja, ik denk het wel. Je kan er met je gedachten helemaal in weggaan. Dus ik vind dat zeker wel een vorm van troost.
0: Ja, want we hebben een koppeltje klaarstaan. Dat zijn twee nummers die jullie gedraaid hebben bij de uitvaart van Jeanette.
1: Ja.
0: Ed Sheeran, Perfect. En Pink and Willow, dat is haar dochter, met Cover Me in Sunshine.
1: Ja.
0: En bij die laatste zit ook nog een verhaal. Want op het moment dat Jeanette is dan al overleden. En jullie gaan naar school. En ik denk je jongste dochter heeft Engelse les.
1: Ja.
0: En daar wordt dat nummer gedraaid.
1: Ja, ze zat in Ede op school. En we gingen hier van dus in Lunteren gingen we samen wonen, Christel en ik. Caris wilde ook graag naar de school van Brechtje en Femke. Dus daar ging ze heen. En dat was dan heel mooi. Dus de juf zei van, oh, fijn dat je er bent. En kom, we gaan lekker beginnen met zingen. Dus wij, nou, prima. Zij ging er binnen. Ze mocht naast Femke zitten. En later, toen werden we eind van de dag of zo was gegaan. Ze zei, oh, ik begin met Engels en ik begin dat nummer te zingen. Nou, Kind in Tranen bleek dus een nummer van de uitvaart te zijn.
0: Ja.
1: En waarop ik zei, nou, hartstikke mooi. Ik zei, van alle nummers die ik kan kiezen, hartstikke mooi toch? Voelt ze zich wel welkom hier. Want ik kan ook zeggen van, hey, welkom hier op school.
0: Ja.
1: Dus, oh ja, zo kan je het ook bekijken.
0: Ja.
1: Dus het is in ieder geval ook weer kijken van, hey, het kan ook iets positiefs betekenen. In plaats van dat je het negatief gaat associëren.
0: Ja. Is dat vanaf het begin af zo geweest? Of heb je wel een periode gehad, kort na de uitvaart, waarbij je eventjes niet die nummers kon horen?
1: Nee, niet bewust. Wel dat je misschien dat je raakt, maar niet dat ik overstuur van werd.
0: Ja.
1: Maar wel dat je denkt van, oh, wat is toch allemaal gebeurd? Wat is het wel veel geweest?
0: Ja, het zet je weer even terug in de tijd, zou ik maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja, heel graag.
0: Dan beginnen we met Ed Sheeran, Perfect. Hier is die.

0: Pink and Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. En dat is een nummer wat Jeanette samen met de meiden zong.
1: Ja.
0: En daarom heeft het een bijzondere betekenis bij jullie. Mm-hmm. Jij hebt in het boek, iets voorbij de helft, beschrijf je de laatste weken mm-hmm. met Jeanette.

0: Dat is een ongelooflijk, dat doe je ongelooflijk dichtbij, intiem. Mooi geschreven ook. Ik zei net in ons voorgesprek, ik heb het boek daarna ook echt even weg moeten leggen. Het is iets heel raars, je weet dat het komen gaat.
1: Ja.
0: En toch als het zover is, ben je zo aan het meeleven geweest in al die hoofdstukken ervoor en alles wat jullie meegemaakt hebben, dat het toch flink binnenkomt. En misschien is dat omdat ik ook twee dochters heb, dat ik me er iets beter aan kan relateren. Hoe was het om met name dat intieme hoofdstuk aan papier toe te vertrouwen?
1: Ja, ik wilde wel dat het gewoon dat het goed stond. Dat echt gewoon hoe het ging. En ook dat ik, wat ik ook in beschrijf, is dat het lijden zou dan ophouden. Dus het was voor mij ook, toen ze eenmaal overleed, het was echt, ik voelde een vorm van opluchting. Dat ik, och, wat heb je toch een oneerlijke strijd gehad.
0: Ja.
1: En dat, wat ik er ook in heb gezet, was natuurlijk dat 3 weken ervoor dat we het kinderfeestje van Carice hadden. En nou, Jeanette was mee, maar ze was al zo ziek. En uiteindelijk toen waren we thuis, geholpen om naar bed te gaan, lag ze in bed en lag ze heel rustig. En op een gegeven moment ook zei van, lig je lekker? En echt zo'n zucht van, ja, ik lig goed. En ik zei, oh, hey, wel trusten, maar ik hoop dat je niet meer wakker wordt. Ze zei, oh, ik hoop het ook.
0: Ja.
1: En gewoon die verlangen naar de dood. Dat ze zei van, oh, dat de dood werd gewoon een verlossing. En je zag, het was gewoon zo'n oneerlijke strijd geworden. En uiteindelijk, dus daar ben ik gewoon rustig bij blijven zitten tot ze in slaap viel. Maar ik tegen alle verwachtingen, of eigenlijk tegen de hoop in, werd ze wel wakker. En dan moet je nog 3 weken die strijd doorgaan. Dus het was echt dat je gewoon, de liefde was ook gewoon durven loslaten dan.
0: Ja.
1: En dat je zegt, ja, dit kan gewoon niet meer.
0: Heel veel van de dingen die je aanhaalt zijn echt tussen jou en Jeanette geweest.
1: Ja.
0: En dan moet je zo'n boek, je schrijft het boek. Je hebt een aantal mensen die voor jou een proef gelezen hebben, heb ik begrepen. Wat kun je dan hebben van ze aan feedback? Want dit was zoals het was, zou ik zeggen.
1: Nou, ik heb ook gezegd van, ik wil dat je eerlijk bent, weet je, want je gaat eigenlijk met je billen bloot, want je legt heel veel kwetsbaarheden neer. Maar het kan pas een goed verhaal worden als je ook echt eerlijk bent met de feedback. Dus als je het niks vindt, zeg het ook. Of als je het anders vindt, of wat bedoel ik ermee, wees daar eerlijk over. En dat heb ik ook tegen iedereen gezegd. En die eerlijkheid heb ik ook teruggekregen. En dat vond ik ook gewoon heel prettig, want anders krijg je, ja, het zal wel goed zijn. Nee, ik wil echt dat je gewoon eerlijk bent. Hoe is het? Als je het leest, is het duidelijk wat ik wil meer van zeggen? Is het, vind je iets anders ervan? Dus geef me eerlijke feedback erover. En daarbij ook wel de juiste mensen uitgekozen om het daar aan te vragen.
0: Ja, maar waren er dingen die voor jou ook onbespreekbaar waren? Die erin moesten op de manier zoals jij ze in je hoofd of in je hart had?
1: Nee, ik heb niet. Nee, ik heb alles wel ook beschreven zoals het gegaan is. In ieder geval zoals mijn belevenis erin was. Dus ik heb niet iets verdraaid of iets anders gemaakt. Ik heb wel vooraf gekeken, omdat ik natuurlijk de namen van de kinderen ook noem. Moet er een soort ethische check. Dat kan het wel wat ik er in ieder geval over schrijf? Gaat het hen later niet schaden? En ik vind eigenlijk dat ze allemaal wel heel sterk eruit komen.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat niet. Nee, ik heb niet dingen weggelaten ervan.
0: Nee. Nou, volgens mij zit de uitzending er zo goed als op. En hebben we nog één nummer waar we een heel klein stukje van kunnen laten horen.
2: Een heel klein stukje dan.
0: Ed Sheeran, Visiting Hours.
1: Mooi.
0: En dan gaan we straks het 2e uur verder.
1: Ja.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. We hadden hier net een vurige discussie over dat het begint een beetje, het klinkt als The Police. Daar is Peter het niet mee eens, maar Peter heeft ook last van koortsdromen.
1: Dus ik zie waanbeelden ook hoor.
0: Ja. Locked Out of Heaven, ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, maar wat is de betekenis voor jou bij dit nummer?
2: Nee, ik zocht er nummers met het thema. Ik denk, nou, buitengesloten vanuit de hemel. Nou, daar ben ik gelukkig nog. Dus en ik vind, ja, Bruno Mars ook weer een wijs goede zanger.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat nummer.
0: Ja, en dat een onderwerp wat best wel een beetje heavy is, toch best wel ook met leuke en vrolijke up-tempo muziek,
2: ja,
0: kan.
2: Absoluut,
0: toch? Ja. Lars, ik heb het boek sinds vorige week helemaal uitgelezen. Mm-hmm. En er zijn een paar dingen bij mij die zijn blijven hangen waarvan ik dacht, nou, ik jou toch spreek, laten we het er eens over hebben. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Ik ga wat dingen aan jou voorleggen. Jeanette kreeg 2 keer de diagnose kanker.
2: Ja.
0: Je boek begint eigenlijk met de eerste keer. Haal je het aan en dan heel snel, ja, al gaan we naar de tweede keer. En de tweede keer is het ook echt serieus goed mis. Maar na die eerste behandeling, volgde de mededeling genezen. Mm-hmm. Hebben jullie de periode tussen de eerste en de tweede keer ook ervaren als kankervrij? Of hadden jullie al gelijk vanaf de eerste keer dat ze het had, was toen kanker al jullie leven ingeslopen en moest je er toen al een beetje mee leren leven?
2: Nou, ik denk bij Jeanette meer dan bij mij.
0: Ja.
2: Het was na een van het bevolkingsonderzoek. Zo kwam het in ieder geval naar buiten. Operatie was eind juli. En hij dus 2 weken later in augustus kreeg te horen van, na de operatie, hij is geslaagd. In ieder geval, de kanker is weg. En eigenlijk dan, we hebben niks meer gevonden. Dus je bent eigenlijk kankervrij. Als je ziek bent, wil je met 1 ding wil je beter zijn. Dus ja, dat was daarvoor. Maar toen dacht ik weer, hey, gaaf. Nou, weet je, vouwwagen gingen kopen. We gingen weer plannen maken. Maar toch merkte je wel dat ze net haar lichaam niet meer kon vertrouwen. En dat ze wel anders. Ze werd daarin wel anders. Snap ik ook wel. Want het is wel iets heel heftigs met je gebeurd. Voor mij was die wel anders. Denk van, hey, gelukkig, we zijn er nog. We gaan door. We zijn elkaar niet daarin kwijtgeraakt, dat niet. Maar je merkte wel, ik zag wel een andere Jeanette. Nog steeds degene waar ik wel ook nog steeds ook gewoon van hield. Maar ze was wel anders dan daarvoor. Maar dat kon ik ook wel begrijpen. Want heftige operatie gehad. En een 1,5 jaar later kwam natuurlijk de diagnose dat het helemaal uitgezaaid was.
0: En als je hem dan omdraait. Mm-hmm. De eerste keer heeft ze het overwonnen.
2: Mm-hmm.
0: Is dat ook de tweede keer iets waar je heel lang aan vasthoudt? Och, de eerste keer.
2: Nee, dat was te kort. Want uiteindelijk in maart, ze ging eigenlijk voor reguliere controles naar de gynaecoloog. En die drukte eigenlijk bij haar lichaam. En ze vertrekt haar gezicht. En die arts zei later ook van, ja, je zag zeker de blik in mijn ogen. Dus jij keek meteen naar jou. Hij zei, ja, ik ben ook gewoon mens. Ik wist, dit is niet goed. Maar je bent wel een arts. Dus je moet eerst dingen uitsluiten of het ook zo is. En toen, in een maand tijd, qua onderzoek, het werd steeds meer gevonden. Ja, dan heb je ook niet dat er heel veel hoop bij komt. En op een gegeven moment, als je dat te horen krijgt van, het was lever, bekken, long, lymfeklier. Dus het was zoveel, was al het. Dus, ja, dan eigenlijk alle hoop was weg. Want ze zeiden het ook gewoon.
0: Moet je dan ook een stukje boosheid verwerken? Want je hebt net 1,5 jaar eerder eigenlijk een glorieus bericht gehad. Hè? Het is weg, het is verdwenen. Voel je dan ook een beetje belazerd als het zo kort alweer,
2: nee, dat niet,
0: zo heftig terugkomt?
2: Nee, zover zit ook geen causaliteit. Dat daar eerder, het was wel dezelfde vorm van kanker. Maar die artsen doen ook gewoon hun best.
0: Ja.
2: En die hebben ook gedaan wat ze konden doen. En je hebt ook geen garantie dat je een bonnetje meekrijgt van dat je door kan gaan. Dus uiteindelijk, ook in het palliatieve traject wat we hadden, vond ik het wel. Ik heb het de arts ook direct na het overlijden een mail gestuurd met de dank hier voor wat zij betekend hebben. Want ook al kan je iemand niet beter maken, ze hebben wel heel veel zorg kunnen bieden. Dus iedereen heeft zijn best erin gedaan.
0: Ja.
2: Dus boosheid was het niet. Tuurlijk, toen we te horen kregen de eerste 2 weken was ik een vaatdoek. Weet je, dat was ik gewoon niks waard. En op een gegeven moment denk je, oké, kom op. En nu moet je wel doorgaan. Dus op een gegeven moment groei je er wel in. Maar de eerste 2 weken was echt, stort echt
0: knock-out
2: de grond. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, zeker.
0: Even naar een totaal andere passage uit je boek.
2: Mm-hmm.
0: Ik moet even een beetje schetsen voor de mensen. Dat ze beter. Het gaat erover. Ik noem het zelf een glimlachpassage. Zo heb ik hem een beetje getiteld. Jullie zijn net verhuisd naar Ede. Vanuit Lunteren naar Ede. Dus Jeanette is eigenlijk al flink ziek.
2: Ja.
0: Jullie hebben toch de verhuizing gedaan. En jij in eerste instantie, naar de wens van Jeanette, houdt haar ziek zijn nog privé voor de buurt.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan komen er omstandigheden dat je toch moet onthullen dat ze ernstig ziek is.
2: Mm-hmm.
0: En dan ontstaat er een soort lokaal tafeltje dekje komt er op gang.
2: Oh ja, ja. Ik weet waar je naartoe gaat.
0: Ja, ja. Je hebt alle culinaire wonderen geslaagd en minder geslaagd langs zien en proeven komen op dat moment. Maar toen ging ik bij mezelf denken. Is dat een soort stuip waar wij als maatschappij induiken bij het horen van slecht nieuws? Het is vaak, oh, ik wil wel voor je koken of ik wil de kinderen wel opvangen.
2: Mm-hmm.
0: Maar we vergeten te vragen wat jullie nou echt nodig hebben op dat moment.
2: Ja, nou, ik vond het wel een heel mooi gebaar. Want iedereen wil ergens in helpen. En je kan zo'n proces ook niet met z'n tweeën of alleen met je gezin doen. Je hebt wel andere mensen eromheen nodig. En het klopt wel, want op een gegeven moment toen... ik stond buiten waarbij de achterbuurvrouw mij toen aansprak. Gewoon heel direct van, joh, ik heb je net al een paar weken niet gezien. Gaat het wel goed met haar? En dan beschrijf ik wat er in mijn hoofd omgaat. En dat ik dan de loyaliteit naar Jeanette van, eigenlijk wil je het voor je houden. Maar ik ga niet liegen tegen mensen als ze vragen hoe het met je gaat. Dus daarom zei ik, nee, het gaat niet goed. Ze is ongeneeslijk ziek en daarom is ze veel binnen. En toen ging het rond in die buurt. En ja, op een gegeven moment echt de heerlijkste gerechten gingen mensen wilden ze koken. Die wilden koken, die weer. En op een gegeven moment liep ik met die meiden naar school, kom ik terug. Dan zei vader ook, joh Lars, hoe gaat het met jullie? Ik zei, ja, weet je, stabiel, onzeker. Stabiel dat het in ieder geval niks ernstig of niet erger wordt, maar onzeker hoe lang het duurt. Hij zei, ja, mogen we voor je koken? Ik zei, ja, sorry, deze week ben ik volgeboekt.
0: Ja,
2: heb je volgende week plek. Dus ja, het was ook wel met een glimlach af en toe wel. Ja. Maar Jeanette werd er af en toe wel gek van. Ze zegt nou eens een keer, nee joh, echt de gekste dingen krijg. Ik wil gewoon een keer normaal eten.
0: Ja.
2: En ze, ik vond het heerlijk, vond ik het ook wel.
0: Maar heb je in die periode, want het is inderdaad allemaal natuurlijk ontzettend goed bedoeld. Maar het is een beetje het eerste, de eerste... Ja, go-to, zou maar zeggen, is dan koken. En soms zeggen we dan ook nog wel, als je de kinderen kwijt moet, hè, dan geef maar een gil.
2: Ja.
0: Maar dat maakt ook dat we niet echt gewoon de vragen stellen die misschien gewoon, wat heb je nodig? Het kan wel iets totaal anders zijn. Misschien had jij wel behoefte aan dat iemand even meekijkt met het invullen van de belastingpapier. Mm-hmm. Ik noem maar wat.
2: Ja.
0: Hè. Maar we vergeten wel eens om gewoon te vragen wat dan die persoon nodig heeft.
2: Ja, klopt. En ik denk wel, er waren wel heel veel mensen, waren er ook wel gewoon steeds voor je. En ik heb niet zo concreet van, wat kan ik nu op dit moment voor je betekenen of waar is je vraag naar? Er was eigenlijk zoveel van kanten hulp, ook qua oppas of een keer met de kinderen wat doen. Dus eigenlijk heel veel werd al gevraagd. En als ik dan ook zelf terugkijk ernaar, ik was vooral bezig, wat hebben de kinderen nodig? En ik weet je zelf, red ik hem nog wel, om het zo maar te noemen. En in het proces ook, heb ik wel iedere week heb ik eigenlijk teruggekeken van oké, ben ik er afgelopen week geweest? Heb ik gedaan wat ik wilde doen? Oké, nu heb ik gedaan wat ik kon doen. Kijk, want beter maken kon ik haar niet. Ik kon alleen maar zorgen dat het dan zo toch aangenaam mogelijk voor haar werd, voor Jeanette. Dus dat heb ik dan gedaan. En de zorg voor de kinderen. Want ja, kinderen willen ook gewoon, die willen wel gewoon naar het zwembad toe. Of een feestje dat of dat een keer doen. Dus dat gaat ook gewoon door.
0: Ja, maar er zijn momenten op school bijvoorbeeld waarop er toch... weer te veel rekening gehouden wordt met of en jij eigenlijk zoiets hebt van, had nou even met mij overlegd of ik chargeer wel een beetje, maar ga vooral het boek lezen, mensen, want dat legt het veel beter uit dan dat ik het kan op de radio. Maar ik heb wel eens het idee gehad, wij zijn soms bang om bij iemand met zo slecht nieuws boven het hoofd hangt, om gewoon te vragen van, joh, wat heb je nodig?
2: Ja, maar ook naar de kinderen van, hé, dat mag nu even niet. Ja. Spreken, want iedereen was met de mantel der liefde. En dat was toen met Caries, die houdt helemaal niet van rekenen. En op een gegeven moment had de juf ook gezegd, nou, als je het lastig hebt, dan mag je wel even gaan kleuren. En nou, oké, prima. We gaan rekenen. Hup, kleurplaat kwam ervoor, hoor. Dus die begon alleen met de kleuren. En toen vertelden ze vol trots dat het dat deed. Ik, nou, dat gaan we even rechtzetten. Dus uiteindelijk met de juf ook van, oké, weet je, rekenen hoort er ook gewoon bij. De kans aan mama denkt, maar het is niet iedere keer dat ze tijdens rekenen aan mama denkt, hoor. Dat ze moet kleuren.
0: Ja.
2: Dus ze waren heel creatief, werden die kinderen er ook wel mee. Dus,
0: Wat ik een hele mooie vond, is dat je heel veel mensen, en ergens is dat ook volgens mij een beetje de manier waarop je uiteindelijk Christel hebt gevonden, is dat je heel veel mensen die je op het moment van het overlijden vroegen, van hoe gaat het, dat je zei van, nou, op dit moment lastig, maar vraag het me over 3 weken nog eens.
2: Ja.
0: En dat je dan eigenlijk daar een soort filter hebt, want er zijn heel veel mensen die over 3 weken het leven weer opgepakt hebben.
2: Ja.
0: Mag, want dat is ook een manier van doorgaan. Maar de mensen die echt om je geven, dat zijn de mensen die 3 weken later ook echt nog een keertje zeggen van, En hoe gaat het nu met je?
2: Ja, klopt. Wel een aantal mensen die dan... begin krijg je heel veel appjes. Daar wat je zei, klopt ook. Dat ik de een zegt over 2 weken, de ander 3 weken, die 4 weken. En op een gegeven moment maak je wel een filtering van... Oh, die is echt oprecht geïnteresseerd. En Olivia en Chris speelden al met Brechtje en Femke. Dus de kinderen ook van de meiden van Christel. En dus die had wel eens een keer gestuurd van... Hey, hoe gaat het met jullie? En dan reageer je toch iets meer, iets uitgebreider op... in plaats van iemand die spontaan een keer een berichtje stuurt. Natuurlijk, je reageert er wel op. En iedereen bedoelt het goed. Maar je merkte wel waar de ander oprechte interesse zat. In plaats van als alleen maar bij het horen. Een appje en niks meer horen dan.
0: Ja.
2: En iedereen reageert er anders op. De een vindt het lastig, de ander weer niet. Dus het is ook niet goed of fout.
0: Nee.
2: Maar je moet jezelf ook beschermen. Dat je niet op iedereen je verhaal gaat doen. En iedereen gaat willen antwoorden. Je moet ook daarin filteren. Want het waren zoveel appjes wat je kreeg.
0: Het is een beetje een rare balans. Hè? Aan de ene kant heb je wat mensen nodig hebben. Maar dat verschilt dus ook bij iedere persoon.
2: Mm-hmm.
0: Maar ook wat je kunt bieden. Moet ook bij je passen, ja. Zeg maar. En soms kunnen mensen niet verder komen dan... zal ik voor je koken?
2: Ja.
0: Maar dan is dat op zich ook goed.
2: Is ook prima, zeker. Ja. Absoluut waar.
0: We gaan nog even naar je lijst. Volgens mij ben je ook een groot liefhebber van John Mayer.
2: Ja.
0: Want hij mocht er 2 keer in je lijst. Ik heb als eerste klaarstaan In The Blood.
2: Ja.
0: Gewoon een mooi nummer.
2: Nou, ik vind ook eigenlijk de tekst ook wel mooi. Dat het ook over de relatie gaat. En dat een mooi nummer ook zeker wel.
0: Ja. Ja. Nou, gaan we die draaien. Komt-ie aan.
2: Leuk.

0: En dat was John Mayer voor de tweede keer. New Light uit 2018. Is het ook een mooi verhaal bij New Light?
1: Nou, ik denk ook weer dat je doorgaat. Gewoon een nieuw licht, nieuw begin, doorgaan. En wat ik ook weer zei, van als je doorgaat, dat je niet iets achterlaat of iets vergeet. Maar doorgaan moet je wel.
0: Ja. Ja. Wel eens een concert van John Mayer geweest?
1: Nee.
0: Als je er naartoe gaat, als die komt in Nederland. Zijn dit dan nummers waarvan je hoopt dat hij ze speelt, live?
1: Nou, ook omdat het een beetje herkenning is. We kennen niet al zijn nummers.
0: Dus het is wel fijn. En deze ken ik.
1: Ja, ja, ja. Ook een stukje herkenning zou mooi zijn.
0: Ja. Ja. Ik heb nog een aantal dingen uit het boek die ik met je wil bespreken. Een van de dingen die me opviel was je beschrijft na het overlijden van Jeannette dat er een aantal dingen zijn die moeten veranderen. Bijvoorbeeld je werk. Dat vind je echt iets waar je niet meer naartoe kunt omdat je dan gezien wordt als de man met het verleden. Er zijn een aantal dingen die je heel bewust weer oppakt en zegt die ga ik afmaken. Bijvoorbeeld je studie. En er zijn dingen die je vast wil houden zoals de wintersporttraditie. Dat verschil tussen wat je wegdoet, wat je weer oppakt en wat je vast wil houden. Wat maakt dat je het ene wel en het andere niet? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, met mijn werk was het echt dat ik op een gegeven moment... je komt binnen en iedereen had een soort schrikreactie. Van, oh, in het begin was je vrouw is ziek en hoe gaat het met je kinderen? En het eind was, je vrouw is overleden. En ik merkte wel op een gegeven moment, dacht van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Dat je dan zo gezien wordt. Ik wil gezien worden als collega, als Lars die gewoon binnenkomt, die zijn werk doet. Dus daarin was wel de behoefte om echt in een andere context te gaan werken. Dat men me ook ging zien en waarderen in hetgeen wat ik deed. In plaats van, zijn vrouw is overleden. Dus dat merkte ik, dat vond ik niet prettig. Dus de empathie sloeg door. Terwijl ik meer een soort rationele compassie wilde hebben. Van er is wat gebeurd. Heftig, maar er is ook gewoon een mens erachter. Ja. En daarom heb ik daarvoor gekozen om een andere werkcontext toe te gaan. Maar de wintersport, dat deed ik al van jongs af aan. En ik heb toen... Ik heb natuurlijk leren snowboarden, leren skiën. Ik heb de kinderen leren skiën. Dus dat is gewoon zoveel vrijheid geeft. Dat is zo mooi. Dus dat wil ik wel doorgaan. Maar ik heb er ook voor gekozen. Ja, ik ga niet naar een gebied waar we geweest zijn al met mama. Ik denk dan, anders kan misschien de associatie komen. Dan kan het lastig voor die meiden zijn. Maar ik wil er wel graag blijven skiën.
0: Ja, en de keuze om die opleiding. Want die opleiding was je al begonnen. Op het moment dat Jeannette ziek werd. Toen heb je hem even op pauze gezet om er te zijn voor je gezin, uiteraard. Maar ook daar kende je, denk ik, mensen die het verhaal kenden. En toch wilde je die wel heel bewust weer oppakken.
1: Ja, ik had totaal was ongeveer 3,5 jaar. Eerste jaar had ik gehad. Ik zou een tweede jaar gaan beginnen. En toen heb ik hem on hold kunnen zetten. Maar ik had wel zoiets. Ik wil mezelf wel blijven ontwikkelen. En blijven triggeren. Dus ik vond het wel mooi om dat te doen. En je hebt dan eigenlijk... het is ook een verrijking van jezelf weer. Als je daarmee verder gaat. En het was ook wel... Ik wil het gewoon afronden. Ik ging je ook gewoon veel meer... brengen alleen maar een papiertje halen. Ook gewoon een stukje ontwikkeling, een stukje zelfreflectie erin. Dus daarom was ik echt wel heel eager erop dat ik dat wilde doorzetten. En ook wel heel blij dat ik dat heb kunnen doen ook.
0: Ja, maar het was geen makkelijke tijd waarin je de draad weer oppakte. Want je moest ook weer uitvinden hoe je vader moest zijn in een gezin zonder moeder. Ja. Het verdriet was er nog. De kinderen hadden waarschijnlijk nog steeds wel regelmatig verdriet. Het was je beschrijft het als, het was best wel veel ballen omhoog houden, ook om het voor elkaar te krijgen. Maar was dat wel heel belangrijk, ook voor jouw eigen proces om weer verder te kunnen op die manier?
1: Ja, ik op een gegeven moment, de allereerste keren zijn weer lastig. Ik weet van de eerste keer toen naar mijn schoonouders ging, dat toen Olivia zei van, ik vind haar heel gek van de mama. Ik zei, klopt, de dingen zijn ook eventjes gek in het begin. Ja. Maar de tweede, de derde keer werd het normaler. En met dit ook, ik denk, ik kan wel blijven uitstellen, maar op een gegeven moment moet je wel doorgaan. Ja. En begin januari overleed ze, dus ik had toen iets van 5 dagen na de uitvaart belde ik met werk van, joh, ik wil kijken, wat kan ik wel gaan doen? En toen zei ze ook van, maar meneer is overleden. Ik zei, 2 weken terug. Ja, moet je niet even rustig aan doen? Ik heb al de hele tijd rustig aan gedaan. Ik heb ervoor gezorgd. Ik wil graag door. Ja. En ik wil er niet wat, maar ik wil wel wat gaan oppakken. Dus daarom gaan mensen ook wel meteen denken, als ze overlijdt iemand, dan begint het proces pas. Maar het begint natuurlijk veel eerder, afhankelijk van de vorm. Is het iets met ziekte, acuut overlijden, et cetera? Maar voor mij was die meer van, daarvoor begon de rouw al. En het verdriet en de rouw is ook wel als ze overlijdt. Maar op een gegeven moment moet je ook wel weer doorgaan. Ja.
0: En jij haalt aan in je boek ook, dit is voor iedereen individueel anders, hè?
1: Ja.
0: Want ik heb zelf iemand die begin in april iemand overleed, die na de begrafenis het bed spontaan anders in de kamer ging zetten. Waar ze samen in sliepen. Omdat het kon niet meer zo zijn als dat het was. Dat bed moest andersom. Mm-hmm. En ook dat zijn dingen. Al die uitingen die je nodig hebt op dat moment. Om je rouw richting te geven. Mm-hmm. Of je gevoel plek te geven.
1: Ja.
0: Eigenlijk is alles goed ook. Hè?
1: Ja, en het wel leuk dat je dat van het bed aanhaalt. Want ik had het ook beschreven toen Jeanette overleden was. Toen ze heeft ongeveer iets meer dan een week beneden eigenlijk in de woonkamer geslapen. Dus ik sliep al alleen in bed. En daarvoor sliep ik eigenlijk op zolder. Omdat corona was er ook. En ik wilde niet dat ze daaraan zou, dat er ook nog bij kwam. Dus op een gegeven moment was ze overleden. En ik ging het bed verschonen. En ik sta zo te kijken naar het bed. En wat doe je nou?
0: Ja.
1: Maak je twee kanten op of één kant? Ik slaap aan één kant, maar ik kan aan die kant rollen. Wat doe ik eigenlijk? En op een gegeven moment denk ik, voor mij ben je heel raar aan het denken. Voor mij moet ik het bed gewoon helemaal opmaken in plaats van ik één kantje maar opmaak. Maar dan ga je ook nadenken erover, terwijl het eigenlijk gewoon een hele normale handeling zou zijn.
0: Ja. Dus, en is het dat hele rouwproces, is dat iets waar je eigenlijk achteraf altijd van moet zeggen, ik heb gedaan op de momenten dat het ertoe deed, heb ik datgene gedaan wat in mijn hart zat en dat is altijd goed?
1: Ja, gewoon met de intentie dat je denkt van dat je wel het juiste doet. En dat ik ook wel het belang voor de kinderen, althans dat je in het belang van de kinderen denkt, maar altijd met hoe zou Jeanette naar kijken? Hoe zou ze het willen? En nu nog, als je keuzes maakt van wat zou ze daarvan vinden? Hoe zou ze naar kijken? Want ik vind, dat vind ik ook wel belangrijk. Het blijft ook in je zitten.
0: Ja.
1: Van wat ik net ook zei, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Of dat je niet een moment hebt dat je ergens aan herinnerd wordt. En dat is ook helemaal niet erg. Ik vind het alleen maar mooi dat het wel betekenis blijft houden.
0: Ja. Ja, ik heb er straks nog eentje voor je. Maar eerst moet ik melden dat het inmiddels alweer 9:30 is. En dat betekent, Peter,
2: dit is de Appassionata Gastentrack.
0: Ja, de Appassionata Gastentrack. Het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jou. Beste Lars, ik zei al eerder, ik denk dat er nog steeds iets van een taboe ligt rondom de dood. We hebben het er liever niet over. Rouw en verdriet zijn ingewikkeld. Maar wie jouw boek leest, ziet dat er ook een andere kant zit aan rouw en verdriet. Het is ook een testament van hoe groot de liefde is geweest. En dat zie je zeker in de tedere en liefdevolle manier waarop je het allerlaatste stukje reis beschrijft van Jeanette. Ik had een heel ander nummer hier klaarstaan, tot je in de voorbereiding een verhaal met mij deelde. Die mij een klein beetje liet zien van hoe mooi de band al was tussen jou en Jeanette ver voordat het boek begint. En wat voor mij illustreert waarom jij zo liefdevol, met respect, maar ook met oog voor verlichting, kon schrijven over zulke intieme, moeilijke momenten. Je vertelde mij hoe je vrouw groot fan was van U2. Zoals ook uw presentator van dienst vanavond. Toen jullie gingen trouwen, heel klein, met ieder maar één getuige, zei jij op een gegeven moment, zullen we een nummer van U2 draaien? Het gezicht van Jeanette lichtte op. Waarop jij zei, ik dacht zelf aan I still haven't found what I'm looking for. Waarop zij jou een minder willekeurige vingerschonk en klootzak zei. En ik kan me de schalkse manier waarop en de blik daarbij zo levendig voorstellen na het lezen van het boek. Voor Jeanette en voor jou is hier U2 met Walk On.

0: Somber Homewrecker. Nou, en somber zijn we hier niet, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet. De eerste vraag die ik heb, was de gastentrek oké? Okay?
1: Ja, heel mooi.
0: Nou,
1: ja,
0: bij mooi. Deze, alsjeblieft. Ik heb nog een vraag te stellen en die is had. Maar dit zijn mooie onderwerpen, want we spreken echt 100 uit. En we gaan, eigenlijk hadden we nog wel 2 uur verder gekund, volgens mij. Maar we hebben maar 2 uur, dus we moeten het erin zien. Maar wat mij fascineerde was, Jeanette heeft een aantal dingen gedaan voordat ze overleed. Met het oog op de momenten nadat ze overleed. Zo heeft ze voor de eerste 2 verjaardagen van de kinderen verjaardagskaarten geschreven. Mm-hmm. Ze heeft aan heel veel mensen uit haar, vanaf de school tot aan de buren, collega's, et cetera, gevraagd: hoe zou je mij typeren? Daar is een mooi boekje van gemaakt door een vriendin. Om vast te leggen hoe andere mensen naar haar keken. Ze heeft ook een podcast opgenomen.
1: Ja.
0: Met een vriendin in een studio. Nou, dan raak je natuurlijk toch een beetje ons radio medium.
1: Ja.
0: Wat is, je zei zelf net in het tussen, toen de muziek aanstond, ik heb er een stukje van geluisterd, maar nog niet helemaal. En dat heeft ook iets moois in zich.
1: Ja, ik ben er niet helemaal over uit, maar ik vind het ook wel mooi dat je nog iets onbekends hebt. Dat je een aantal dingen nog niet helemaal gehoord hebt. Wat ik wel, op een gegeven moment een stem, die vergeet je eigenlijk als eerste wel. Of die gaat heel snel weg qua gedachte, hoe was het ook weer. En ik wil hem ook weer even terug horen. Dus toen hadden we geluisterd, denk ik, oh, wel mooi. Want het is een podcast van 3 uur. Waarbij ik gewoon gesprek wat wij nu hebben. Maar eigenlijk ook wat ik ook net zei van, eigenlijk is het ook gewoon mooi. Normaal gesproken, als je een filmpje heel kort maakt, dan zeg je van eventjes, hoi Olivia, Chris en hier is mama. Maar hier is gewoon echt dat ze duidelijk de namen uitspreekt in zinnen, in een verhaal. Dat er een vraag wordt gesteld, dat je er hoort nadenken. Hoe antwoordt ze op een vraag? Dus het is veel dieper dan alleen maar eventjes een podcast. Maar het is gewoon echt van, hey, eigenlijk gewoon een interactie tussen 2 personen. En hoe deed mama dat?
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk heel waardevol voor die kinderen later. Dat ze dat ook wel kunnen terughoren als ze zouden willen. En daarin die kaarten wat je aangaf, dat vond ik gewoon zo bijzonder. Dat als je weet dat ja, voor iedereen's leven natuurlijk eindigen. Maar als je ziek bent, dat het dan sneller gaat. Dat je dan toch de kracht hebt om dingen op te schrijven. Dat je eigenlijk een stukje kwetsbaarheid kan neerzetten. Ook een gelukswens voor de verjaardag doet. En dat vond ik zo intens. Ook toen ik dat wat ze in haar telefoon had getypt op een kaart moest overzetten. En ik was zelf heel emotioneel toen ik dat deed. Ik dacht, oh, wat heftig. En die kinderen die ontvangen de kaart met een lach. Hey, een kaartje van mama.
0: Ja.
1: Oh, ja, zo kan je ook reageren.
0: Is dat een testament van de oerkracht misschien wel van een moeder die tot het laatst toe iets van zorg wil geven aan de kind? Tot voorbij haar dood nog iets wil zorgen?
1: Ja, ik weet niet waar die in zit. Ik vind het wel heel mooi, want ze was altijd wel bezig met het later waar ze niet meer bij zou zijn. En dat vond ik, dat is ook wat de oncoloog toen zei, wat de arts zei, van ze was zo bezig met het zorgen eigenlijk over als ze er niet meer was, is het wel goed geregeld. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, dat ze wel niet eens aan dezelfde dag toen ze ziek was, maar vooral het kijken van, is het goed voor die meiden, is het goed voor Lars? En dat vond ik eigenlijk heel, ja, gewoon heel mooi dat ook haar karaktereigenschap was. Ja. Dus nee, ik weet niet, ook in de persoon zit het wel vooral.
0: En al die dingen die ze meegegeven heeft voor later, zeg maar. Want jullie hebben het ook nog, zeiden net, dat staat niet in het boek, maar er is ook nog een receptenboekje met de dingen die ze kookte.
1: Ja.
0: Inmiddels hebben jullie een prachtig mooi, nieuw samengesteld gezin. Gaat dit er altijd zijn tot het moment dat jouw meiden erom vragen en dan ga je het delen? Is dat een beetje de rol van de dingen die nu gekregen heeft?
1: Ja, kijk, als ze het boek helemaal uitlezen, want ze hebben delen ervan gelezen en of erin gekeken, maar het is ook wel, het gaat ook over hen zelf.
0: Ja.
1: Dus ze hebben niet van A tot Z helemaal uitgelezen. Maar als er vragen naar zijn, ja, zeker als een kind ernaar vraagt ook wel, dan ga ik er ook wel, mogen ze ook zeker de dingen inzien die ze willen zien.
0: Ja.
1: En Olivia is nu 14, Chris is nu 12, ze worden ook wel steeds ouder en er kunnen ook steeds andere vragen komen. Maar het is niet zo dat ik zeg, nou, het wordt nu op 16 of 18, dan moet het.
0: Nee.
1: Het is wanneer iemand er klaar voor is, misschien is het wel ouder of misschien zeggen ze, hey, mooi dat er is. Dankjewel, maar ik kijk er niet in, maar ik weet dat ik het heb. Dat kan ook zijn.
0: Ja. Want de boodschap is eigenlijk een beetje, hè, natuurlijk gaat het boek vooral over jou en over Jeanette en de weg die jullie hebben afgelegd tot aan haar overlijden. Maar het tweede deel van het boek gaat ook over de zaken weer oppakken, weer verder gaan. Je mag verder, je mag doorleven. Ja. En hoe dat niet betekent dat je één ding moet afsluiten om met het andere te beginnen. Maar dat die twee heel mooi naast elkaar kunnen bestaan.
1: Ja, ja, want de titel Jan mag verder was eigenlijk ook wat je net tegen mij zei. Want ja, ik was een keer met Olivia in de auto, reden we en hij zei, ja papa, ik wil wat vragen, maar ik durf het niet. Ik zei, meisje, je mag alles vragen aan me. Ze zei, ja, maar straks is mama overleden en dan heb je een andere vrouw en dan vindt die vrouw me niet aardig. Ik zei, oh, meid, weet je, maak je geen zorgen, die gooi ik als eerste naar buiten. Dus ja, dat was eigenlijk heel mooi. En het is dus ik en ook het stukje op eieren lopen, wat vertel je wel, wat vertel je niet. Want Jeanette was van het afsluiten, ik leerde mensen kennen waar we opnieuw gingen wonen of waar we gingen wonen in Ede. En ik vertel het verhaal tegen haar, omdat ik het ook weer heel mooi vond. En toen zei ze ook van, ja, maar ik mag toch hopen dat je verder gaat. Het leven is te kort om alleen te zijn. Nou, ik was heel emotioneel. Ik zei, ja, maar ik wil dat je beter wordt. Ja, maar dat word ik niet. Maar ga wel door met het leven. Het leven is gewoon te kort om alleen te zijn. Dus ga ook verder. En dat vond ik heel mooi. Dus die woorden hebben wel extra betekenis gekregen. En dan vond ik het ook mooi dat de titel heeft ook een kracht. Dat je ook verder mag gaan. Ja. Maar als je verder gaat, betekent niet dat je iemand achterlaat, dat je iets vergeet. En daarom is het ook, het gaat natuurlijk wel over de persoonlijke situatie die we hebben meegemaakt. Maar vooral van, hey, wacht eventjes, hoe ben je ermee omgegaan? Waar kan je energie, waar kan je kracht uit halen? Want iedereen moet verder gaan wel.
0: Ja, mooi. Ik heb klaarstaan Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Tyfoon. Een heel club bij elkaar, ja, als ik je weer zie.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de gedachte die we net hadden, van dat het een mooie gedachte is om te denken van,
1: ja, nou, en dit was wel een nummer wat wel meer bleef raken. Want dit is ook wel op een gegeven moment van, ik, ja, als ik je weer zie. Ik op een gegeven moment heb ik het ook opgeschreven in een condoliancenregister. Want ik hoop dat ik je ooit weer zie. En hier was wel deze werd altijd wel emotioneel beladen. Als die wel kwam. Van nu ik hem weer. Ik kan natuurlijk het aangeven. Nummer, denk ik, oh ja, die raakte wel. Omdat die wel een bepaalde betekenis had. En het is ook iets van, ja, hopelijk dat je elkaar ooit weer ergens weer kan zien. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, zou prachtig zijn.
1: Ja.
0: Zullen we gaan draaien?
1: Ja, heel graag.
0: Komt-ie aan.

0: Suzanne en Freek. Bel je vanavond. Die bellen vanavond 100 keer. We zijn aan het einde van de uitzending, Lars. En dat betekent dat ik jou in ieder geval nog één dringende vraag moet stellen. Als er mensen zijn die deze uitzending hebben gehoord en die zeggen van, goh, ik wil meer weten over het boek. Kijken waar ik het kan krijgen, et cetera. Waar kunnen die mensen terecht?
1: Die kunnen terecht op www.jemagverder.nl. Of je googelt Je Mag Verder, dan kom je ook uit bij het boek, bij de website. Of op Instagram, @jemagverder. Daar deel ik ook wel meer ook over de inhoud van het boek en ook dat ik hier ben geweest.
0: Ja, dat is dat, ook een hele goede reden om jou ook op Instagram te volgen. Ik wil je danken, niet alleen dat je hier was, maar ook dat ik via jou dit prachtige boek heb mogen lezen. Ik vond het een zeer verwarmende en verrijkende ervaring.
1: Ah, mooi om te horen. Dankjewel daarvoor.
0: Dus die wil ik je graag teruggeven. Lieve luisteraars. Ik moet Peter bedanken voor de invalbegeleiding. Marcel zit ziek thuis te snotteren. Maar jij was zelf ook niet helemaal scherp. Lekker vandaag.
2: Ik ben mee dan doen met het wereldkampioenschap. Langzaam knipperen inmiddels. Met tranen in mijn ogen. En maar, ik heb koorts. Maar dat kon ik van tevoren niet weten.
0: Ik was ontzettend blij dat je hem wel gedraaid hebt. Dus dank daarvoor, Peter.
2: Ja, graag gedaan. En dankjewel, Lars.
1: Ja. Dankjewel ook dat ik hier mag zijn. Heel leuk.
0: Graag gedaan. Meer dan graag gedaan. Volgende week, lieve luisteraars, gaat Appassionata voor het eerst een tweeluik doen. Twee uitzendingen op rij gaan we het hebben over filmmuziek. En we beginnen met de klassieke soundtracks van de echte classics. En we doen nog een leuke twist, maar hou daar de socials voor in de gaten. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een liedje over vaders en dochters. En dan wel hierom. Het boek is het verhaal van jou en Jeanette. En dit is het verhaal.

0: van jou en Christel. Maar het is vooral ook het verhaal van je dochters.
1: Mm-hmm.
0: En vaders en dochters, dat is een apart ding, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Daarom is hier Paul Simon met Father and Daughter.

0: van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. Eén Vallei. Dit is Gezellig Hollands. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Jannes met Blijft onze liefde een geheim? Een nummer uit 2013 over een liefde die zich vooral achter gesloten deuren afspeelt. Maar ja, als je echt van iemand houdt, dan wil je dat natuurlijk het liefst met de hele wereld delen. Jannes was dat hier op Eén Vallei. En daarmee heet ik u heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands. Luistert u in Ede, Renswoude, Rhenen, misschien Scherpenzeel, Veenendaal of Woudenberg? Van harte welkom. Maar natuurlijk ook iedereen die ver daarbuiten uit onze regio naar ons luistert. Heeft u een verzoekje of opmerking of wilt u gewoon even reageren? Dat kan via de mail en dat kan dan wel via gezellighollands@1vallei.nl. Uw reacties zijn altijd van harte welkom. En dan gaan we door met iets helemaal nieuws. Thomas Agda en Paul de Munnik zijn weer volop bezig met nieuwe muziek. Volgende week verschijnt hun nieuwe album De Eén. En daarop staat ook deze nieuwe single. De titel klinkt misschien best aantrekkelijk, zeker na een drukke week. Even helemaal niets doen.

0: Ja, soms heb ik heimwee van Robert Pater. Een hele nieuwe single die vorige maand verscheen. Robert heeft hiervoor een nummer van Frank van Etten in een compleet nieuw jasje gestoken. Een lied over terugdenken aan wat geweest is en over herinneringen die soms ineens weer bovenkomen.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: We gaan terug naar 1958, naar de tijd van de oude singles en de eerste Nederlandse popgroepjes. De Butterflies waren de broers Luc en Gordet Colmion uit Amersfoort. In 1958 brachten zij Al doe je nog zo lief uit, een aan de keerzijde van Willem wordt wakker. Dus we gaan even bijna 70 jaar terug in de tijd. Hier zijn de Butterflies met Al doe je nog zo lief in de nostalgie van Gezellig Hollands op 1 Vallei.

0: Suzanne en Freek met Pijnstiller. Een gloednieuwe single die pas een paar dagen geleden verscheen. Een mooi nummer over de momenten waarop het leven even tegen zit. En hoe belangrijk het dan is dat er iemand naast je staat. Pijnstiller wordt ook de titel van hun nieuwe album. Dat volgende maand gaat verschijnen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week zetten we bij Gezellig Hollands een van de grote namen uit de Nederlandse muziek eens extra in het zonnetje. Want dat is namelijk Willy Alberti. Zijn echte naam was Karel Verbrugge en hij werd in 1926 geboren in Amsterdam. Muziek zat er al vroeg in. Als kleine jongen stond hij al te zingen en later zou die stem uitgroeien tot een van de bekendste stemmen van ons land. Willy Alberti kon eigenlijk van alles. Natuurlijk kennen we hem vooral van de Nederlands levenslied, maar hij zong ook graag Italiaanse liedjes en waagde zich zelfs aan een opera. Vooral in de jaren 50 en 60 was hij enorm populair. Nummers als Marina, Corne Prima en Piove werden grote successen. En natuurlijk was er ook die bijzondere muzikale band met dochter Wilke Alberti. Vader en dochter stonden regelmatig samen op het podium en waren ook samen op de televisie te zien. Willy Alberti had een stem die je eigenlijk meteen herkende. Warm, krachtig en altijd met veel emotie. En dat gevoel gaan we nu horen in twee nummers die we achter elkaar draaien. We beginnen met een van zijn bekendste liedjes uit 1968, De Glimlach van een Kind. En daarna hoort u Mijn Zoon, een gevoelig nummer uit 1975. Twee nummers van een artiest die een belangrijke plaats heeft gekregen in de geschiedenis van het Nederlandse lied. We zetten hem deze week graag nog eens extra in het zonnetje. Hier is Willy Alberti met eerst De Glimlach van een Kind en direct daarna Mijn Zoon.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: We gaan daarvoor terug naar het begin van de jaren 70 met de cabaretgroep Don Quijoking. De tekst die we gaan horen werd geschreven door Jan Boerstoel. Het gaat over een hele bijzondere verjaardag, want opa wordt maar liefst 100 jaar. En dat zou natuurlijk een groot feest moeten zijn. Maar bij Don Quijoking loopt zo'n feest net even anders dan je zou verwachten. Met die typische droge humor van het Nederlandse cabaret van toen. Don Quijoking met opa's 100ste verjaardag.
2: De morgen van zijn 100ste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt. En deden alle zusters even aardig. Per slot is 100 jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet en roodpapieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om 10:30 kwam de directeur persoonlijk, gewapend met een potplant en een speech. Te lang en slaapverwekkend als gewoonlijk.

hartelijkheden. En ieder bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest. En drie kisten sigaren, hele dure, want zijn gezichtsvermogen was nog best. Desmiddags na het verplichte uurtje rusten, werd hij opnieuw bewonderd en verwend. Door bloed en aanverwanten die hem kusten, nog voordat hij ze eigenlijk had herkend. Rechtop in bed met blosjes op de konen.

0: Dat was Mark Gerritsen met Ik wil niet huilen. Een gevoelig nummer over verdriet dat je het liefst voor jezelf wilt houden. Maar dat zich natuurlijk niet altijd laat tegenhouden.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en dan gooien we het tempo even lekker omhoog. Deze week gaan we in het instrumentale intermezzo voor Boogie Woogie. En dan kom je al snel uit bij de Nederlandse pianist Rob Hoeken. Een man die op een piano werkelijk van kantoor kan geven. Al in 1965 nam hij dit nummer op met Boogie Woogie Quartet. Dus het volume gerust een klein beetje omhoog. Hier is Rob Hoeken met Boogie Woogie Stomp.

0: Als straks de avond valt van Chalain, een mooi Nederlandstalig nummer met die warme en herkenbare sfeer waar Chalain zo goed in is.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En dan gaan we door met de nieuwe single van Arie Rebous. Een echt levenslied over liefde, maar ook over twijfel en onzekerheid. Want wat gebeurt er als iemand uit het verleden ineens weer terugkomt en je merkt dat diegene van wie je houdt langzaam begint te veranderen? Hier is Arie Rebous met Dat jij meer en meer verandert.

stemmen, ik hoor ze op het veld. Hun lachen klinkt bij de rivier. En plotseling

De zo herkenbare stem van Boudewijn de Groot met Kindermeidslied. Het is een bijzonder nummer uit 1973, afkomstig van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? De oorspronkelijke tekst is van de Engelse dichter William Blake en werd voor deze uitvoering in het Nederlands vertaald door Ruud Engelander. Een kleine, bijna verstild liedje over kinderen, herinneringen en bij het voorbijgaan van de tijd. En dan gaan we nu naar iets eentonigers, naar een stuk meer romantiek. Twee bekende stemmen uit het Nederlandse levenslied bundelen daarvoor hun krachten. Frans Bauer en Sineke, een duet over verlangen, gezelligheid en natuurlijk ook samen zijn met degene die je het liefst dicht bij je hebt. MUZIEK

Ja, en met Frans en Sineke is een uurtje gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Heeft u opmerkingen, een verzoekje of wilt u gewoon even reageren? Dan kunt u mailen naar gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. En wilt u deze uitzending nog een keer terughoren? Dat kan op de donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Terugluisteren kan natuurlijk ook. Dat kan dan via website van XON en 1vanlei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe Gezellig Hollands. En de samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met iets heel nieuws van Terijntje Oosterhuis. Haar nieuwe single heet Meisje. Terijntje schreef het nummer samen met Diggy Dex en René van Mierlo. Een persoonlijk en waarom niet uitgebracht in een bijzondere jaar, waarin ze ook stilstaat bij haar inmiddels 30-jarige carrière. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En hier is Terijntje Oosterhuis met Meisje.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit 1960 tot 1975. En na een volle maand van allerlei thema-uitzendingen gaan we nu gewoon weer eens ouderwets op de normale tour, zeg maar. Dat betekent op een kwart over plaats die van een onbekende, wat toch wel bekend was. Enfin, dat gaat u straks wel horen. Rond het half uur de jingle van de week en kwart voor uit de platenbak van uw presentator. Een van mijn oude plaatjes, zullen we maar zeggen. We gaan eens lekker ouderwets er tegenaan met een plaat die in 1961 in de hitlijsten stond. De Everly Brothers and Temptation. Ouderwets in mono en de plaat daarna is ook in mono. Dus het ligt niet aan uw toestel.

De eerste mono-single versie van Down Man van de Amsterdamse band Brainbox met onder andere Jan Akkerman in de gelederen. Dat was Down Man. Ja, als het aan sommige mensen ligt, dan gaan we allemaal weer voor een hongerloontje werken en de godsganselijke dag door. Laten we hopen dat het niet zo ver komt dat we in de beschrijving van Matthew and Son terechtkomen van Cat Stevens uit 1967.

van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum.

What Becomes of the Broken Hearted, dat was Jimmy Ruffin. We zijn toe aan onbekend van bekend. Bekend is Linda van Dijk, een actrice, althans dat was ze ook. Ze was ook zangeres daarover later, maar ze werd in 1982 uitgeroepen tot beste Nederlandse filmactrice naar aanleiding van haar rollen in de films Twee Vorstinnen en een Vorst en Ademloos. Ze speelde Tante Jans in Siske de Rat en zo nog een hele hoop meer films. Maar in 1967 was ze zangeres samen met de band Boo and the Boo-Boos. Ze maakte een nummer dat heet Sten Gun en dat vertelt de knalharde waarheid achter een knallend apparaat, een geweer.

Steeds meer mensen denken anders over een brommer. Ze willen niet zo'n scheurijzer, maar gewoon een fiets met hulpmotor. Een Solex. De bromfiets voor andersdenkenden. Terug van nooit weg geweest. Herontdekt na 25 jaar. Geen lawaai, geen wolkenuitlaatgas. Eenvoudig. Lekker veilig en goedkoop. 385 gulden. Solex is voor mensen die het zich kunnen permitteren om gewoon

Weer terug naar 1961, dat was Little Ship van Blue Diamonds. Een plaat waar wereldwijd 7 miljoen exemplaren van werden verkocht. Kom daar maar in deze dagen nog eens om. Plaat nu van Ry Cooder. Ja, een beetje aparte, want het verhaal van de boeren die ondergewaardeerd worden. De manier waarop die ze neerzetten als zijnde, ja, een beetje. Ze komen met een wrakke auto al in de stad aan en dan moeten ze. Nou, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Maar wel een grappige. Taxes on the farmer feeds us all.

1971, nummer 1, het Franse jongetjeskoor The Poppies met Non, Non, Rien ne Chance. Terug naar 1966, Georgie Fame and the Blue Flames, Get Away.

Van het originele Columbia vinyl C23254, dat is Getaway van Georgie Fame en de Blue Flames. We zijn toe aan de jingle van de week en dat is er, ja, traditioneel eigenlijk een beetje. Het heeft te maken met de plaat die, ja, die achter die jingle zit. Zoals vaker gebeurde, werd er op de wijze van een bepaald plaatje dan een jingle ingezongen door een artiest voor een station. In dit geval was dat voor Radio Veronica. Dat organiseerde een zeilrace. Voor die zeilrace werden door Patricia Pai een aantal leuke jingles ingezongen, waarvan eentje een zeer lang leven werd beschoren. Maar eerst de originele zeilrace jingle. En let u daarbij vooral even op het muziekje wat eronder zit.

Dat baken op zee ging erover dat het Veronica-schip als boei werd gebruikt. Maar dit is toch wel de versie die het langst en meest bekend was. De Engelse versie en een verkorte versie dus.

De basis voor deze jingle was een plaat van Dusty Springfield. Summer is over. Nou, dat past ook goed bij deze tijd. Oktober, ja, het is nu echt wel een beetje klaar met de zomer. Dus die gaan we maar eens draaien.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond om 10 uur, maandagavond om 11 uur, vrijdagavond om 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Wilt u luisteren op een ander moment? Ga dan naar omroep1.nl, klik op de tab Radio gemist en kijk bij het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Uit Haarlem kwam Rob Hoeken en dit was zijn plaat Marcho. Als je Burt Bacharach vraagt welke zangeres wil je het liefst jouw nummers laten zingen, zei hij Dionne Warwick. Had het natuurlijk niet altijd voor het uitzoeken, maar deze Walk On By uit 1964 werd door haar vertolkt.

0: De Who, The Kids Are Alright. Geen hit in Nederland, maar wel een lekker plaatje.
1: Uit de aard- en platenbak van uw presentator.
0: Van een LP die ik kocht ergens in de jaren 70. Ik weet niet meer precies wanneer. Popkracht 538 kan ook wezen dat ik hem gekregen heb. En dan denk je, 538, waar slaat dat nou weer op? En sommige mensen zullen dan toch aan die zender denken die je tegenwoordig nog altijd kan horen. En dat klopt, maar waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Radio 538. Nou, gaan we eventjes terug in de geschiedenis. We hadden het net al over Radio Veronica 192. Dat was 12 jaar de golflengte van het station. Tot in 1972 duidelijk werd dat er erg veel storing zou komen op die golflengte. En toen verhuisde men helemaal naar de andere kant van de radioschaal. Naar de 539 meter. Eigenlijk was dat het. Maar omdat 538 beter bekte, 538 volle kracht, werd het 538. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit werd er door de platenmaatschappij Negram een LP uitgebracht met allerlei Nederlandse artiesten en bands die daar eventjes meteen gebruik van maakten om op dat verhaal mee te drijven. En zo kan het zijn dat je een foto hebt van het Veronica-schip voorop en artiesten eromheen genoemd. Alleen bijzonder is, maar dat is meer iets voor de freaks. Je ziet een foto met Popkracht 538, maar de antenne die op het schip hangt is nog de 192-antenne. Goed. Klein detail. We draaien van die LP een nummer 1 hit. De T-set She Likes Weeds.

Aretha Franklin, you make me feel like a natural woman. De tijd dringt een beetje en daarom gaan we meteen door naar de UFO's. CTA 102, het is vernoemd naar een station wat speciaal wordt neergezet voor het beluisteren van radiosignalen uit het heelal. Nou, daar wisten de birds wel raad mee.

Ja, de aliens die konden dit muziekje van The Birds waarschijnlijk niet waarderen als ik het zo hoor. CTA 102. En met de vliegende schotel zijn we bijna aangekomen bij de laatste plaat in dit programma. Eerst nog even vermelden, wijdraaien@gmail.com als u wilt reageren op dit programma. Dus wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een leuk plaatje van Loggins en Messina uit 1973. My Music. Graag tot volgende week.

0: Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met Sheena Easton en You Can Swing It. Vervolgens hoorden we Sonia met Only Fools en daarna was Lake and Blue aan de beurt met Your Town. When Love Cries werd gezongen door Donna Summer en vervolgens hoorden we Aretha Franklin met A Deeper Love. Daarna hoorden we Marcia Raven met Catch Me en zojuist sloten we af met ons wekelijks vlug Trends. En deze week was dat Adam Ellis samen met Tella 2XLC. We hoorden het nummer Feel You. Samenstelling Adrie Speckley.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Mijn naam is Peter Hovenstad en ik zal vanavond de knoppen, schuiven, samenstellingen en presentaties voor mijn rekening nemen. Gregory Porter. Daar ben ik de laatste keer ook mee gestart. En dat doe ik nu weer. Met een hele korte Hammond intro waar ik absoluut niet overheen wil praten. Gregory Porter met Don't Be a Fool.

Dan hadden we toch nog het Hammond stukje gemist. Ik schoof de schuif te laat open. Dan nu een eerbetoon aan, dan op piano, aan gitarist Django Reinhardt. Een van de grootste favorieten van mijn schoonvader Willem. Zit op dit moment te luisteren in Spanje volgens mij. Van hun album Solero uit 66. De Eddie Higgins Trio met Django.

Ja, ik wil ook graag telkens een koppeltje draaien van Noordje Jazz artiesten, al dan niet live. Daar zitten mooie en ook onbekende artiesten tussen. Uit 2003 van het album Munia, tussen haakjes The Tale, Richard Bonnat met Salif Keita en, moeilijke naam, Calabrancoro.

Even verandering van ritme. Aansluitend de Rosenberg Trio. Live op North Sea Jazz Festival in 92. Stokkelo Rosenberg schreef het voor zijn zus Sephora een jaar eerder. De Rosenberg Trio met For Sephora. Sephora, sorry.

Ik heb het buiten de uitzending nog even een paar keer geoefend. Sephora. En het volgende, daar maak je ook een vast item van. Voor Bea. En omdat Bea en ik blij worden van Toets. En het ook nog eens een keer van het album komt voor My Lady. Past het geweldig. Uit 91 met Shirley Horn Trio. Shirley Horn is de pianiste, niet de blazerssectie. Toets Tielemans. Met Willie Weep For Me.

Ja, daar worden we inderdaad blij van. Jazz is een werkwoord, geen genre. De muziek die je maakt met improvisatie, accent, spontaniteit, interactie. En alles kan dus. Dan pak ik er een beste blues bij. Uit 91 met Dr. John op piano. Johnny Winter met Life is Hard.

Ja, dan moest ik echt even kwijt hoor. Want een gitaar moest erin en Dr. John op piano. Trompet. Die hebben nog wat weinig gehoord. Die heb ik niet zoveel gedraaid. Roy Hargrove bracht het album Earfoot uit in 2008. En dit nummer is inmiddels een leven gaan leiden. Als een jam nummer in conservatoria all over the world. Roy Hargrove met Strasbourg's Saint-Denis.

Ja, dat was eigenlijk de Roy Hargrove Quintet. Dan moet ik het even juist zeggen. En de volgende is eigenlijk voor een musical geschreven in 1931. Everybody's Welcome in een ander Amerika, in een andere wereld en tijdsgeest. Maar bekend werd van de film Casablanca uit 1942. De bekendste versie is door Billie Holiday, denk ik, maar deze van Heron Merrill uit 86 gekozen voor het meer prominente violenspel. Dit is Helen Merrill met As Time Goes By.

Altijd goed om een classic te draaien. Van een, de volgende is van een nieuwe generatie uit Japan. Deze dame, Senri Kawaguchi. Die begon met drummen op haar 5e. En op haar 13e al stond ze in de top 500 van de wereld. Daarna award na award in de wacht slepend. Haar carrière is in volle gang, al is er geen nieuw materiaal na 2025. Maar dat komt nog wel. Senri Kawaguchi met Tucheze live.

Ja, dat was even wachten voordat de song afgelopen was, maar er volgt gelukkig wel applaus. Herbie Hancock maakte in 2007 het album River, The Joni Letters. Allemaal covers van Joni Mitchell en de grootste artiesten die werkten eraan mee. Door Joni in 1975 geschreven, Herbie Hancock en Tina Turner met Edith en The Kingpin.

We zijn alweer bijna aan het einde van deze Jazz Spectrum. Samenstelling en presentatie en ook de knoppenschuiver, Peter Hovenstad. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe Jazz Spectrum. Bedankt voor het luisteren. En we sluiten weer af met een mooi stukje Jazz Fusion Bass van Stanley Clarke. Van zijn album The Basic Collection uit 1997 is dit Between Love and Magic. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde

0: De Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond allemaal, welkom bij de Weekendploeg, uitzending 92 alweer. We zijn vandaag met de sportkenner Maurits en met Dirk. En die is, denk ik, nog even helpen met iets opzetten met twee collega's hier. Er gaat iets gebeuren in onze tv-studio, maar we gaan eerst luisteren naar John Lennon en Yoko Ono.

0: Ja, ja, welkom bij uitzending 92. Ik zei het net ook al van de weekendploeg. En ze zijn net binnenkomen gelopen, Dirk van E en Maurits. En meestal vragen natuurlijk zware werkweek gehad, maar ik heb gehoord dat jullie net een goed verhaal hebben. Mau, je zei dat je een goed verhaal had, je hebt net zo hard gelachen.
1: Ik heb niet per se een heel goed verhaal, maar ik moest gewoon even heel hard lachen. Dat is het. Wat, het is niet echt zo bijzonder om het nu uit te gaan leggen op de...
0: Nee, het is niet interessant voor onze vele luisteraars.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nou, ik heb net gehoord dat je... Dik. Ik heb net gehoord dat jullie iets naar boven hebben getild.
2: Ja, het is zeker 3 meter lang.
0: En het zit nu in je broek.
2: Ja. Ja. Ik wou zeggen, hoe ga ik dit vertellen zonder dat het smerig wordt? Het is 3 meter lang. En het is heel hard. Een stalen pijp.
0: Ik hoor net van onze collega's dat ze nog 17 keer heen en weer moesten lopen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Hij dacht, ik moet naar boven, ik neem maar even mee.
2: Nou, er staat er beneden zo'n gozer, die staat dan uit te leggen van... je moet dit en dit via de lift. Ik zeg, ik moet niks, gozer.
0: Van iemand van Cultura.
2: Ja.
0: Ja. Want wie denkt ze nou wel dat ze zijn, joh?
2: En ze
0: ja.
2: dachten dat ik een of andere ingehuurde pol was, natuurlijk.
0: Ja, zo ziet het natuurlijk ook wel uit, hè?
2: Nee, dankjewel.
0: Maar goed, we hebben nog een wekelijks rubriekje.
3: De Keetknaller.
0: En Dirk, jij hebt, zoals je vanochtend al vertelde tegen mij, elk nummer uitgekozen met een verhaal. Omdat we natuurlijk wat journalistieker en informatiever willen worden. Ja. Maar nu vertelde je met de auto dat je alles een 4 uur, gewoon een uurtje in de auto in elkaar hebt geflanst.
2: Ja, dit hoef je niet te onderwijzen. Oh.
0: Vertel me iets meer over dit nummer. Nee, ik wilde eigenlijk meer, wat net John Lennon en Yoko, wat was daarmee?
2: Trouwens, daar heb ik wel een verhaal bij. Waar was jij 9 oktober 1940?
0: 9 oktober 1940?
2: Ja.
0: Zo. Nou ja, niet op aarde in ieder geval.
2: Toen is Johannes Lennon geboren.
0: Ah.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: In de oorlog?
2: Ja.
0: Vet hoor. En dan in de jaren 60 heeft hij de hele wereld veroverd.
2: En wat ook natuurlijk iedereen weet is... 9 oktober is het... Internationale Brievendag.
0: En,
2: dus wie zingt er een liedje over brieven? Arne Jansen. Maar liefst 7 brieven. Dames en heren, Arne Jansen met de Keetknaller van de week.
0: Prins Laurentien is jarig, ben ik vandaag gekomen. Ja, mijn achterburen
2: dat boeit dus helemaal niemand.
0: Nee, mijn achterburen hadden de vlag uit. En ik dacht, waarom hebben die

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: Yves Berendsen met Voorgoed Voorbij. Dirk, waarom had je deze uitgekozen vanochtend?
1: Nou, omdat dit gewoon een ontzettend lekker nummer is wat ik hoor bij de beste zangers, gezongen door Clouseau.
0: Ja, dat is het concept.
1: Dat is het principe.
0: Ja.
1: Dit is een nummer van Yves Berendsen. Oh, en Clouseau heeft het dus gezongen. Maar ik hoorde het van Clouseau, toen vond ik het al een mooi nummer. Maar toen ik het hoorde van Yves, toen dacht ik echt van wauw.
0: Wow. Dat is helemaal een shock.
2: Dat is een mooi liedje.
0: Hey, we hebben hier,
1: vooral de tekst heel mooi.
0: We hebben hier iemand in de studio die houdt van trail en wellness. Dus er zit hier een pen van Bel Air en dan trail en wellness in Duitsland.
2: Ja, klopt ja.
0: Hou jij daarvan?
2: Ja, daar ook wel, ja.
1: Van wat? Kan
2: een pronk laten liggen.
1: Praat eens even normaal, wat?
0: Bel Air, trail en wellness in Etternach. Echternach.
1: Bel Air, dat is toch van...
0: Will Smith.
1: Ja, born and raised on the playground where I spend most of my days.
0: Prince Bel-Air.
1: Hebben
0: we een beller?
1: Oh, dit vind ik verrassend.
0: Zullen we even aanbellen? Wie zijn
1: dit? Wie zijn dit?
0: Oh, mensen met capuchons. Ga jullie verder? Ga ik even kiekwieten?
1: We hebben ongeuren types. Ongeuren types.
3: Hallo.
2: Ben jij dit? Is het normaal?
1: Hey, niet.
3: Zijn Robin en Sam?
1: Nee, niet binnenlaten.
2: Jawel, binnenlaten.
3: Ja, kom maar naar boven, denk ik.
2: Juist. Lieve luisteraars, we krijgen zo twee gasten erbij.
1: Ah, dit is mooi aan live radio, hè? Je weet nooit wat er gebeurt.
2: Je weet nooit
0: wat er komt. De bondgenoot heeft de televisier erin gewonnen. We spreken hier met fan van het eerste uur, Dirk van E. Van Geert en die Olga, hoe heet ze ook weer?
1: Hoe heet ze nou ook weer? Dat is echt een fakes.
0: Van Chess naar Anouk, van Salar met zijn broedermoord, van de kussenbak. Dirk, wat vind je ervan?
1: Broedermoord! Ja, dat was leuk. En ja, ik moet toegeven, de laatste maand heb ik niet heel veel meer gekeken. Maar je weet wel, gewoon heel druk met de thuissituatie en zo. Maar terechte winnaar, hè? Woestergrond ook heel veel keek. Maar ja, weet je wat? De kijker kiest en de kijker heeft gekozen. Dus die gefeliciteerd Jan Verstegen, hè, want hij heeft ook nog presentator van het jaar. Ook nog.
0: Zo. En nieuws van vorige week eigenlijk al. Suzanne en Freek kondigen een nieuw album, Pijnstillen aan, een moeilijke periode. Ja. 13 november komt hij uit. Wat vind je ervan?
1: Ja, nou ja. Een moeilijke periode.
0: Ik vind het wel jammer dat ze geen vrolijke muziek meer maken. Laatste vier nummers vind ik allemaal een beetje emotioneel.
1: Er zijn meer mensen met een moeilijke periode.
0: Oké,
2: nou goed. Het gaat nu over Suzanne en Freek, Dirk.
0: Het gaat even over Suzanne en Freek, Dirk. Klootzak. In ieder geval. en de nummer 1 hit hebben ze nu op de top 40. Binnen een week.
1: Ze nooit meer maar
0: de 28ste die dat ooit gelukt is. Het heet voor mij Paracetamol, of heet die voor mij?
1: Oh, Paracetamol.
0: Ja. We hebben hier natuurlijk twee mensen die zo erg op de wereldschaal bezig zijn. Minister Dylan Jazielkus, minister van Defensie, noemt Rusland de vijand. Moeten wij ons al klaarmaken?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Okay.
1: Ze moeten haar gewoon royeren.
0: Oh. Waarom?
1: Slaat het nou. Waarom is Rusland de vijand?
0: Ja, weet ik niet.
1: Nee, precies.
2: Nee, we hebben
1: dat weet zij niet.
0: Waarom is Oekraïne niet de vijand?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Oh, okay.
1: Rusland is niet de vijand.
0: Wie is dan de vijand?
2: Niemand. Dirk heeft iedereen lief. We zijn één
0: De wereld
2: één
0: is van ons allemaal, zonnestraal.
1: Juist. Heel toevallig heb ik daar geen nummer van gekozen.
0: Nee, je hebt er wel eentje van Elton John.
1: Ja. Nou ja, dat ging.
2: Dat is altijd goed.
1: Het gaat over krokodillen. Dat zijn onze vijanden.
0: Ja, wat is het verhaal hierbij?
1: Nou, dat krokodillen onze vijanden zijn.
0: Oké. Hier is Elton John met Crocodile Rock.

0: We zitten op dit moment met 5 man in de studio. Er zijn 2 indringers bijgekomen. Die gaan helaas niks zeggen. En die Dirk en die Maurits zitten niet eens achter een microfoon. Want die neemt deze hele serie...
1: Oh, jawel.
0: Hij komt opeens.
2: We zaten even de Nutri-score te bekijken van de pepernoten.
0: Is de zak al op?
1: Nou, die begon net te graaien.
0: Dames en heren, we zitten hier 20 minuten in de studio en de zak is bijna op van de pepernoten. Hoeveel kilo is het? Een kilootje?
1: Nee, half kilo. Nee. Half kilo denk ik. Nee, niet eens. De 4 kilo.
0: Oh, kripflatie. 250 gram. Maar goed, we zitten hier met de sportkenner. En wat vond de sportkenner van Oranje afgelopen zondag? En überhaupt de 3 weken lang durende Interland Break?
1: Wat wil je eerst weten? Wat ik van Nederland vond?
0: Ja.
1: Verrassend. Het was anders dan normaal. Ik vond het onder Koeman altijd een beetje saai, een beetje eentonig. Altijd hetzelfde spel, met vierkant het middenveld. Nou ja, dat is voor later. Dus ik vond het nu wel wat anders. Vond ik leuk. Nieuwe leuk, spelers.
2: Hè? Onder Xavi speelden we die Grieken helemaal weg, hè?
1: Ja, helemaal weg, hè. Nee, maar leuk betekent niet dat we goed waren, Dirk.
2: Dit is een sportkenner.
0: Hey, maar, we kunnen beter ontslaan, denk ik.
1: Ik zeg wel dat het anders is. Verrassend.
2: Ja, anders? Nee, het is helemaal niet anders.
1: Ja, zeker wel. Tuurlijk is het wel anders.
2: Ja, het verrassende was dat we met 2-0 voor achter stonden in de rust.
1: Ja, dat was inderdaad ook heel erg verrassend, ja.
2: Ja. Voor de rest was het niks verrassend aan.
1: Nee, maar ik vond het ook helemaal gekloot aan jullie 2 weken.
0: Nu komt de ware aard over.
1: Nee, wacht nou even. Nee, nu heb ik het over in de landperiode.
0: 3 weken eigenlijk, hè? 2 weekenden.
1: Ja,
0: eigenlijk misschien wel 3 weekenden zelfs.
1: Nee. Geen kut aan, joh.
2: Twee woorden. Xavi
0: taal gebruiken hier op even
1: lijken.
2: Xavi out.
0: Maar jullie hebben gewoon liever competitievoetbal en...
1: Ja, 100%.
2: Ja, heerlijk. Lekker PSV vanavond.
1: Vanavond lekker PSV.
0: Ik was gisteren bij VV Lunteren en het vrouwenvoetbal in Nederland staat onder druk. Dat heeft in principe niks met VV Lunteren gemaakt. Nou, eigenlijk wel, maar daar gaan we het zo over hebben. ESPN zet niet meer uit. Budgetten krimpen. Talenten vertrekken massaal naar het buitenland. En de Eredivisie is weer op de schop gegaan. Utrecht bijvoorbeeld 9 contracten gestopt en speelt nu alleen nog maar met vrouwelijke jeugdspelers. Wat vinden we ervan?
2: Nou, balen, man. Utrecht.
0: Ja, maar gewoon überhaupt, vrouwen elf.
2: Niemand van ons kijkt voetbal.
0: Nee, natuurlijk niet. Niemand kijkt.
1: Ja, ik vind het jammer voor ze. Maar
0: jammer voor de vrouwen?
1: Natuurlijk, ja, jammer.
2: Nou, okay. Nee. Kijk, ook geen korfbal. Dan mogen ze dan ook niet stoppen.
1: Nee, maar stel het gaat niet goed, dan is het ook jammer.
0: En Verstappen bewaart de zachte banden, want hij ging in de eerste vrije training vandaag. En hij klokte daar de 6 tijd. En vandaag in de sprintkwalie klokte hij de snelste tijd. De stadion Pol. Hij heeft nog nooit gewonnen op Singapore. En ook niet op Madridring. Maar dit jaar is hij pas geïntroduceerd. En de Singapore zit er al jaren op. Dus gaat hij die eindelijk nu winnen? Sportkenner, wat denk je?
1: Geen idee. Volgende.
0: Oké, Humphries wint met Hovond eerste major in 2026 naar comeback in finale tegen Price. Heb je het gekeken?
1: Ja, zeker.
0: Oh, ja, ik wel, hè. Ik wel.
1: Ja.
0: Lekker darten.
1: Hij won van... wat zat er nou?
0: Price.
1: Tegen Price. Oh, dus die gozer met die hanenkamp, toch?
0: Nee, dat is Peter Wright.
1: Oh, dat is Peter Wright. Ja.
2: Waarom noemen we hem nog sportkenner?
1: Ja, maar dart is geen sport, Dirk. Dat is een café-hobby.
0: Wel, ik heb gisteren bij VI gehoord, als ik in jouw oor fluister, gooi nu triple 20 en jij gooi niet triple 20, dan is het dus een sport. En want bijvoorbeeld schaken, als je zegt schaken, dan zet die pion vooruit, dan kun je altijd die pion vooruit gaan. Maar je kunt nooit altijd een triple 20 gooien, daarom is het sport.
1: Wie zei dat?
0: Weet niet in bij wie. Oh. Lidler strandt in de halve finale. Jeugd WK loopt de unieke dubbelslag mis. Verliest voor Camtree en is daardoor niet naar gelijktijdig het jeugd wereldkampioen en normaal wereldkampioen. Wat vinden jullie ervan?
2: Ja.
0: Jammer, hè?
2: Sterkte,
0: nou goed,
2: Lidler.
0: Ik hoop dat het,
2: maar ook voor Lidler.
1: Ja.
2: Hè? Er zijn mensen die het... Die ook een zware tijd hebben. Niet alleen Lidler.
0: Maar wat wil ik nou zeggen?
2: Nou, dat je het daarmee heen bent.
0: Wat heb jij eigenlijk met dit nummer, Dirk?
2: Nou ja, vooral... Your love, lifting me higher. Nee, het is gewoon een goed nummer.
0: Nou, ik ben blij in ieder geval dat het competitievoetbal weer begint. En dat we een leuk sportrubriekje
1: Dat is de conclusie.
0: Jackie Wilson.

0: Rustig.
1: Hey Dirk, wat...
0: Hey Ivan, hoi hoi.
1: Moet ik nou rustig doen, man?
0: Ha, maar zo man.
1: Heb je daar nog een leuk verhaal bij? Ik ben helemaal van de leuke verhalen vandaag.
0: Vroeger noemden ze mij Soulman.
2: Ja? Is dat zo, hè? Ja.
1: Oké. Okay.
0: Halve Soulman.
1: Wat is er dit weekend te doen?
0: Jongen, halve Soulman. Ga door, volgende.
1: Zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Oh. Gluur aan de Rijn, Renen, Elst en Achterberg.
0: Dat is leuk.
1: Dit weekend verandert de gemeente Renen in een groot cultureel podium tijdens Gluur aan de Rijn. Ja, we willen de kijkers informeren, Maurits.
2: Dat kan ook eens kort, toch?
1: Artiesten spelen in huiskamers, tuinen, garages en andere bijzondere locaties.
0: We doen alsof hij dat uit zijn hoofd doet. Gaat u dat oplezen?
1: Je kunt genieten van muziek, theater en kunst van Amerikanen en Zweedse volk tot optredens voor kinderen. Zij zaterdag en zondag tientallen optredens in de toegangsgraad.
0: Pepernoothoesje.
1: Ja, heel goed. Zaterdag 10 oktober, orgelconcert Evert van de Veen, Renswoude. Misschien is voor Maurits. Zaterdagavond kun je naar de Koepelkerk in Renswoude genieten van een orgelconcert door Evert van Veen.
2: Oh, dat vind ik wel leuk.
1: Hoe is Evert van Veen? Hij speelt muziek van onder andere Bach, Mendelssohn en Buxtehude. Ook klinkt de bekende Sweet Gothic. Nou goed, boeien. Zaterdag 10 oktober, Prattenburg run bij Renen Venendaal. Ik ben er moe van, man. Ja. Zin om sportief bezig te zijn. Zaterdag vindt de 11e Prattenburg run plaats op landgoed Prattenburg. Je kunt kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer. De start en finish zijn op het landgoed midden natuur. Morgen staat het centrum van Ede ook in het teken van mijn city run.
2: Oh, is dat morgen? Dat is wel lachen. Dat is een kilometer.
1: Daar wilden wij misschien een meedoen, maar ik heb een gekneusde knie, dus dat is jammer. En dat is een kilometertje. Deelnemers rennen een kilometer dwars door het centrum met als hoogtepunt spectaculaire finish met nationale en internationale topatleten. Vanaf 6:50 begint het programma en rond 7:45 staan de finales van de snelste mannen- en vrouwenprogramma. Een sportief spektakel om te bekijken of zelf aan mee te doen. De start is op het Raadhuisplein en de finish bij de Oude Kerk. Onder andere Europees indoorkampioen Samuel Chappell, EK-atleten Mabadi Abda Ali en Jennifer Gullegers, de burgemeester en Kimberly Bos zijn aangekondigd. En ik heb geen adem meer voor Jochie Otten, die staat in de theaterlampriet morgen.
0: Kijk van Sluipschutters, hè?
1: Echt? Oh, vet. En morgen zit ook mooi waar ik gratis op te treden in de kade in E.
2: Ja.
1: En daar gaan we heen, hè?
2: Daar gaan we heen.
1: Diegene links hier gaat er ook heen, maar die wil niks zeggen.
2: Hij gaat mee.
3: Sam ook.
2: We gaan een teamuitje.
1: En die andere zit er ook bij, die wil ook niks zeggen. Die gaat ook. Teamuitje naar de kade. En ga jij nog wat leuks doen, Dirk?
0: Ja. Ik feest in de kantine.
2: Feest in de kantine ook nog, ja. Er komt een zanger, toch? DJ.
0: Een zanger?
1: Ja, bij Harskamp Lunteren.
2: En bij de
1: derby,
2: andere...
1: Dat we dat tegenwoordig een derby noemen.
2: En bij de andere wedstrijd, hè, die op het programma staat daar zo.
1: Volgens ja, tegelijktijdig speelt Lunteren 5 tegen Edevik.
2: Ja, dat is ook een potje. Mensen, kom kijken. Mocht je niks te doen hebben, of mocht je wel wat te doen hebben, dan is dat nog de moeite waard.
1: Ga naar het B-veld.
2: Op het sportpark door Domshoef.
1: Lunteren 5 tegen Edevik.
2: Heb je de middag van je leven. En dan kregen we voor ons een biertje.
1: Oké. Okay. Iedereen die Maurits aanspreekt, dat zeiden we ook in de eerste uitzending. Hebben we toch één biertje uit moeten delen.
2: Oh ja, serieus?
1: Oplein. Ja,
2: aan Dirk zeker.
1: Nee, Rick Hendriksen, de broer van iemand uit de Brommengang. Maar die is ook uit de Brommengang getrapt. Er zijn de laatste tijd veel mensen uit de Brommengang getrapt.
2: Oh.
0: Wat dan?
1: Maar goed, we gaan nu naar Buffalo
0: Springfield.
2: Ja, nu begint eindelijk... Nu komen we te sprake.
0: Ja, een beetje spicy.
1: Ja, die militair die hier altijd is, die is ook uit de Brommengang getrapt.
2: En wat?
1: Die kwam nooit meer. En die gaf geen input. Die gaf geen... Die deed niet mee.
2: Ja, maar dan moet je het ook...
0: Uit hoeveel mensen bestaat de Brommengang nog dan?
1: Zou ik even kijken uit
2: hoeveel... En hoeveel van die gasten hebben allemaal een brommer?
0: Ja. En hoeveel van die gasten hebben een leven?
2: Ik wil nog iets zeggen.
3: Eentje verloofd was.
1: En eentje is verloofd, hoor ik hier links. Hij kan ook gewoon in de microfoon praten. 7 leden heeft de Brommengang.
2: Oh ja?
0: Oh, 7 leden heeft de Brommengang. Ga door.
1: Dirk, wat is het verhaal van Buffalo Springfield?
0: Oh, dat is... voor wat het waard is, weet ik niet. Ja,

0: beginnen we echt.
1: Wil je er niet doorheen praten? Ik vind het een beetje een rommelige uitzending.
2: Ik niet.
0: Ja, maar dat mag.
1: Die Dirk wat alleen maar praten.
2: Ik heb zin in Beyoncé, mijn irreplaceable.
1: Ja, vind je zo luisteren? Ik hoorde dat.
2: Gonna me.
1: Ik hoorde dat Mau. Ik hoorde dat Mau 10 minuten wilde praten, want we hebben nog een kwartier.
0: Nou ja, we hebben een kwartier, dus ik dacht, nou, dan kunnen we even lullen.
1: Nou, waar wil je het over hebben?
0: Ja, het maakt mij niet uit. Ik kan het overal over hebben. We kunnen het over het weer. Kunnen we daar niet even over
1: hebben. Ja, het weer. Het weer met sportkenner.
2: Van de boswachter.
0: Het weer met sportkenner.
3: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
0: Ik ga normaal gesproken op mijn gevoel af, maar ik pak voor dit keer even de app erbij op mijn telefoon.
1: Oh, dus jij kan het ook niet uit je hoofd?
0: Nee, ik kan het dit keer niet in mijn hoofd. Nee, ik heb me niet echt ingelezen.
1: En dat weekend is altijd wel lastig, hoor.
0: Het weekend is lastig. Oh, moet je alleen het weekend weten?
1: Nee, opnoemen wat er allemaal in het weekend is.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Het weer. Aankomende week. Dan hebben we het over van zaterdag tot zaterdag.
2: Ja. Gaan we... Dat is inderdaad aankomende week. Ja.
0: Dan hebben we het over, het schommelt een beetje tussen de 14 en 19 graden. Dus...
2: Oh ja. Het is regen of het is droog.
0: Precies.
2: Ja, dat kan.
0: En s'nachts schommelt tussen de 8 en 11 graden. Dus ja, voor
2: mij. Het schommelt een beetje, hè?
0: Ja, het schommelt een beetje.
1: Ik vind dat 10 minuten blokje praten wel leuk tot nu toe.
2: Ja, het weer is net een speeltuin, hè? Het schommelt een beetje.
1: Hé, hey, maar Mau, heb je nog een tip voor de dames die morgen naar mooi werk gaan? We moeten aan op de fiets.
0: Wat is dit nou weer voor vragen?
1: De dames die naar
0: Prettenburg
1: Run bij Renen en Veendal gaan.
0: Nou, kijk,
1: de vrouw die naar orgelconcert Evert van de Veen in Renswouden gaan.
0: Als ik kijk naar het weer van Ede, dan hebben we het morgen over 15 graden. Nou, 's nachts gaat het rond de 10 graden hangen. Dus ja, dan heb je het rond 11 uur misschien, 12, 13 graden. Dus ik zou zeggen tegen de vrouwen, maar ook tegen de mannen, doe laagjes aan. Doe je trui misschien ja. Als je je nou eens op aan te kijken.
2: Ik zit gewoon te luisteren.
0: Doe laagjes aan, dat is mijn advies.
2: Doe
0: kun je alles wat uitdoen.
2: Aan. En niet make-up, maar gewoon kleren.
0: Ja, gewoon kleren.
1: Maar dit was het oorspronkelijke format. Dat die Gerbert het voor mijn eerste 20 uitzendingen altijd kleding had gegeven.
0: Wat zei je,
1: Haas? Dit was oorspronkelijk het format dat we aan onze hoofdredacteur zeiden. Jullie mogen best het weer doen, maar dan moet je ook kledingadvies erbij geven. Dat dit geen 20 uitzendingen volhouden. Maar ik denk,
0: dan moeten we het nu alweer doen. Maar ik heb het net gedaan, dus bij deze. Lange broek.
2: Laagje zo.
1: Heb je nog een leuk feitje of een mop? De mop van Dirk, die willen we misschien ook terugbrengen.
2: Ja, een hele leuke mop.
0: Ik ben niet echt een moppetapper.
2: Nee, het is niet echt lachen met jou, hè.
0: Nou, dankjewel. Zal ik even een mopje opzoeken?
2: Ja.

0: To the left, to the left.
1: Hey Mau, je hebt je mop al helemaal ready.
2: Ja, oh. Ik heb voor de
3: ik
2: mensen thuis.
3: Ik zit al helemaal klaar om er helemaal...
2: Ja, mensen thuis, stoor je maar vast. Pak je chips en je drankje, want hier komt een hele leuke mop.
3: Chips en drankje.
2: Chips en drankje.
3: Serieus. Okay.
2: Waarom durf ik... Ja, mag die?
3: Ja, graag. We hebben het maar gedaan ook.
2: Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? Ja? Hij is bang dat andere koeien boeren.
1: Dit kan toch niet?
2: Dit is zo slecht. Ja, ik moest een mop vertellen.
3: Ah, maar
1: de luisteraars hoorden hem denk ik niet eens. Wil je het even nog een keer herhalen?
2: Nee, dat is niet leuk meer. Ik zoek even
3: een
2: nieuw op.
3: Wedden, als jij hem nu nog een keer vertelt dat je nog harder begint te lachen, doe maar. Probeer maar eens. Nee. Jawel, doe eens.
2: Oh, hier.
1: Nee, ja. Probeer nog even die andere.
3: Probeer nog even één keer. Ik weet zeker dat je harder gaat lachen.
2: Ik doe even een nieuwe.
3: Oh, nou. Lekker spontaan zo.
2: Ik heb de grap van de dag, volgens
3: Okay. Nou, dat
2: mezelf. Waarom vliegen vogels 's winters naar warmere bestemmingen? Dat is veel makkelijker dan lopen. Ja, ik vind het ook niet grappig. Ja, ja. Ik moet lachen dat jullie met z'n aan zitten te kijken.
1: Ja, ja, ik daarom moet ik ook lachen.
4: Ja, ik vind het wel leuk.
3: Ja, dat zal wel.
2: Vertel even een mop dan.
3: Best. Zo uit mijn hoofd?
2: Ja. Niet de bus mop.
3: De bus?
2: De bus.
3: Bus met een bloedneus?
2: Nee. Oh, die ken ik niet.
3: Oh. Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter, rem je het ook even op?
2: Wat? Dat is zo. Ja, leuk.
3: Dank je. Kijk, die is wel leuk.
2: Nee, is niet leuk.
3: Jawel.
2: Nee.
3: Moet ik hem uitleggen?
1: Nee. Ja, leg hem uit, Dirk.
2: Ja, leg maar uit op de radio. Nou goed, dat waren de moppen van vandaag.
3: Ken je de mop van die mummie?
2: Die leeft niet meer.
3: Nee.
2: Het is ingewikkeld.
3: Ja.
2: Leuk.
3: Dankjewel. En
2: dit is zo'n goeie uitzending.
3: Het is zwart en als het uit de boom valt, is je kachel kapot.
2: Nou.
3: Ja, de kachel.
1: Dames en heren, dit was uitzending 92 alweer. Dat we dit al 92 uitzendingen volhouden. Ik heb geen
3: waarschijnlijk
1: idee.
3: De laatste uitzending.
1: Niet de laatste.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Dit is Ike en Tina Turner met Baby Get It On. Tot volgende week, of niet. We kijken wel. I want your loving in the worst kind of way, so come on.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen.

0: de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: Dit is Dance X op 1 Vallei.

Een hele goede avond en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dance Experience hier op Eenvallei. We trapt af met een heerlijke nieuwe remix van Depeche Mode, Enjoy the Silence. Vanavond helaas geen Mike en Joshua in de studio, want die hadden andere verplichtingen. Maar ja, dat kan ook gebeuren. Werkverplichtingen, zoals dat heet. Ze zaten in Amsterdam en ze konden het niet op tijd redden om hier vanavond in Ede in de studio te zijn. Dus vanavond mag je het met mij alleen doen. En ik ben weer zo fris als een hondje. Ik heb lekker een week vakantie gehad, dus lekker genoten, lekker bijgekomen. En vooral een lekker lijstje met heerlijke muziek voor jullie gemaakt. Dus vanavond lekkere oude gouden dance classics in de remixer, originele 12-inch uitvoeringen en van alles en nog wat. Zolang het maar lekker is. En het goede nieuws is, je kan ook weer meekijken via onze website. www.dancex.nl. Ga even naar het tabblad Twitch. En dan kun je live meekijken hier in de studio.

Christopher Cross, Ride Like the Wind. In de Yilmer Zolfi remix. En dat maakt hem compleet. Heerlijk nummer van zijn eigen. Nog veel lekkerder in de remix versie van Yilmer. De laatste tijd hebben we regelmatig wat van hem gedraaid. Gewoon omdat hij gewoon hele goede, lekkere remixen maakt. Dus, en daar zijn we dan altijd wel heel erg blij mee. Het origineel van Prince, van het nummer wat je nu hoort van When Doves Cry, is een nummer die best wel redelijk midden en hoog in de tonen is opgenomen in het origineel. En ja, er is dus iemand die daar even werk van gemaakt heeft, een lekkere bassline aan toegepast heeft, zodat het geluid wat voller wordt. En als het dan lekker is, dan hoor je hem hier natuurlijk bij ons in Dance Experience. Je kunt ook meekijken via de site www.dancex.nl. Ga even naar het tabblad Twitch. We zijn druk bezig om het geluid er ook bij te krijgen, dus hou vol, doen wij het ook.

Ja, wat ik al zei, een nieuwe lekkere remix versie met een heerlijke bassline erin, zoals dat heet. Prince When Doves Cry. En het nummer was al lekker en zo wordt hij alleen maar beter. Zo, daar gaat een klein beetje volume open. Dan draai je bij hem iets naar beneden.

Ook weer zo'n heerlijke remix van de Bee Gees. Van het geweldige nummer Staying Alive. Ik weet niet of de hartritme massage hier nog geweldig goed op gaat, maar hij is wel lekker.

Ja, voor degenen die het nog niet ontdekt hadden, Joshua en Mike zijn vanavond niet aanwezig. Die hadden een of ander soort forum of symposium, weet ik wel, in Amsterdam van hun werk. En dat liep nogal uit en ze gingen er gezellig uit eten met de collega's. Dus die zijn er vanavond niet. Dat betekent dat je vanavond met mij alleen mag doen. Maar dat betekent niet dat we geen lekkere muziek hebben vanavond. Dus die hebben we zeer zeker wel. En daar gaan we natuurlijk ook gewoon lekker mee door. En vanavond hebben we natuurlijk weer de 6 heerlijke nieuwe mixen die we deze week uit gaan zenden. En natuurlijk het laatste nieuws over de Dance Experience Mix Marathon die we binnenkort weer gaan organiseren op 31 oktober. Dus daarover straks veel meer in het tweede uur van Dance Experience. Want de line-up is compleet en gesloten, zoals dat heet. Dus betekent dat we alle plekken, dus alle 10e plaatsen zijn gevuld door geweldige DJ's. Dat belooft weer een memorabele dag te worden. Dus blijf vooral luisteren. Straks in het tweede uur van Dance Experience nog veel meer informatie erover. Dus, maar goed, kijken tot de klok. We hebben nog niet eens een half uur gehad en al zoveel lekkere muziek gehoord. Ook deze 100% Pure Love.

100% Pure Love. Je hoort hem hier in de Waldo remix, Crystal Waters, hier bij Dance Experience. Nou, als het goed is hebben we in ieder geval op één kant van het stereokanaal geluid via Twitch. Langzaamaan beginnen te werken, dus we zijn er druk mee bezig, maar we houden vol en we gaan gewoon door, net zolang totdat we het voor elkaar hebben. En ja, wat we zeker goed voor elkaar hebben is gewoon de lekkere muziek vanavond. En ja, een van de lekkerste nummers die mij terug doet verlangen naar de tijden van weleer is dit geweldige nummer van Alexander O'Neill, Criticize, hier bij Dance Experience op 1 Vallei.

0: Oh, lekker nummer. Alexander O'Neill, Criticized. De originele 12-inch remix. Je hoorde bij ons regelmatig de lekkere DJ Seas uitvoering voorbij komen. Maar dit is weer eens een keer het origineel. En die is ook lekker. Wat ook lekker is, is het volgende nummer. En dat is een tribute gemaakt aan Tony Scott. Oftewel Peter van der Bos, die helaas onlangs overleden is. Maar hij is gemaakt door de Dizzy DJ, oftewel Marco van Doorn. En Marco van Doorn maakt elk jaar een hele goede ja-mix. Die wij hier dan bij Dance Experience ook weer lekker officieel mogen uitzenden. En ja, dan is het ook wel leuk om zijn mashups te laten horen. En deze is gewoon heel erg lekker en heel erg goed. En ja, hij is grote ere van een hele grote artiest die helaas niet meer onder ons is. Dus vond ik hem alle reden om hem gewoon lekker te gaan draaien hier bij Dance Experience.
1: Welkom bij Dance Experience. Hello, hello, hello.

0: Oeh, wat was deze toch heel erg lekker. Ja, dat vonden wij ook, of niet, Harry?
1: Die was fijn.
0: Dat zeiden wij dus. Maar goed, we hadden het er net al over het nummer van Alexander O'Neill. Criticize, dat we die altijd of meestal in de remixversie van DJ Seas draaien. Maar DJ Seas maakt natuurlijk niet alleen maar gewoon remixen van Alexander O'Neill. Nee, hij durft gewoon echt alles aan. En hij heeft een nieuwe gemaakt en die kreeg ik vorige week al opgestuurd. Maar we gaan hem deze week gaan we hem uitzenden en dat is zijn nieuwste remix. En dat is de heerlijke remix van Sylvester, Don't Stop, in de DJ Seas remix.

voor het origineel. En hij is gemaakt door DJ Seas. En DJ Seas staat tegenwoordig onder een soort van contract bij het Galaxy Classics label. En ja, je kunt, als je dit nou echt lekker vindt, dan kun je zijn muziek gewoon kopen als... Of tenminste, zodat hij zijn werk door kan blijven gaan en af kan maken, zoals dat heet. Zo, en dan gaan we door met alweer een lekker nummer. Die wij ook zeer regelmatig in de DJ Seas remix uitvoering draaien. Maar dit is het origineel in de originele 12-inch uitvoering van Sydney Youngblood. Dit is Sit and Wait. En je hoort hem hier bij Dance Experience.

Ja, en dan ga ik heel eerlijk zeggen dat ik hem stiekem in de DJ C's remix iets lekkerder vind. Maar dat heb ik niet gezegd. En ik kan het zeggen, want op dit moment is hij druk bezig met zijn nieuwe remix die er aan gaat komen. En die je ook binnenkort weer hier bij ons in Dance Experience gaat horen. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren de aankomende weken naar Dance Experience. En natuurlijk op 31 oktober naar de DanceX Mix Marathon Live. Waarover je straks in de tweede uur nog veel meer gaat horen. En wij gaan er in ieder geval zometeen even uit naar het nieuws van 8 uur. En dat doen we met deze van Steel Silk Hurley. Jack Your Body. Dat doen we even een heel klein stukje nog. Anderhalve minuut ongeveer. Maar ik denk dat John Vergeer, oftewel onze buurman achter het gele hekje, hier wel heel erg lekker blij van gaat worden.

0: van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Goa Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt

0: het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I say you made the buggy!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

Nou, als goedmakertje voor DJ Amok, oftewel John Vergeer, even nog deze lekkere house music all night long. Oftewel een heerlijke, lekkere klassieker. Zoals wij dat zeggen. Welkom bij het tweede uur van Dance Experience. Met vanavond ontzettend veel lekkere muziek. En ja, een van de nummers die wij heel erg lekker vinden hier bij Dance Experience is dit nummer van Limal. Of van Kaja Google moet ik zeggen. Hè? Dan moet ik het wel goed zeggen. Too Shy in de originele 12-inch lekkere lange uitvoering. Nou, voor degenen die meekijken via de Twitch stream. Die zagen Anna al binnenlopen hier in de studio. Dus nou, we zijn druk bezig in de voorbereiding voor de mixmarathon. Dus alleen maar leuk. En, nou, misschien gaat ze ook nog wel wat zeggen zometeen. Wie zal het zeggen? Oh, ook nog. Ik zie al schaamte en stress. En nou ja, goed, maakt niet uit. Wij gaan door. Lekkere plaat. Kaja Gugu, Too Shy, hier bij Dance Experience.

Shy. Nou, verlegen zijn we zeker niet hier bij Dance Experience. Dus, maar goed, straks hier in de tweede uur van Dance Experience van alles over de Mix Marathon. En ja, voor de oplettende kijker, die zagen Anna al voorbij komen. Anna is bezig om een mooie promo voor de Open Studio Dag te gaan maken. Die wij op 31 oktober hier in de studio's van Eén Vallei en Xon TV gaan organiseren. Of ja, Xon Media is het tegenwoordig. Dus Xon Media en Eén Vallei. Dus daarover straks nog veel meer. Maar we hebben natuurlijk ook de mixen van deze week. En dan moet ik even gaan spieken, want ik ben even... Dat komt goed. We hebben de mixen van deze week. En dat zijn niet de minste mixen die wij weer hebben. Want wij hebben vanavond vanaf 9 uur tot 10 uur weer een heerlijke, lekkere mix van John Vergeer, oftewel DJ Amok. Die trouw elke week één of meerdere mixen voor ons maakt en promoot via allerlei streamplatformen. Dus je ziet ze wel een keer voorbij komen, denk ik. Dan hebben wij van 10 tot 11 uur. En ik heb begrepen dat hij een klein beetje niet erg lekker is op dit moment. Maar we hebben nog hoop. En we gaan heel hard duimen dat hij de aankomende 3 weken zeker op gaat knappen. DJ Mark van Veenendaal. En dan hebben we nog van 11 tot 12 uur een heerlijke mix van Mark Wessel. En, oftewel DJ Mawel. En ik zou zeggen, als je dat nog aandurft, nou, dan ben je een hele grote. Want dat wordt een lekkere knallen van een mix. Nou wil ik wat instarten, maar dan doet hij het weer niet. Kijk, zo. Fijn. Was ik even afgeleid. Maar hij gaat een heerlijke blaas van je dak mix heeft hij gemaakt. En ik zou zeker van 11 tot 12 uur... van 11 tot 12 luisteren naar de heerlijke mix van Mark Wessel. Dan op zaterdag luister jij natuurlijk naar de herhaling van deze show van 9 uur tot 11 uur. Daarna van 11 tot 12 uur hoor je een heerlijke nieuwe, lekkere nu disco mix voorbij komen van Ricardo Caffa, oftewel DJ Ricky Levine. Dan van 12 tot 1 hebben we een heerlijke mix van Bonjour Nedescu. En van 1 tot 2 uur een lekkere mix van Valdo Campos. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar de uitzendingen van Dance Experience Live. Met nog 3 heerlijke mixen. Of je nou luistert op de donderdag of de zaterdag. Wij gaan daar gewoon lekker mee door. Waar we ook mee doorgaan is gewoon lekkere muziek vanavond. En dan denk ik dat we na dit nummer maar eens even gaan bijpraten over de open studiodagen die wij hier gaan organiseren bij Eén Vallei. En natuurlijk de aansluitende Dancex Mix Marathon Live editie nummer 5.

Altijd lekker van die heerlijke lange nummers met zijn heel lekker lang outro. Een outro van 1 minuut en 45 seconden. Dat betekent dat we 1 minuut en 45 seconden gewoon lekker dom kunnen gaan lullen hier op de studio, of vanuit de studio hier op zender van Eenvallei. Maar dat doen we niet, want we hebben veel te veel vertellen over hetgeen wat er de aankomende tijd hier allemaal bij Eenvallei gaat gebeuren en bij Xon Media. Dus wij gaan eens eventjes reclame maken, promo tijd maken voor de open studio dagen hier bij Dance.

31 oktober gaan wij hier bij Dance Experience de Mix Marathon live weer organiseren. En dat is episode nummer 5 alweer. Dat betekent dat we iets weer gaan veranderen aan het concept wat we al 4 keer eerder gedaan hebben. Want we gaan van 8 DJ's naar 10 DJ's. Ja, je hoort het goed. 10 DJ's zijn bereid gevonden om hier naar de studio te komen. En een geweldige, lekkere DanceX Mix Marathon te gaan organiseren. En wie dat zijn, dat gaan we je zo meteen vertellen. Maar wat wij die dag ook gaan doen, en dat maakt het wel heel erg leuk en heel erg bijzonder, is dat wij een open studiodag hier bij Eenvallei gaan organiseren. En dat betekent dat jij live bij ons in de studio kan komen kijken naar diverse radioprogramma's die hier op de zaterdag live gemaakt worden vanuit de studio's van Eenvallei. En dat zijn de programma Link, Mijn Dozijn en Studio C. En normaal gesproken hebben we daarna een herhaling van het programma van Appassionata die op woensdag uitgezonden is. Maar voor eenmaal gaan wij Harry, Peter en Marcel onderbreken. Want dan gaan wij de Dance Experience Pre-Party organiseren hier vanuit de studio's. Dat betekent dat we al wat interviews gaan doen met de dan al aanwezige DJ's die er zijn. Natuurlijk lekkere muziek draaien, lekkere remixen draaien. En wie weet komen er nog wel collega-dj's gezellig bij ons langs meepraten over wat wij hier in de studio aan het doen zijn. Ja, en wat wij zeker hier in de studio aan het doen zijn, is de Mix Marathon organiseren. En wie zijn daar allemaal bij? En dat zijn niet de minste namen. Vanaf 2 uur 's middags gaan we beginnen en we gaan door tot 12 uur in de avond. En dat doen we met de volgende DJ's. Van 2 tot 3 uur hebben wij een back-to-back verrassing. Maar ze zijn er toch niet bij, dus ik kan het net zo goed gewoon vertellen. Dat zijn Mike en Joshua. Die gaan samen back-to-back de Mix Marathon openen hier vanuit de studio's in Ede. Vanuit Cultura Ede. En dan van 3 tot 4 uur hebben wij Luca Wijnke, oftewel Jorginho. Die gaat er ook weer een heerlijke techno-set van maken. En dan hebben wij van 4 tot 5 uur, en de vorige keer trapte die hem af, maar we hebben hem weer een mooi plekje gegeven. Onze buurman achter het gele hekje, John Vergeer, oftewel DJ Amok. En die is al heel druk bezig met de voorbereiding van zijn mix. Ik heb al het een en ander aan playlisten voorbij zien komen. Dus zeer de moeite waard om daarnaar te luisteren. Dan van 5 tot 6 uur hebben we weer een heerlijke mix bereid gevonden. Afkomstig uit Kampen, als ik het helemaal goed heb. Jeroen van Dorf. Dan van 6 uur tot 7 uur. En ik hoorde net dat hij een klein beetje ziek is. Maar we hopen dat hij op tijd opgeknapt is. Maar daar gaan we wel vanuit. Is Mark van Veenendaal. Zo, en dan gaan we nog even door met de volgende promo. Want de lijst is zo lang dat we niet met één promootje redden. Nee, want we gaan door. Van 7 tot 8 uur hebben wij Tommy Virgo weer bereid gevonden om ook weer live hier naar de studio te komen. En dan van 8 tot 9 uur hebben wij weer een nieuwe mixer toegevoegd aan onze geweldige, mooie, lange lijst van DJ's die hier bij de Mix Marathon aanwezig zijn. En dat is Erwin Brouwer. En Erwin kennen onder andere van de Ja-mix die elke week of elk jaar netjes maakt. En die wij dan ook mogen uitzenden. En daar zijn we gewoon heel erg bijzonder trots op. Dan hebben wij, en dan moet ik even weer spieken, want mijn lijstje gaat er vandoor. Altijd zo lastig, hè, die telefoons. Van 9 tot 10 uur hebben wij weer een geweldige nieuwe mixer. Want we sluiten af met 3 vrouwen hier in de studio, om het maar eens even zo te zeggen. Hebben wij niet de minste naam, want wij hebben Berber Escha bereid gevonden om hier naar de studio's in Ede te komen om een geweldige, lekkere set neer te zetten. En daar zijn we bijzonder trots op dat zij komt. Want het is niet de minste naam, want ze heeft toch al best wel veel grote dingen gedaan in haar carrière. Maar misschien kunnen we daar die dag nog wel wat over vertellen. Dan van 10 tot 11 uur hebben wij Julia Christina bereid gevonden, oftewel DJ Julia. En zij gaat hier ook een geweldig goede techno, of nee, geen techno, melodic house set neerzetten. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We gaan lekker zwoel richting het einde van de mixmarathon. Want van 11 tot 12 uur hebben we weer een lekkere funky house set van onder andere DJ Sarah Z. En
Die was er de vorige keer al bij en daar waren we ontzettend trots op dat ze er was. En ondertussen is ze een paar festivalletjes verder. En, maar ook zij was weer bereid om naar onze studio te komen. Om gewoon hier de DanceX Mix Marathon editie nummer 5 af te sluiten in de studio's hier in Ede. En wat ik net al zei, je kan dus komen kijken hier op 31 oktober vanaf 10 uur in de ochtend tot nou ja, plus minus 12 uur. Afhankelijk van hoe laat de deuren hier dicht gaan. En anders hebben we nog wel andere mogelijkheden om binnen te komen. Dus wil jij komen kijken, dan kan dat op zaterdag 31 oktober vanaf 10 uur 's morgens tot plus minus.

Wat kun je hier zien? Nou, je krijgt onder andere een mooie rondleiding door de studio. Je kunt kijken in de tv-studio van Xon Media. En je kunt leuke collega's ontmoeten hier van Eenvallei en Xon. Dus alle reden om zaterdag 1 oktober, 31 oktober vrij te houden in je agenda. En hier naar de studio's te komen. Maar goed, genoeg gepraat. Want we gaan gewoon door met lekkere muziek waar we de hele avond al mee bezig zijn. En dat doen we met deze van Bo Hennen. En dat is zo'n heerlijke, lekkere oude plaat. Daar zijn we knettergek hier op bij Dance Experience. En zeker als het dan ook nog een hele lekkere, lange uitvoering is. Dus alle reden om 31 oktober dus hier naar de studio te komen. Waar je dus lekkere muziek voorbij wil komen. Geweldige, goede DJ-sets van hele goede DJ's. Die best wel soms op grotere festivals staan. En je kan ze hier zomaar aan het werk zien bij ons in de studio's hier bij Eenvallei in Ede. Dus komt alle in grote getalen, zou ik zeggen.

Bohannon en Perry Jackson. Let's start to dance. Heerlijk nummer. Lekker lang, dat vooral. En daar zijn wij hier bij Dance Experience altijd heel erg blij mee. En we gaan door met een heerlijke plaat een van mijn favoriete bands aller tijden. En er zijn wel meer radio-dj's die er knettergek van zijn. Die laten altijd zo'n heerlijke sirene horen.

En ja, dat was gewoon een hele avond nostalgie en volop genieten. Dus lekker hoor. Heerlijk nummer, The Pet Shop Boys, Western Girls, hier bij 1 Vallei.

West End Girls, Pet Shop Boys. Oh, lekker nummer. Ja, en we hebben hem toen live gezien. En ik moet zeggen, live klinkt hij nog veel beter als jullie hem hier op de radio horen. Nou, wij gaan even een lekker lang nummer instarten hier. Want blijkbaar moet ik nog iets op camera gaan zeggen. Want zoals jullie zagen, is Anna druk bezig hier in de studio om een promo te maken voor 31 oktober. Dus wij gaan, we hebben even gezocht. We hebben gewoon een heerlijk lekkere remix gevonden van DJ Swish, afkomstig uit België. Op dit moment is hij bezig met een hele lekkere nieuwe te maken voor ons. Dus die horen jullie volgende week of die week erop wel weer voorbij komen. Want op het ogenblik maakt hij bijna elke week wel een nieuwe remix. Dus lekker. Maar dit is een oudje. Save Your Love, René en Angela. Sweet.

Zo, dat was hij dan. De heerlijke, lekkere, lange remix-uitvoering van DJ Cees. Van René en Angela. Save Your Love for Number One, y'all. En zoals je gewend bent van ons elke donderdag van 7 tot 9 uur hier te beluisteren op Eén Vallei. Met de lekkerste lange uitvoeringen en de lekkerste remixen gemaakt door vaste remixer producers. Die wij hier in ons programma hebben, waar DJ Cees er een van is. Maar we hebben er nog veel en veel meer. Een andere waarvan we regelmatig heerlijke, lekkere remixen draaien is Dario Caminita. En ook hij heeft weer een nieuwe gemaakt. En dat is deze geworden van de Bee Gees. You Should Be Dancing. En dat vinden wij toch altijd wat leuker als wij foto's doorkrijgen van de huiskamers die omgebouwd zijn tot dansstudio. En dan verzorgen wij de muziek voor jou om dat lekker in jouw woonkamer te kunnen gaan doen. Kijken tot de klok is dit denk ik ongeveer ook de laatste plaat. Volgende week zijn Joshua en Mike ook weer aanwezig, dus dan wordt de radio vanzelf weer een stukje beter. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Zo, dat was hem dan. You Should Be Dancing, de Bee Gees, Dario Caminita. En kijken tot de klok, zien we dat we nog een minuutje over hebben. Ja, en wat moet je dan in die minuut doen? Nou, in ieder geval een lekker achtergrondmuziekje opzetten. En vertellen dat wij volgende week weer terug zijn met Dance Experience. We zijn Joshua en Mike er ook weer. We hebben die avond ook gewoon weer lekkere muziek. Ook wat nieuwere muziek. Maar ook weer wat oudere classics. We duiken een klein beetje de trance en house scene in. Dus alle reden om volgende week gewoon lekker te luisteren hier naar Dance Experience. En luister ook vooral vanavond naar de mixen van John Vergeer. En dan hebben we nog een heerlijke mix. En dan moet ik even nadenken. Oh, echt verschrikkelijk. Maar dat maakt niet uit. We hebben nog een heerlijke mix van DJ Mabel, Ricardo Caffa, Ricky Levine, Valdo Campos en Bajou Nedescu. En die laatste moet je even te goed.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.